0: Goeienacht. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft een vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jette. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF. Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84%. En dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Stevie Wonder met I Wish. Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is Joe. En we staan weer aan de start van een nieuwe ochtendshow bij Joe. En het nieuws, hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Plotseling overleden. Acteur Kees Geel is overleden. Hij heeft een hartstilstand gehad en was 61. Geel speelde in tientallen films, series en programma's, zoals in Flikker Rotterdam en Het Klokhuis. Zijn grote doorbraak was ruim 20 jaar geleden in de film Simon, over een vriendschap als je terminaal ziek bent.
2: Zo, dus jij leeft nog?
3: Ja, jij ook dus.
2: Ja, nog wel, ik heb kanker.
4: Ik ga dus niet heel erg ziek worden en daar wil ik het wel even over hebben ook.
1: Kees Geel stond in het theater ook en was voice-over van verschillende programma's. Collega-acteurs zijn geschokt door zijn plotselinge overlijden en missen hem. Een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam vanwege mensenhandel. Meerdere verdachten zijn opgepakt in de Rosse buurt, maar details geeft de politie nog niet, omdat het onderzoek nog bezig is. Volgens het Parool waren er ook politieacties op andere plekken in de hoofdstad, waarbij ook mensen zijn gearresteerd, maar ook daarover is nu nog weinig bekend. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle, zegt het hoofd van de regio waar dat vuur woedt. Kan nog wel dagen of weken duren voor alles is geblust. Meerdere mensen zijn opgepakt, onder wie een brandweerman die zelf bewust vuur had gemaakt. En ook iemand die zegt per ongeluk een sigaret te hebben weggegooid. Inmiddels is een gebied afgebrand zo groot als 2800 voetbalvelden. En Spanje is de eerste finalist dit WK voetbal. Spanje versloeg gisteravond topfavoriet Frankrijk met 2-0. Eerst werd gescoord uit een strafschop en daarna viel nog een doelpunt. Klonk zo op de Spaanse tv. Mira!

0: 15 seconden gejuich. Het is de tweede WK-finale voor Spanje. De eerste was die in 2010, we weten het nog allemaal, toen Oranje werd verslagen. Vanavond weten we wie dit keer de tegenstander van Spanje wordt. Engeland of Argentinië. Het weer van Weerplaza. Zonnig en warm van noord naar zuid. 24 tot 30 graden. In het oosten later vandaag kans op een lokale onweersbui.
1: Mart, dankjewel voor het nieuws. We gaan naar dan het verkeer. En er is toch het nodige te melden. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leenderheide staat een kapotte auto. 5 minuten vertraging. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. 5. En de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-West en Papendrecht. Daar een vertraging van 10 minuten heeft te maken met een technische storing. Ik heb er nog eentje op de A27. Daar is die weer iedere dag te zien. Breda richting Gorkum. Voor industrieterrein Avelingen daar 5 minuten extra reistijd.
2: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: En dan kunnen wij beginnen aan de ochtendshow. Sander, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen.
1: En de hits van Joe zijn er ook bij.

0: zou jij het een keer leuk vinden om de show te openen?
1: Ja, misschien wel. Maar ja, jij hebt nu de show geopend door het eerste woord te hebben.
0: Ja, maar dan start ik de tune
1: nee, maar
0: opnieuw.
1: Jij bent gewoon als eerste woord geweest, dus dan zouden we het morgen moeten doen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, maar laten we dan nu de afspraak maken. Morgen is de laatste show voor de vakantie. Dan open jij hem.
1: Ja. En dan zeg ik goedemorgen, et cetera. En dan ga ik naar huis. En dan maar doe jij even de andere 3:58 minuten.
0: Nou, dat zou ik wel ongezellig vinden.
1: Ja, dat is waar. Dat doe ik ja. Nee, dan open ik morgen.
0: Morgen.
1: Ja, morgen open ik het.
0: Leuk. Ja. God, nou, daar ga ik nu mijn wekkertje over zetten, hoor. Zin.
1: Oh, doe ik zo. Vroeg ik. Ja, kijk, als je radio. Dat zijn we toch. Kijk, Koen is de ambachtelijke radiomaker. Maar ik ben als kind was ik wel echt gefascineerd door het medium radio. En dan ging je ook radiofilms kijken.
0: Oh!
1: Over Private Parts van Howard Stern,
0: ja.
1: Maar ook met Robin Williams. Goede film overigens. Good morning Vietnam! Nou, daar gaan we een beetje heen morgenochtend.
2: Oh, die inspiratie heb je voor morgen vroeg.
0: Zo, je legt de lat hoog.
1: Ja, meteen bak energie. Gewoon alle vier de luisteraars wegjagen. Want dat zelfs Tineke denk ik ben even een deurtje verder.
0: Tineke? Ja, dat is onze vaste...
1: Dat is de vaste luisteraar.
0: Wel ja, ja. Nou, Tineke is er ook weer bij, hoor. Ik zie er al in de app.
1: Oh, ze is
0: er
1: bij. Ja,
0: Ricky ook, Daniel ook en François ook.
1: Nou, dat zijn ze alle vier.
0: Ron ook. Goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show. Woensdag 15 juli, jongens.
1: Ja. Julo.
0: Julo.
1: Julo.
0: Je hebt de bolletjes trui aan, zie ik, Sander.
1: Ik heb de bolletjes trui aan.
0: Die is helemaal in de... Sander heeft gewoon een wit... Je hebt een wit shirt met rode bollen, rode stippen. Ja, en heeft het iets met de tour te maken? Of
1: nee, dat heb ik voor mijn vrouw. Die was op Menorca een maand geleden. En toen heeft ze deze meegenomen. Ze had ook een garnaaltje op. Ik heb hem een keer al eerder aangehad. Toen fietste ik naar huis. Dacht ik wat knap van Koen dat hij daar geen opmerking over heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Maar een tweede keer dus wel.
0: Ja. Ja,
1: ja toch.
0: Ja, luister. Het is nu de Tour de France. Dus ik dacht misschien zit er een gedachte achter. Dat ja.
1: En je hebt vandaag verkleed als aardes kunnen leren. Oh,
0: het is echt mooi over NPO hoor. Koen. Laat ik maar.
1: Nou, hij begon toch? Ja.
0: Ik zeg gewoon, je hebt toch ook een... Jij maakt er weer iets naars van.
1: Weet je welke...
0: Jij bent een oude pest. Jij hebt vroeger denk ik veel gepest.
1: Nee, jij zet mij hier... Dit is ik heb dit van mijn vrouw gekregen. Die heeft haar de laatste geld aan uitgegeven.
0: Ja.
1: Dit is Erik van de Bickenbergen, een bekende Belgische designer. En jij zet het hier weg alsof het Erik Breukink is.
0: Sorry, ik luisterde even niet. Ik was even appjes aan het lezen.
1: Oh, wat zeggen ze?
0: Nou, bijvoorbeeld Desiree, die heeft een vraag aan ons.
1: Oh.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ik hoor dat morgen de laatste show is.
0: Ja.
3: Klopt dat? Morgen is het donderdag.
0: Ja.
3: Zijn jullie dan een dagje eerder vrij?
0: Desiree? Dat klopt.
1: Ja, maar in dit tempo is dit vandaag de laatste show. Kan ik je verzekeren.
0: Nee, morgen wordt de laatste. En morgen wordt die geopend door Sander.
1: Ja, ja. Nou, hè? Hoe is het met jou, Mart?
2: Met mij gaat het heerlijk. Ik heb zin in die opening van morgen vroeg. Ik ben benieuwd wat jij gaat zeggen.
1: Hoe is het op je werk?
2: Gaat het gezellig. Ik vind het gezellig met jullie toch nog steeds. Nog één dagje, jongens.
0: Nog één dagje, ja.
2: En mogen jullie gaan.
0: Als we het redden.
1: Ik denk dat ze het hier niet eens halen.
0: Ik heb nog wel een discussie die ik even met jullie... even tegen jullie aanhouden. Ik had gisteren... Op tijd ging ik slapen. En ik zat met mijn vrouw, met mijn vriendin... in de tuin om gezellig te keuvelen zo'n beetje. En op een gegeven moment stond ik op. Ik zei, schat, ik ga slapen. Ik gaf haar een kus. En toen zei ik... Vergeet je niet nog even die kussens straks in de bak te doen. Weet je, de stoelkussens van buiten. En de parasol stond nog uit. Zei ze, nee, dat doe ik niet. Ik zeg, hoezo niet? Nee, ja, het is toch niet nodig, het gaat toch niet regenen, het kan toch gewoon blijven? Kijk, als het aan haar ligt, blijven die kussens gewoon de hele zomer buiten. Ik zeg, ja schat, ik zou het wel lekker vinden om ze op een gegeven moment weer naar binnen, want die vogels die schijten erop. Ik heb al een keer de parasol bij de buren moeten weghalen omdat er een windvlaag onder kwam. Ik zeg, ja, het is, vind ik dan toch wel prettig. Maar daar werden wij het niet over eens.
1: Oh.
0: En dat gevoel ging ik slapen en dan dacht ik even bij mijn vrienden... Van de radio, en dan heb ik het ook over de luisteraars. Checken, hoe staan jullie daarin?
1: Nou, als het zo'n week als vandaag is, dan laat ik de kussens ook gewoon buiten, hoor.
0: Ja.
1: Pas als er inderdaad, zoals Mart zegt, lokaal misschien een onweersbuitje... dan wil ik ze wel s'nachts naar binnen halen. Maar in principe, laat ik ze gewoon liggen. Maar als het een beetje regen is, ook niet erg. Een paar spatjes, pas als het echt zeiknat wordt, hebben we een probleem. Maar jij zegt even heel snel tussen neus en lippen door... vogels schijt erop.
0: Ja.
1: Ja, ik heb dus gewoon een tortelduifjespaar in de tuin. En die ontlasten zich nogal.
0: Ja, als ze verliefd zijn, gaan ze helemaal...
1: En die zitten allemaal nestjes te bouwen op plekken. En ik heb er helemaal geen zin in. Sterker nog, ik vraag me ook aan mijn vrienden van de radio... Ook gewoon nu aan de luisteraars. Mag je duiven gewoon doodschieten?
0: Nou!
1: Ja, vind het smerig.
0: Is dat toch allemaal weer?
1: Ja, vind
0: agressief meteen.
4: Ja, vind ik ook agressief. Ja,
1: dan kom je...
0: Dat kleine beetje natuur in de grote stad. Haal dat kussen binnen, joh.
1: Dan kom ik in de tuin 's ochtends en denk ik... iemand heeft hier een pak halfvolle yoghurt opengetrokken. Maar dan was het een duif die ze ontlast heeft.
0: Oké, dus mijn vraag aan de luisteraars is... mag je buitenkussens buiten houden of zeg je opruimen?
1: En mijn vraag aan de luisteraars is... mag je duiven doodschieten?
0: Nou, daar gaan we de komende uren hopelijk antwoorden op krijgen. Je mag altijd reageren, vinden we leuk natuurlijk. Alle

0: Crusaders, Randy Crawford en Street Life. In een nieuwe ochtendshow bij Joe. Goedemorgen, tot aan 10 uur gaan we door. En na 10 uur dan gaat de bedoelde zender gaat niet uit natuurlijk.
1: De zender gaat niet uit. Nee, het blauw magenta van Joe zal blijven kloppen.
0: Vroeger ging dat wel. Vroeger had je toch dat zenders niet uitgingen, maar dat gewoon de muziek stopte en zo. Had je wel eens bij radiozenders dat er dan gewoon een piep was.
1: En om 12 uur 's nachts het Wilhelmus.
2: We zeggen, begon met het volkslied, ja.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Dan had je 12 uur 's nachts. Ik weet nog als kind dat ik 1 keer 12 uur 's nachts de radio aan had. Dan hoorde ik het Wilhelmus. Was ik helemaal onder de indruk gewoon.
2: Wil de show daar morgen niet mee beginnen?
1: Ja, dat wordt morgen. De opening gaat morgen 3,5 uur duren.
0: Oké. Nou, dan weet ik dat ik mijn wekker wat later kan zetten.
1: Ja, dat mag hoor. Ja. Wilhelmus, ja, nee. Dat, vroeger op tv had je dan ook testbeeld.
0: Een testbeeld, ja.
1: En dan ging om 5 uur, ging dan, ja, dat weet ik nog wel heel goed. Dan begon de dagprogrammering, begon de dagtelevisie. En op donderdagmiddag, voor 5 uur, dus bijvoorbeeld 4 uur, gingen ze alle reclames die die week nieuw waren op tv, gingen ze in één blok uitzenden. Kon je alle nieuwe reclames zien. Ja.
0: Oh.
1: Nou, en ik was zo eenzaam in binnenhuis dat ik elke donderdag om 4 uur de nieuwe reclames zag. Zonder Loek in de Leeuwen tussen.
0: En moeten we even een Wilhelmusje doen, gewoon voor het gevoel?
1: Ja. Moeten we even staan dan?
0: Even staan, ja.
1: Ja.
0: Even de dag goed beginnen, jongens.

0: Ik ben de enige die zingt, kom op.
1: Ja, nee, ik doe een beetje zeg maar, een soort van het kraantje papi. Ik maak er een moderne koningsliedversie van.
2: Een prins van...
1: Een prins van.
2: Oranje ben ik

0: staan we hier aan de kant. Welkom in het mooie Nederland. Hier, Praantje Papi, op je radio. Je luistert nu naar de Koen en Sander Show. Ja, met grappen en grol. Ja, en daar is ook Martje Grol. Luister nu, de wee van wakker worden, stamppot eten.
1: We zijn echt aan vakantie toe.
2: Ik weet niet of dat een goed idee was.
1: Het is allemaal een voorbode voor morgenochtend als de show geopend wordt. Door Sander.
0: Ja, ik heb zin in de evaluatie ook, om 10 uur.
1: Evaluatie van de show van vandaag.
0: Ja.
1: Het is nu tijd. Ja. Dan nu echt tijd voor hetgeen wat je iedere ochtend om 6:50 hoort. Dat is de spreuk van Sander.
0: Wie de schoen past, gooit de schoenendoos weg.
1: Prachtig weer. Niveau ligt hoog deze ochtend.
0: Gaat de goede kant.
1: Straks het nieuws krijg je van Bart. Serieuze zaken komen eraan, lieve mensen, echt waar. Maar eerst Joe Cocker, samen met Jennifer Warnes.

0: Mooi duet. Twee mooie stemmen ook, Joe Cocker en Jennifer Warnes en Up Where We Belong. In de Koen en Sander Show, nieuws van 6:30 komt eraan. Mart Grol, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zometeen meer over het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel. En wat doe je als je onderweg bent in de auto, je hebt ruzie met je liefde?
2: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Kees-Mid Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmid.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99.

0: bij de verfzaak.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een half miljoen

0: Lekker toch? Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Weerbericht van Weerplaza. 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Later vandaag.

0: zijn er wegwerkzaamheden op de A9, Amstelveen richting Alkmaar bij Velzen. 20 minuten, daar wordt het verkeer omgeleid. En de A15 in Gorkum richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Daar ben je ook een half uurtje langer onderweg. Dit is Joe! Half 7 in de ochtendshow van Joe. Mart Grol met het nieuws.
1: Goedemorgen. Grote schok in de cultuurwereld in ons land. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij heeft een hartstilstand gehad en was 61. Geel was een creatieve duizendpoot. Hij speelde in meerdere films, tv-series, theatervoorstellingen. En ook was hij de vaste stem van allerlei programma's, zoals de Vrogers.
2: Met je familie op vakantie? De meeste mensen moeten er niet aan denken. Maar de Vrogers krijgen er geen genoeg van.
1: Nieuws maakte veel los bij collega's en ze zeggen Kees Geel enorm te gaan missen.
0: Ja. Ja, daar schrik je dan toch wel iemand. 61 is veel te jong natuurlijk.
1: Heel plotseling, ja.
0: Maar inderdaad, heel veel gedaan ook. En een geweldige acteur.
3: Absoluut. Kenmerkend hoofd, met alle respect.
0: Ja.
3: En ontzettend kenmerkende stem ook. Het was daarin gewoon echt een uniek iemand.
1: Onder meer Flikker Rotterdam en zo speelde hij in. En die serie was inderdaad net opgenomen ook. Dus Kees Geel, hij was dus 61. Dan de droogte. Ook in België een groot probleem. Daarom mag komend weekend geen vuurwerk worden afgestoken op een van de grootste festivals ter wereld, Tomorrowland. Ook andere effecten met rook en hitte zijn verboden om een natuurbrand in de buurt te voorkomen. Het is een nieuwe domper voor dat festival nadat een jaar geleden het hoofdpodium afbrandde tijdens het testen van special effects. Volgend weekend is Tomorrowland ook. Daarover is nog geen vuurwerkbesluit genomen. Dan is de WK-finale zondag te zien in allerlei bioscopen in ons land. Ook eerdere wedstrijden dit toernooi kon je al kijken op het grote witte doek. Een van de WK-finalisten is nu bekend. Spanje, dat won gisteravond met 2-0 van topfavoriet Frankrijk. Ondertussen zijn er nog meer artiesten toegevoegd aan die slotceremonie bij die finale zondag in New York. Onder meer Robbie Williams zal optreden voordat er wordt afgetrapt.
0: Oh,
1: en er is ook een halftime show tijdens de rust. 11 minuten gaat die duren, net zoals bij de Super Bowl. En dan zijn er onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en Coldplay te zien. En ieder stel heeft natuurlijk wel eens ruzie. In Frankrijk is het flink uit de hand gelopen. Een stel was aan het kibbelen op de vluchtstrook. Toen de politie erbij kwam, besloot de man in de auto waarin het allemaal speelde te vluchten en de vrouw achter te laten daar op de vluchtstrook.
0: Oei.
1: Agenten gingen achter die man aan. Een andere automobilist die bekommerde zich om de vrouw om haar te helpen en haar dus naar een veilige plek te brengen.
0: Zo.
1: En dat is wel hoog opgelopen.
3: Hij is gevlucht eigenlijk.
1: Die man is gevlucht, politie ging er wel achteraan. Het verhaal vertelt niet of hij uiteindelijk is gepakt, maar...
3: Daarom is het ook een vluchtstrook.
0: Nee, maar dit doe je niet. Dit is nog gevaarlijk ook, joh.
3: Ja.
0: Ja, dan moet je het wel heel... Dan, ik weet niet wat er is gebeurd, maar hij was heel boos, denk ik.
3: Ja. Maar goed, ja, ik denk dat je als echtpaar in de auto de meeste ruzie hebt.
1: Ja, de een kan navigeren, de ander...
3: Ik heb de meeste discussies in de auto, ja.
0: Ja, echt?
3: Ja, want ik rijd natuurlijk niet goed.
0: Oh, jij krijgt commentaar op je rijstijl.
3: Ja, dat zal denk ik iedereen herkennen. Mijn lieve vrouw heeft gek genoeg, denkt ze dat ze rijinstructrice is, want ze heeft ook een eigen rem.
0: Ah!
3: Ken je dat?
1: Dat ze mee,
3: dan kom je op een bocht af en dan zie ik dat voetje van de zo naar beneden. En dan op een gegeven moment remmen. En of dan zie je ergens remlichten. Een meter of 800 in de verte. Oh, hij remt. Jij moet ook remmen. En dan gaat die voet weer naar beneden. Die zegt, schat, alles onder controle.
0: Weet je wat ik ook zo erg vind? Dat degene die naast je zit ook gaat meekijken in de dode hoek.
1: Ja.
0: Denk ik, vertrouw je me nou niet of zo?
3: Ja, en ik schrik van het feit dat zij schrikt.
0: Ja, herkenbaar.
3: Ja, dan zegt ze, oh, en dan ga ik ook, oh, en dan is er niks aan. Ja, dan steekt er 24 kilometer van Robsteen en Dromedaris een keer over, bijvoorbeeld.
0: Maar Sander, heb je wel eens overwogen haar op de vluchtstrook
3: nooit
0: achter te laten?
3: Nooit. Nee, want ik ben nu al 3 jaar gezonder en ik vind het saaiste 3 dagen.
1: Oh.
3: Ik kan niet zonder haar. Ik zou er wel in een kofferbak stoppen, maar...
0: Dankjewel voor het laatste nieuws, Mart.
1: Yes.
0: We gaan naar Veronica uit Kerkdiel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Leuk dat je luistert naar Joe, Veronica.
4: Ja.
0: Hey, we hebben een beroepentest voor je. We gaan met onze luisteraars achter jouw beroep proberen te komen. Ben je er klaar voor?
4: Zeker weten.
3: Nou, laat ik dan toch een beetje over auto's en zo te praten. Daar waar jij werkt, het bedrijf waarvoor jij werkt, maakt dat gebruik van bedrijfswagens of auto's?
4: Sommige wel, maar voor mijn beroep, voor mijzelf niet.
3: Oké, goed antwoord. Dankjewel.
0: Ja. We hebben gelukkig nog 6 vragen over om achter het beroep van Veronica te komen. Over precies 3 minuten gaan we spelen.

0: weer trakteren we jou op de grootste hits uit de 70s, 80s en 90s. Kenny Loggins komt eraan met de Footloose. Dit was Phil Collins. En Two Hearts. Gaan we weer. Het beroepraden van een van onze luisteraars vanmorgen is dat Veronica uit Kerkdriel. Goedemorgen, Veronica.
1: Goedemorgen.
0: Ja, maakt het bedrijf waarvoor jij werkt gebruik van bedrijfsauto's? Was alvast een vraag die is gesteld. Toen zei nou, sommigen wel, maar voor mijzelf niet. Ja. 6 vragen over om achter jouw beroep te komen.
2: Veronica, we gaan door met vraag 2. Wanneer komen mensen in aanraking met jouw professie, met jouw beroep?
1: Ja, eigenlijk kan iedereen wel in aanraking komen met mijn beroep. Gewoon als jij zin hebt om lekker buiten rond te lopen en een beetje met mensen contact te hebben eigenlijk.
0: Oh,
2: oké.
1: Ja.
0: Wat heb jij nou op een dag het meest in je handen?
1: Het meest in mijn handen heb ik toch wel brieven.
0: Brieven?
2: Brieven.
1: Ja.
2: Oh.
0: En breng jij die brieven rond?
1: Jazeker.
2: En hebben die brieven een postzegel? En zijn die gestempeld?
1: Ja, dat zijn ze ook.
3: Nou, wat zou ze zijn?
2: Ah. En heb jij oranje aan? Af en toe?
1: Ja, ik heb zeker oranje aan.
0: Ah ja, ja. En heb je ook een fiets misschien soms?
1: Ja, daar moet ik toch wel mee rondkomen.
0: Ah, ja, ja, ja, ja. Ben jij postbode?
1: Ja, ik ben postbode.
3: Wat snel, jongens.
0: Is ook wel eens een keer lekker, toch?
2: Ja, zo. En ik vind postbode toch altijd leuk.
0: Ja?
2: Ik vind dat fantastisch. Ja, ik weet niet. Of vuilnisman of postbode, dat wil ik nog steeds wel eens worden.
0: Maar en wat vind jij zo leuk aan postbode?
2: Gewoon.
1: Ik vind het gewoon. Oh, sorry.
2: Nee, maar Virginie, jij bent het, dus jij mag het uitleggen.
1: Nee, ik zelf vind het gewoon zo leuk omdat je heel veel de vrijheid hebt. Je kan gewoon lekker Joe op de radio gewoon lekker aanzetten. En ja, gewoon lekker fietsen vind ik gewoon heerlijk.
2: Het heeft ook iets meditatiefs, denk ik. Gewoon een vast rondje, die brieven door de gleuf. Ja, ja. Lekker lijkt me dat.
0: Hey, en is iedereen aardig voor je, Veronica? Je spreekt natuurlijk niet altijd iemand, want je gooit de brieven gewoon door de bus.
1: Maar als ik mensen aanspreek, dan zijn ze wel gewoon heel aardig. Dus ik heb nog niet echt iemand gemeens meegemaakt.
2: Nee, behalve, want dat is dat toch, want ik heb wel een keer een soort van krantenwijkje gehad met folders, honden.
1: Ja, honden wel.
2: Ja, dat is wel eens gevaarlijk als je brief door de bus doet en de hond zit aan de andere kant van de deur.
1: Ja.
2: Heb je al je vingers nog?
1: Ja, allemaal zijn er nog aan mijn hand. Dus.
0: Maar er wordt nooit geklaagd, want in het nieuws is nu dat PostNL wil natuurlijk er nu 2 dagen en misschien zelfs wel 3 dagen doen om een brief aan de andere kant van Nederland te krijgen.
1: Ja, ik heb tot nu toe nog niemand horen zeuren, dus ik hoop dat het zo blijft.
0: Houden zo.
2: Ja. Ja. Ik heb gisteren van de postbode de Champions League finale kaartjes van Ajax uit 95. Ja, ja.
0: Ik heb jouw kerstkaart van vorig jaar gehad. Ja. Hey, Veronica, leuk. Ben je al onderweg deze ochtend of ga je straks?
1: Nee, ik ben vandaag wel
0: niet
1: vrij.
0: Ah, lekker nou. Geniet er lekker van, Joe. En wens je een fijne zomer, Veronica.
1: Hetzelfde.
0: Doei, doei.

0: Eagles. Joe Walsh hoor hij hier op gitaar.
1: Joe Walsh, ja.
0: Joe Walsh.
1: Ja, mooi.
0: Ja, ik heb,
1: Kijk ze allemaal uit je blote bolletje?
0: Wie, je hebt Don Henley,
1: ja.
0: En
1: die andere.
0: Hiddison, Glenn Frey.
1: Ja.
0: Dat waren de twee baasjes van het. Ja, als je toch een keer tijd over hebt en je hebt wel een goede muziekdocumentaire, ga die van de Eagles kijken. Ja. Dat was de eerste band die allemaal een eigen vliegtuig hadden, omdat ze gewoon niet meer met elkaar door de deur konden. En Don, ja, dat er nog een Don had je. Nou, ik ben er helemaal uit.
1: Ik vind dat wel. Ik ben er een heel eind gekomen. Maar de belangrijkste heb je sowieso genoemd, toch?
0: Ja, ja.
1: Don Henley en Glenn Frey van de Eagles Hotel California. Straks krijg je het nieuws smart.
2: Goedemorgen. Reacties zo op de plotselinge dood van acteur Kees Geel. En een nieuwe hack. Het gaat tienduizenden mensen aan in ons land.
1: En dan heb ik hier een grote hit. Je hoort hem straks in de ochtendshow. Maar hij moet nu even geraden worden. Sander, één nootje.
0: Roger Glover, Love Is All.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Yeah!
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: jij kunt besparen.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: En de woensdagochtendshow bij Joe. Goedemorgen, nieuws van 7, Mart Grol.
6: Goedemorgen. Een groot gemis. Dat gevoel overheerst bij collega's en fans van acteur Kees Geel, nu bekend is dat hij is overleden. Onverwacht aan een hartstilstand. Hij was 61. Geel speelde in veel films, zoals Simon, in theatervoorstellingen en allerlei tv-series. Denk aan Flikker Rotterdam.
7: 30 jaar, Gertie. En na 1 zo'n gesprek gooi je alles weg. Het wordt niets zonder jou, hoor.
6: Een van de regisseurs van die serie, Flikker Rotterdam dus, heeft bij de NOS mooie woorden voor de acteur.
8: Het was een hele goede acteur, markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Heel sterk en natuurlijk een genot om mee te werken.
6: Collega-acteurs die halen nu online herinneringen op aan Kees Geel met foto's en lieve woorden. Opnieuw een groot datalek. Dit keer liggen gegevens op straat van tienduizenden kampeerders uit ons land. Volgens Eén Vandaag is een grote Europese campingboeksite gehackt. Secure Holiday, zo heet die site. Naast de namen, adressen zijn ook de bestemmingen en de data van de reis gestolen. Criminelen weten dus wanneer mensen niet thuis zijn. Het lek is meteen gedicht. Toch hebben criminelen geprobeerd om vakantiegangers geld af te troggelen via verdacht echte nepmails. In Amerika, bij San Francisco, is een toeristenboot omgeslagen. Gebeurde bij voormalig gevangeniseiland Alcatraz, waar het water nu ook in de zomer ijskoud is. Er is zeker 1 dode, zijn nog 2 vermisten. Anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht of inmiddels veilig aan de kant. Hoe die boot kon kapseizen is nog niet bekend. Een groot feest in Spanje, nu de Spanjaarden in de finale staan van het WK voetbal. Juichende, dansende mensen op straat en toeterende auto's. Met 2-0 is grote favoriet Frankrijk uit het toernooi geknikkerd. Volgens kenners was Spanje tijdens de wedstrijd gisteravond stukken beter. Tegen wie Spanje de finale speelt, weten we vanavond. Dat wordt Engeland of Argentinië.
9: Maar ik hoorde in jouw fragmentje, hoorde ik ook de Viking Row.
6: Ja, het is een beetje Noorse invloeden daar in Spanje.
10: Ja, misschien met een pestrijdje, met een knipoog.
9: Hebben ze dat overgenomen in Spanje?
10: Ja, ik weet niet.
9: Wat grappig.
6: Een soort inspiratie.
9: Ja, dat was wel leuk, ja.
10: Ik weet wel dat die linksback, die Cucurella, die lange haren, goeie voetballer overigens, die had volgens mij toen ze een wedstrijd wonnen, ging die een beetje Haaland op de hak nemen.
9: Oh!
10: Op het podium.
9: Oh!
10: En dus misschien is er toch wel een beetje haat en uit tussen Spanje en Noorwegen. Het mooie is wel dat Haaland de eerste volgende wedstrijd 4 keer tegen die Cucurella scoorde.
6: Heerlijk. Het weer van de Weerplaza. Opnieuw een zonnige en zomerse dag met van noord naar zuid 24 tot 30 graden. Heel lokaal in het oosten. Later vandaag een onweersbui.
9: Dankjewel, Mart. Er is verkeersinformatie. 16 vertragingen op dit moment op de weg. Valt mee. Het zal ook niet heel druk worden vandaag. De meeste vertraging heb je op de A15. Gorkum richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 30 minuten.
11: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
9: Sander, goedemorgen.
10: Een hele goedemorgen.
9: Ja, het grote nieuws van de NS. Gisteren heb je het meegekregen. Moeten we straks...

0: Lionel Richie. Altijd lekker wat een repertoire heeft die man, hè? Ongelooflijk. My Destiny was dat. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, woensdagochtend 15 juli. Goedemorgen. Gisteravond de eerste halve finale van het WK voetbal. Frankrijk-Spanje. Ik ben lelijk onderuit gegaan in de pool, kan ik je vertellen. Want ik dacht, ja, dat gaat Frankrijk, gaat dat klusje wel klaren. Maar niet is minder waar.
3: Dachten de velen, Frankrijk was favoriet. Frankrijk was de vechtmachine. Frankrijk was gewoon het geoliede voetbal, gelikte voetbal. Grote kansen hebben. Maar ze gingen echt kansloos.
0: Kansloos.
3: Kansloos en onder. Ik heb de wedstrijd gezien. Ik heb echt genoten van Spanje, hoor. Paul.
0: Maar denk jij nu dat Spanje wereldkampioen gaat worden?
3: Nou, als ze zo spelen als gisteren wel. Maar de wedstrijd ervoor moesten ze tegen België. Toen speelden ze weer niet goed. Dus ja, je kan er geen pijl op trekken. Maar ook dat is voetbal natuurlijk, ja. Maar ja, vanavond weten we tegen wie ze moeten. Ja, we hopen natuurlijk, gek genoeg, de hele wereld ongeveer, dat het vooral niet Argentinië is.
0: Waarom gek genoeg?
3: Ja, omdat er is zoveel haat naar de Argentinië.
0: Ja,
3: Dat verenigt de hele wereld ongeveer.
0: Ik vind het heerlijk. Ik hoop zo dat Engeland gehakt maakt van Argentinië.
3: Ja, dat hoopt dus iedereen. Waarschijnlijk zal het gewoon weer Argentinië en Spanje worden.
0: Ja. Ja. Met een beetje hulp van de FIFA natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja, dan. Goh, ja, gisteravond werd het ineens bekend. Vanmorgen ook in het nieuws bij onze Mart. Kees Gil is overleden. Acteur. Hij heeft ook veel voice-over werk gedaan. Maar vooral bekend natuurlijk van zijn acteerwerk.
3: Ja.
0: Aan een hartstilstand, 61 jaar, natuurlijk veel te vroeg is hij overleden. Dat is toch even schrikken deze ochtend.
3: Absoluut, ja. Een markante man, zo kan je het wel zeggen. In positieve zin, gewoon een eigenzinnig figuur. En zeker eigenzinnige stem, prachtige stem. En ging vooral zijn eigen weg. Speelde goede rollen ook inderdaad. Bijvoorbeeld Simon, wel prachtig. Bekend. Echt een prachtige film. Dus ja, hij zal gemist worden.
0: Hij heeft een nieuw seizoen van Flikken opgenomen, inmiddels. Ja. Dat is natuurlijk wel gek, dan komt hij te overlijden. Maar gaan we hem wel straks zien in de serie?
3: Maar dat hadden we natuurlijk ook met de slimste, met René Kast.
0: Ja,
3: ja, het is ook een mooie eerbetoon.
0: Is het
3: nog.
0: Ook?
3: Toch, ja, daar waar zij in uitblonken om nog één keer te kunnen aanschouwen.
0: Ja, dan gaan wij zitten wij midden eigenlijk in de derde hittegolf alweer van het jaar. En het aparte is, in de Intratuin in Lisse staat het eerste deel van de kerstshow al.
3: Ja.
0: Geen grap, 163 dagen nog tot kerst.
3: Kan toch niet? Terwijl de pepernoten liggen nog niet eens in de winkel. Wel bijna overigens.
4: Ik heb er wel zin in.
0: Heb je er zin in,
4: ja,
0: Bart?
4: Is toch heerlijk.
0: Ah, ja, wel een beetje vroeg, hoor.
4: Jeetje.
3: Nou, over een half jaar is het al januari 2027.
4: Ja, we Blue Monday weer.
3: Ja, krijgen we dat verhaal weer al. Gaan we maken ze op voor Valentijnsdag.
0: Over een half uurtje meer daarover Lisse en het eerste deel van de kerstshow. Maar nog even terugkomen op het nieuws van gisteren. Ik ben niet zo'n treinreiziger, Sander. Jij denk ik ook niet?
3: Nou ja, ik ben vorige maand naar Enkhuizen gegaan voor Voelsnooi. Dan ga ik lekker met de trein.
0: Ja, bak je een treintje.
3: Ja, vind ik lekker. Ja. Gewoon oortjes in en dan... dan ga je zitten in een lege coupé. Ik had wel natuurlijk meteen 40 minuten vertraging. Dat hoort er een beetje bij inmiddels. Maar wat niet meer mag, dat is nieuw. Je mag dus niet meer je tas naast je op het bankje zetten.
0: Nee.
3: Nee, en dat mocht eigenlijk nooit niet. Als het druk werd, moet je hem weghalen. Maar nu mag het ook gewoon niet als het niet druk is. Je mag hem bij je voet houden of erboven in het rek.
0: Ja.
3: Maar terwijl ik denk, ja, dat is toch een beetje wat je doet. Je hebt toch je tas gewoon dan toch naast je, omdat je er af en toe wat moet uitpakken. Ik vind het zo'n rare non-regel eigenlijk.
0: Nou, in een drukke coupé begrijp ik het wel. Want er zijn mensen die heel asociaal dan zo die tas ernaast laten. En dan kom je aan en wil je zitten en dan wordt die tas niet weggehaald.
3: Ja, maar dan zeg je, mag ik even naast je zitten?
0: Oh, dat doe ik niet.
3: Nee?
0: Dan denk ik, als jij dat ding niet opzij zet, dan loop ik door.
3: En dan ga je staan.
0: Ja, ik ga het dan toch niet vragen. Wil jij misschien? Dan denk ik, jij moet even fatsoenlijk zijn en die tas gewoon weghalen.
3: Ja, maar je moet toch gewoon even, het heeft in eigen handen. Als mensen gewoon zo'n asjans zijn, mag je ze daar best op aanspreken.
0: Nee, daar ga ik geen moeite in steken. Nee.
3: Gewoon even heel simpel, maar wil je de tas even weghalen?
0: Nee,
3: mag ik hier zitten?
0: Ja, maar kijk, als ik daar zou zitten met een tas naast mij en ik zie bijvoorbeeld Mart aankomen lopen, dan ben ik al proactief, haal ik mijn tas weg.
3: Ja, nee, dat is
4: wat aardig van je.
0: Dat vind ik namelijk gewoon wat je doet. Maar als je dat dan niet doet, denk ik, ik heb geen eens zin om naast jou te zitten.
3: Maar dus jij staat liever als...
0: Ja. Nou, nee, natuurlijk sta ik niet liever, maar dan ga ik daar toch geen moeite in stoppen, nee. Nee, dat vind ik heel vervelend.
3: Terwijl je best een uitgesproken type bent. Dat je zegt wel waar het op staat, maar gewoon als iemand asociaal in de trein is. Durf je daar of wil je daar niks
0: van? Nee, ik durf het wel, maar ik heb geen zin in om daar moeite in te steken. Want dan denk ik, ja, dat had je maar proactief moeten doen. Dan vind ik je eigenlijk bij voorbaat al een beetje asociaal.
3: Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Alleen het gaat de kosten van de asociaalheid gaat de kosten van jezelf.
0: Ja, maar ja, dan denk ik, en dan zeg ik, nou, een meneer of een vrouw, kunt u misschien, wilt u zo vriendelijk zijn om uw tas even
4: is toch ook een lekker gevoel om dan juist daar te gaan zitten.
0: En dan zie je alweer zo'n grote, zo'n zucht zie ik alweer voor me. Nou, dan wordt die tas weggehaald. Moet ik daar nog naast gaan zitten ook? Ja, daar heb ik geen zin in. Dat doe ik niet.
3: Nee, maar we staan van Enkhuizen naar Hoorn, Kersenbogert. Het is ook de moeite niet.
0: Nou, die trein neem ik nooit.
3: Nee, maar je wilt toch gewoon zitten. Ja, juist spreekt ze erop aan.
0: Nee, ik sta over het algemeen, want ik prop mezelf ook niet als er al 3 mensen zitten en ik kan er nog net eentje naast, ga ik daar ook niet tussen zitten. Dan sta ik liever. Vind ik prima. Daar heb ik geen problemen mee. Op het balkon heet dat, hè? Daar tussenin, ja. Kijk een beetje naar buiten. Zie ik het leven aan me voorbij gaan.
4: De volgende keer pak je een Uber.
3: En dan stappen mensen in. En dan zeggen ze, kijk, daar heb je weer zo iemand die er niks van durft te zeggen. Ja. Staan.
0: Die wordt niet geaccepteerd.
3: Jij geeft schofterigheid hier een podium.
0: Ik, hè?
3: Ja.
0: Wat zit jij dan nou weer om te draaien?
3: Het is... Nee, niet voor niet. Nee.
0: Nou, sorry, wat zeg jij nou weer?
3: Nee, maar niet voor jouzelf.
0: Oh, dat bedoel je.
3: Dat je die mensen ermee laat wegkomen. Je moet juist, het zal geen vechtpartij worden. Maar ik denk, ja, je bent toch dief van je eigen benen als je gaat staan. Terwijl ergens een Lecoq sportief tas wel kan zitten.
0: Ja, maar het is hetzelfde als dat als ik in de rij sta voor de supermarkt en er gaat iemand voordringen. Ik denk dan echt, ik laat jou gewoon in je soep gaar koken. Ik ga daar niet.
4: Oh, dat is ook altijd wel leuk, zo'n klein conflictje, toch?
3: Ja, af en toe wel. Ja. Kijk, en dit...
0: ja, maar een klein conflictje vandaag de dag is niet meer een klein conflictje.
4: Krijg je een hengst tegen je hersens.
0: Het wordt meteen nasty.
3: Ja, maar als jij toch moet staan tot aan Maastricht. Omdat iemand zijn hondentas naast zich heeft staan. Dan denk ik, dat is een omgedraaide wereld.
0: Als ik naar Maastricht moet, dan kom ik die coupé en zeg ik. En nu die tas weghalen, want de Spijderweg moet zitten.
3: Ik hoop gewoon dat ik ooit een keer een conducteur tegenkom die zijn fluitje naast op zijn stoel heeft liggen. Ik zeg, fluitje weg mag niet.
0: Het fluitje ook. Goed, hè, goedemorgen. Lekker in vakantiesferen. En we hebben een bericht gehad van onze middagvriend Kai. De Koen en Sander Show.

0: is All van de Roger Glover en Friends. In de Koen en Sander Show, goedemorgen. 7:20 op de klok, woensdagochtend. Ja, we hebben alle twee regio's die lekker op vakantie zijn.
1: Ja, het noorden en het zuiden.
0: Ja.
1: En dan is het midden vanaf vrijdag aan de beurt. Er zit ook geen chronologie in, hè? Je zou zeggen, dat beginnen ze bovenin, dan de midden en dan het zuiden.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Nee, het midden is als laatste.
0: We hebben afgelopen maandagmiddag in de middagshow van Kai tussen 5 en 6 Spaanse muziek gehad. Dan hadden wij gisteren Franse muziek. Heerlijk vond ik dat. Heerlijk. Maar vandaag hebben wij een nieuw land. We hebben een bericht van Kai. Die heeft het in die taal ingesproken. Moet je horen hoe goed dat is.
2: Hè? Buongiorno, Koen e Sandra. Siete già pronti per le vacanze? E questa mattina. Cosa ci cliente? Pizza, pasta, antipasta? O magari un vero cacciadano? Gelato? Mamma mia! C'è delizia! Ciao ciao!
0: Dat is wel een beetje.
1: Ja.
0: Gewoon hoe je het moet doen. En dan komt het gewoon al heel goed over.
1: Het komt heel goed over. Ondertussen heeft hij ijs besteld. Pasta en antipasti.
0: Ja.
1: En muziek. Want het is vandaag tussen 5 en 6 in de leukste middagshow van Nederland. Alleen maar Italiaanse muziek.
0: Ja, nee. Spaanse muziek hebben we inderdaad de maandag al gehad. Italiaanse muziek. En die mag je natuurlijk gewoon aanvragen in de app van Joe. Dat vindt Kai heel erg leuk. Wij doen ook even een duit in het zakje. Eros Ramazzotti, più bella cosa bij Joe.

0: Ramazzotti. Più bella cosa. Zometeen het nieuws van 7:30. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er valt iets op aan het aantal aanslagen met explosieven in ons land. Dat vertel ik je zo. En ook waarom sportclubs ouders spuugzat zijn.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elk

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
3: Kippie.
4: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Kees-Mid Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassakorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmid.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Ik heb het weerbericht voor je van Weerplaza. En daar kunnen we zeer kort en krachtig over zijn. Opnieuw een zonnige zomerse dag, 24 tot 30 graden. En verkeersinformatie, 26 vertragingen, redelijk normaal voor de woensdagochtend. Op de A15 daar wat meer vertraging, Gorinchem-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Een half uur vertraging en dat heeft te maken met een technische storing aan de matrixborden. De rode kruisen gaan er niet vanaf.
10: Oh. Ja,
9: erg onhandig, het zorgt dus daarvoor vertraging. En ook nog eentje op de A28, daar is een ongeluk geweest, Zwolle-Amersfoort. Bij Amersfoort-Valthorst, 35 minuten. Dit is Joe. Half 8, ochtendshow van Joe en het nieuws, Mart Grol.
11: Goedemorgen. Er zijn een stuk minder aanslagen met explosieven geweest in de Randstad en Oost-Brabant. Dat blijkt uit de nieuwste politiecijfers over vorig jaar die persbureau ANP heeft opgevraagd. Wat opvalt, in de rest van het land waren juist meer van dit soort aanslagen. Een verklaring ervoor wordt niet gegeven en de meeste ontploffingen zijn bij huizen in ons land. Dan is Nederland een topacteur kwijtgeraakt. Kees Geel, winnaar van een Gouden Kalf. 61 was hij, plotseling overleden aan een hartstilstand. Zijn grote doorbraak was ruim 20 jaar geleden in de film Simon, over vriendschap als je terminaal ziek bent. Kees Geel speelde Simon, een man met humor, ook in gesprek met een arts in de film. En die arts hoor je als eerst.
12: Opereren is wat mij betreft geen optie. En ik ben er vrij zeker van dat andere chirurgen dezelfde diagnose zouden stellen.
13: En je kunt er niet eentje vinden met gevoel voor tumor. Hier een beetje om enkels naaien, die cruciale gebieden.
11: Ja, een opmerkelijke opmerking natuurlijk uit Simon, die film Kees Geel dus. Daarnaast was Kees Geel ook te zien in het theater en in tv-series zoals Flikker Rotterdam. Collega's en fans die leven online massaal mee met de nabestaanden.
14: Die film Simon was echt fantastisch, hè?
10: Ja.
14: Door hem.
10: Ja, dat was ook echt doorbraak inderdaad. Ja. Het was gewoon, ja, hij droeg dat zo goed. Het heeft echt een indrukwekkende film.
14: Schrikken deze ochtend als je wakker wordt, hoor. 61 jaar is natuurlijk veel te jong.
11: Dan sorry als je net aan je ontbijt zit. In Amerika zijn een boel mensen aan de dunne. Daar is een grote uitbraak van explosieve diarree, zoals het wordt genoemd. Komt door een, ja, dan weet je al wat er gaande is. Komt door een parasiet. Duizenden mensen zijn inmiddels besmet. Amerikanen wordt gevraagd om groente en fruit goed te wassen en ook te koken als dat kan. Parasiet uitroeien lijkt te lastig, omdat het 1 tot 2 weken duurt voordat mensen echt ziek worden na het eten. Dus het is ingewikkeld om erachter te komen wanneer en hoe iemand besmet is geraakt. Maar het ziet er dus niet uit in die pot.
10: We proberen al een paar weken dit programma op niveau te krijgen. Elke keer ga jij weer...
11: Over dat randje.
10: Ja, toch, Mart.
11: Ongelooflijk.
14: Ja. Maar dit zit in die parasiet zat in het drinkwater, hè?
11: Ook, maar dus als je dan... Het kan natuurlijk ook mensen worden ook afgeraden bepaalde soorten fruit en zo te eten. Dus ze weten nog niet helemaal waar het precies
14: van is. Oh, oké. Okay. Ja.
10: Maar dus, het is explosieve idee is knap lastig, hoor.
14: Zo...
10: Daar moet je wel even, ja.
14: Ja. Maar we kennen allemaal toch het moment. Iedereen heeft wel eens een keer meegemaakt dat je gewoon.
11: Moet.
14: Ja, bijvoorbeeld. En dat je in de auto zit. Ja, ik heb dat moment. Dat was een paar jaar geleden. Maar ik zat met mijn vader in de auto. En op een gegeven moment dacht ik: hou het. Ik moet nu. Moet ik een toilet hebben?
10: Ja.
14: De zweetparels over mijn voorhoofd. Ik ben door rood gaan rijden. Ik ben als een jekko. En toen stonden we voor zijn, hij woont in een appartementencomplex. Ik zeg, pap, ik moet nu je sleutel hebben. Dat ding op de stoep gejekkerd. Ik naar boven in de lift, die er ook tergend lang over deed.
10: Ja.
14: Nou, de rest zal ik je besparen, maar...
11: Te laat?
10: Nou, nee.
11: Was je te laat?
14: Nee, ik was niet te laat.
11: Oh.
10: Ja, dat heb en... ik vaak. Had ik vaak.
14: Oh, echt?
10: Ja, joh. Nee, dan, ja, dan in het zicht van de haven, dan oh. ga je toch ontspannen. En je bent gewoon drie kwartier aan het racen. En helemaal, en dan hou je, je pakt ongeveer de klink van het toilet vast en dan schijt heel goed vol. En dan heb ik niet één, maar dat ding wel een keer vijf gehad.
11: Ja, kun je meteen de douche onder hem.
14: Erg.
10: Dan moet je, heb je het een en ander uit te leggen.
11: Ja. We sluiten dit onderwerp maar even af, denk ik. Hè. Dat lijkt me wel zo.
10: Jij begon, hè?
11: Ja.
10: Beetje parasiet.
11: Okay. De hockeyclubs in ons land, die zijn boze ouders helemaal zat. Vooral wanneer de selectieteams bekend worden met spelers die een treetje hoger mogen spelen en anderen dan weer net niet. Dan regent het klachten van de ouders. En volgens deze hockeytrainer die RTL Nieuws sprak, zeggen ouders dan dit.
15: Onterecht, te laag ingedeeld, verklaringen waarom. Mijn kind is toch echt wel goed genoeg. Ja, we hebben het nooit eerder gehoord.
11: Ja, boel boze ouders dus. De Hockeybond slaat alarm dat er soms echt wel flinke dreigementen kunnen klinken daar aan het veld. Ook nemen meerdere verenigingen maatregelen, zoals een afkoelperiode. Tjew. Ouders mogen dan niet meteen contact opnemen als de teamindelingen bekend worden gemaakt.
14: Ik vind hier wat van, hoor. Ja, ik moet op mijn lippen bijten. Ja, maar dus, ik vind, ouders kunnen zich niet meer gedragen. Dat meen ik echt serieus. Ja, als een coach zegt, of er wordt een team in, ja, dan heb je er maar mee te doen, toch? En je moet je ook vooral je kind niet wijsmaken dat het dan falen is. Of dan is dat toch gewoon zo?
10: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ouders maken zich drukker om de indeling van de hockey. Dan, of ze de klas overslaan. Maar moet ik gezegd hebben, toch even, er wordt natuurlijk af en toe ook wel een soort van handjeklap gespeeld.
14: Oh, worden de kinderen voorgetrokken?
10: Ja, dan moet ik weer mijn lippen bijten.
14: Ja, jij spreekt uit ervaring.
10: Kinderen van bestuursleden die spelen vaak wel wat hoger dan kinderen van niet-bestuursleden.
14: Oh, dat is nasty.
10: En dat is overal, ja. Je hebt altijd wel, als je voetbal, volleybal, hockey kijkt, je hebt er altijd één of twee van je denkt, wat doen die in dit team?
11: Ja. Maar echt talent komt toch wel gewoon altijd boven
10: drijven, toch? Dat
11: vind
10: ik ook. Dan wordt het wel een jaar later. Of ja. En de kans dat ze professional worden is 0,2%. Dus hoop er ook gewoon niet te veel op.
14: Laat ik het zo zeggen. Jij gunt die bestuursleden een explosieve diarree.
10: Ik gun iedereen een extra. Wil je even gewoon goed afvallen? Ga even lekker fruit eten in Amerika. Ja, of dat je denkt dat je een windje moet laten.
14: Ach nee, Sander. Nee.
10: Heb ik
14: overigens echt nooit.
10: Oh, nou ik wel, hoor. En dan zit je in de bus, midden op de Knardijk, in de bus naar Harderwijk. Ja, je kan geen kant op letten. Dan moet je of heen of weer.
14: Toen knarde er even wat anders.
10: Ja, toen kwam ik in Harderwijk aan. En de bus terug naar huis genomen. En toen weer de bus weer terug naar Harderwijk.
14: Oh,
10: ja. Dan ben je 3,5 uur te laat op school.
14: Mocht je twijfelen aan jezelf... Je bent geen tijdreiziger. Je hebt niet 3 maanden geslapen in plaats van 1 nacht. Het is allemaal echt waar. Let op, daar komt-ie. De Intratuin in Lisse heeft zijn eerste deel van de kerstshow al klaarstaan.
11: Gezellig.
14: Oh. Ja, jij vindt het wel leuk, Sander,
10: denk ik. Ja, heerlijk. Kan je wachten? Ik ga erheen. Ik ga naar Lisse.
14: Over 4 minuten.

0: Brit.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je al helemaal in de sfeer?
1: Ja, natuurlijk.
2: Brit, wat heb jij gisteren gedaan voor werkzaamheden bijvoorbeeld?
1: Wat zei je, sorry?
2: Wat heb je gisteren precies gedaan voor werkzaamheden?
1: We hebben de rest van het kerstdorp afgebouwd. We krijgen dit jaar 4 kerstdorpen, dus ik ben bezig met de derde.
0: En rijdt er dan ook zo'n gezellig treintje tussendoor en zo?
1: Ja, zeker.
0: Ja, lieve mensen, het is echt waar. Brit is van Intratuin Lisse. Bekend van de Bollevelden natuurlijk ook.
1: Ja,
0: Lisse.
1: Ja, zeker.
0: En ja, deel 1 van de kerstshow. En kunnen we ook al kunnen we het ook al bezoeken? Is het al open?
1: Ja, zeker. Het eerste deel is al open.
2: En zijn er mensen geweest die al wat gekocht hebben?
1: Ja, wij hebben zondag zelfs 2 attracties van de Efteling al helemaal uitverkocht. Dus er zijn echt al kerstgekkies die komen om speciaal voor de Efteling in ieder geval alvast inkopen te doen.
0: Hé, maar wat heeft dat met de Efteling te maken dan?
1: Wij hebben een heel Eftelingdorp staan.
2: Oh, ja, in miniatuur.
1: Ja.
0: Maar mensen, sorry, maar Brit, vind jij de mensen die nu naar de kerstshow komen ook niet een beetje raar?
1: Nou, nee. Want ik ben ook zo'n kerstgekkie die dat helemaal fantastisch vindt. Wij zijn al vanaf afgelopen december bezig met de kerstshow van dit jaar. Dus eigenlijk Het hele jaar zit ik vol in de kerst.
2: En dat is het buiten. Gisteren was het 29 graden ongeveer. Ja. Dan ben jij gewoon met nep sneeuw en een skibaantje en een Efteling. Gewoon echt kerst met kerst bezig.
1: Ja, zeker.
2: Pepernootje erbij.
1: Nou, dat al nog net niet.
2: Vind je ook niet dat pepernoten te vroeg in de winkel liggen?
1: Nou, nee hoor, die mag gewoon maar wat hele jaar door erin liggen.
0: Dan vraag ik het aan de verkeerde. Hey, ja. Kun jij ons nu al, Brit, een beetje meenemen in de kersttrends? Kun jij nu al zeggen van, paars, dat wordt het helemaal? Of,
1: Nou, dit jaar kan eigenlijk alles wel. We hebben deels sfeervolle kleuren, dus dan kan je denken aan bordeaux of bruin. Maar we hebben ook echt felle pastelkleuren. Dus eigenlijk kan dit jaar alles wel, heb ik het idee. Dus er is niet echt een specifieke kleur die ik nu al kan benoemen, zeg maar.
2: Kortom, ik hoor dat je de voorraad van de afgelopen 10 jaar nog moet verkopen.
1: Nou, dat nog net niet, hoor.
0: Goh. Hey, en dan gaan we natuurlijk pas over een halfjaartje. Dan is het zover, dan is het kerst. Ja. En dan is het januari, dan ruimen we al onze boom weer op. En dan ga jij weer door met de show van volgend jaar.
1: Ja, dan zijn we eigenlijk alweer bezig met de show van 2027, ja.
2: Goh. En als het dan 25 december is, heb je dan nog zin in kerst? Of heb je dan wel je portie gehad?
1: Ja, nou, dan heb ik op een gegeven moment wel een beetje mijn portie gehad. Want wij zitten nu al vol met kerstmuziek. En dan na 4-5 maanden heb ik wel zoiets van, nou, het kan nu wel weer af. Maar half januari, eind januari, dan zitten we alweer met de eerste kerstoverleggen. Ja. En dan kan het alweer wel weer beginnen, hoor, voor mij.
2: Zo te horen vind jij kerst precies 363 dagen leuk.
1: Ja, absoluut. Zeker.
0: Zullen we even testen wanneer onze luisteraars er klaar mee zijn qua kerstmuziek?
2: Ja.
1: Ja, dat is goed.
0: Zetten we gewoon even een liedje op, Brit. En dan gaan we gewoon even kijken wat er allemaal binnenkomt. En we laten hem gewoon staan als mensen het leuk vinden.
2: Ah.
0: En als er te veel haat op binnenkomt, dan gaat hij gewoon weg. It's the most...

0: dat is weer een Scrooge, is dat. Ja.
1: Maar er zijn ook mensen die zeggen... nooit te vroeg voor een kerstshow, zegt Inge. Brit, je bent de held van mijn dag. Vol gas naar de Intratuin in Lisse. Nou, je hebt er ook weer fans bij mij. Ja.
2: Kijk, wat goed.
0: Nou, wij gaan hem optuigen lekker. Dankjewel, Brit.
2: Ja, geen dank. Fijne uitzending nog.

0: wel even bij zeggen dat vroeger in de 90's, toen met die clip ook, hè. Dit was natuurlijk die mooie jongen met zijn wasbordje.
1: Ja.
0: Een beetje olie over zijn buik en dat aanstellerige haar. Ik vond het wel een... Ik dacht, doe maar even lekker normaal, gast.
1: Oh, nou ja, maar goed. Ja,
0: ik was ook gewoon een beetje jaloers, want ik was gewoon een onzekere puber en hij liep daar al die vrouwen te versieren in die clip. Ik denk, nou.
1: Nee, je kan moeilijk onder het water van op het tropische eiland in een kooltrui staan.
0: Ja, dat klopt.
1: En ik, ja, het is gewoon een knapperd, alleen, of knapperd, mooi lichaam, alleen het is gewoon... Ja, hoe zeg ik dat nou? Ja, het is toch ook bijna vakantie, hè?
0: Oh, jij wil iets zeggen wat eigenlijk kan?
1: Nou, het is, kijk, Pieter Enderlin is een beetje een garnaal.
0: Een garnaal?
1: Ja, gewoon lekker lichaam, maar dat hoofd.
0: Ja, precies, dat bedoel ik, ja.
2: De mop van Kato.
0: Ja, gewoon aanstellerige kop heeft hij gewoon.
1: Nou goed, nee, maar wel oprecht een aardig mens. Probeer positief af te sluiten.
0: Hoe weet je dat nou? Je kent de man helemaal.
1: Ah, het is een real life soap.
0: Oh, dat is waar, ja.
1: Met die Katie, die heeft zoveel aan zichzelf laten doen.
0: Katie?
1: Katie Price. Dat was dan, ja,

0: en die heb ik laatst nog gezien. Dat is gewoon werkelijk waar. Dus daar zit meer plastic in dan in een gemiddelde speelgoed.
1: Dat wil ik geloven.
0: Ja.
2: Het is 7:50. En jouw dochter heeft weer een moppie.
0: Ja, we gaan naar Cato, mijn lieve Catootje. Met elke dag een mopje.
3: Nathalie zegt, dokter, kom gauw, mijn zoon Roy heeft korst. Zegt de dokter, hoog. Zegt Nathalie, nee, we wonen op de tweede etage.
2: En weer die rollende R, ja. Mooi. Hier is Crazy Little Thing Called Love van Queen.

0: Queen, Crazy Little Thing Called Love hoor je in de ochtendshow. Het nieuws van 8 uur hoor je straks en krijg je van Mart.
1: Zeker reacties zometeen op de plotselinge dood van acteur Kees Geel. En een boel schorre keeltjes ga je zo horen.
0: Ik hoorde jouw keeltje ook even.
1: Klein kikkertje.
0: Zometeen in het nieuws van 8 uur. En straks ook dit liedje.
2: De Macarena.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
19: Aldi.
20: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Goedemorgen, de ochtendshow van Joe. En het nieuws van 8 uur krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Een verschuiving. Als het gaat om aanslagen met explosieven in ons land, dan zijn er een stuk minder in onder meer de Randstad en juist veel meer op andere plekken in ons land. Dat blijkt uit de nieuwste politiecijfers over vorig jaar. Een reden hiervoor wordt niet gegeven voor die verschuiving. Wel is duidelijk dat de meeste ontploffingen zijn bij huizen in ons land en vaak in de winter. Collega-acteurs halen herinneringen op en eren Kees Geel. De acteur is overleden na een hartstilstand. Hij wordt een fijne acteur genoemd, een intense man. Zijn bulderende lach zal gemist worden. En hij was geestig voor en achter de camera, zeggen andere acteurs. Geel deed volgens collega's alles om een filmserie, zoals Flikker Rotterdam of een theatervoorstelling, tot een succes te maken. Grote doorbraak was ruim 20 jaar geleden in de film Simon, over vriendschap als je terminaal ziek bent.
24: Zo, is jij leeft nog?
25: Ja, jij ook dus.
24: Ja, nog wel, ik heb kanker.
26: Ik ga dus niet heel erg ziek worden en daar wil ik het wel even over hebben ook.
1: Kees Geel won voor die rol een Gouden Kalf, de belangrijkste Nederlandse filmprijs. Ook was hij voice-over van allerlei programma's. Kees Geel, hij was 61. Grote politieactie op de Wallen in Amsterdam vanwege mensenhandel. Meerdere verdachten zijn opgepakt in de Rosse buurt. Maar details heeft de politie nog niet, omdat het onderzoek nog bezig is. Volgens het Parool, de Amsterdamse krant, waren er ook politieacties op andere plekken in de hoofdstad, waarbij ook mensen zijn gearresteerd. Maar ook daarover is nu nog weinig bekend. En Spanjaarden komen bij van een voetbalfeestje. Tot laat is gevierd dat Spanje weer in de finale staat van het WK, nadat de topfavoriet Frankrijk met 2-0 naar huis is gestuurd. De Spaanse commentator kwam luchttekort.
27: Mira Pedro!

0: schorre keeltjes dus voor hem en zoveel meer fans die lekker hebben lopen schreeuwen daar in Spanje. Het is de tweede WK-finale voor Spanje. De eerste, we weten het nog allemaal, was 2010, hè, toen Oranje werd verslagen. Vanavond weten we wie dit keer de tegenstander van Spanje wordt. Engeland of Argentinië. Het weer van Weerplaza. Volop zomer in Nederland. 24 graden in het noorden tot de tropische 30 in het zuiden. En veel zon.
1: Dankjewel, Maarten. Er zijn 27 vertragingen op de weg. Onder andere de A12 Arnhem richting Oude Rijn bij Hooggraven, 30 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. Daar zijn de bergingswerkzaamheden gaande na een ongeval. 8 kilometer file en een half uurtje. De A50 laatste Arnhem-Os voor de Maasbrug, 3 kwartier.
2: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: En daar zijn we weer. Gloedje nieuwe ochtendshow op deze warme woensdag. Sander, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Een zeer verontrustend bericht op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Ik heb de krant hier voor mij. De zomer verliest nu al zijn glans, lieve mensen.
3: Oh, nee.
1: Ja, er is iets terug van weg geweest. Ongelooflijk. Maar worden we niet blij van.
3: De EPR.
1: De wat?
3: De EPR.
1: De EPR, Sander.
3: De EPR.

0: De voorpagina van de krant. Bij in dit geval is dat het Algemeen Dagblad. Sander, daar staat het vrij groot. Dit jaar 2 keer zoveel eikenprocessierupsen.
1: Oh nee.
0: Ja, verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.
1: Ja, dat is krab, hè. Dat valt niet te onderschatten.
0: Nee.
1: Eikenprocessierups.
0: Nee, daar is te veel overlast van geweest. Maar eigenlijk, ik had me een beetje rijk gerekend. Ik dacht dat er vanaf waren.
1: Ja, ik ook. Maar ik was de vorige week hardlopen in natuurgebieden. Toen je al die lintjes weer om de bomen.
0: Ja.
1: Om de rups te waarschuwen. Ja. Er stond op, pas op, eikenprocessierups.
0: Wat is er precies aan de hand met de EPR, zoals jij hem noemt?
1: EPR. Ondertussen heb ik dezelfde krant hier. Pagina 11, het recept van de dag. Gevulde courgette met gehakt bonen en mais. En let wel dat je de courgette eens in de lengte halveert.
0: Oké, ja. Dankjewel, Sander.
1: Lekker.
0: Ja. Over die eikenprocessierupsen moeten we straks even op terugkomen. We hebben namelijk het heeft dat moeite gekost, de eikenprocessierups-expert van Nederland. Zijn naam is Arnold van Vliet en je hoort hem straks in de ochtendshow.
1: Ja, we moeten allemaal met beschermende kleding aan. Hij gaat ons helemaal bijpraten.
0: Hé, maar eerst, Sander.
1: Ja?
0: Mag ik even delen wat jij gisteren appte in onze groepsapp van de Koen en Sander Show? Ik pak hem er even bij. Gisteren kwam er ineens een appje. Ik zat al thuis en toen appte jij van... misschien is het een grapje van iemand, maar heeft iemand mijn boordcomputertje van mijn fiets afgehaald? Mijn fietscomputer?
1: Ja.
0: Toen dacht ik, wat is er aan de hand? Je parkeert je fiets hier gewoon voor de deur.
1: Voor de deur, gewoon op een bedrijventerrein. We zitten wel in de uithoek van Amsterdam, maar toch, weet je wel. Het is een groot bedrijf, er is constant reuring. Er is sociale controle, denk ik dan. Er zijn mensen lopen in en uit, alhoewel we ook in de vroegte beginnen. Maar ik heb een elektrische fiets en daar zit dus een demontabel... Ja, boordkopje, een afleesschermpje, een display. Meer dan dat is het niet. Je kan er verder helemaal niks. Er zitten geen knoppen op, geen fysieke knoppen. Het is een displaytje en die kan je eraf halen. Zo groot als een luciferdoosje. Meer groot is, en je hebt er, los van dat je deze fiets dan moet... maar anders heb je er helemaal niks aan. En ik ging gisteren naar huis en ik denk, hé, dat ding is weg. Dus ik keek al om me heen, is hij gevallen misschien? Heeft iemand er tegen aangestoten? Dat was niet het geval. Toen heb ik dus geappt. Ik denk, ja, het kan best zijn dat iemand de lolbroek aan had... en dat van mijn fiets had afgetrokken. Had ik een leuke grap gevonden, maar ook dat was niet het geval. Dus ik ben naar de beveiliger en receptie gegaan. Ja, die hebben dus geen beelden. Daar staat geen camera op.
0: Ik dacht, overal staan camera's op, joh.
1: Ja, behalve op dat stuk. Maar ja, toen kreeg ik allemaal verhalen te horen. Er loopt af en toe wel hier een onverlaatbare. Er is laatst bij iemand ook zijn er 2 banden op klaarlichte dag lek gestoken.
0: Oh.
1: Maar weet je wat eigenlijk wat ik het een onzalige gedachte van mij vind? Ik hoop maar niet. Ik ben misschien gewoon bang dat het een collega is.
0: Oh. Want jij hoopt nog liever dat het een onverlaat is van buitenaf?
1: Ja.
0: Dan dat het iemand is die...
1: En
0: hier...
1: Maar een onverlaat van buiten... Hier, kijk, als die hele fiets is gejat, dan kan je nog pst, fiets kopen. Maar wat moet deze man nu zeggen? Pst, displaytje van een Bosch afleesding. Ja, je kan er namelijk verder niks mee.
0: Je gaat er wel uit van een man, vind ik dat mooi.
1: Of vrouw.
0: Het zijn natuurlijk vaak mannen die dit soort grote gaatjes doen.
1: Ja. En hen.
0: Maar is dat een dure grap eigenlijk?
1: Ja. Nou, ik zei toen ik een nieuw ding kocht, zei ik... het is ongeveer net zo duur als een telefoon, alleen er zit er geen knop op. Nee, ja, het is 80, 90 euro.
0: Oh, zonde.
1: Displaytje. Nee, maar ik ik dan eigenlijk niet wist wat ik nou moest hopen. Los van dat ik het heel irritant en bloedasociaal vind. Maar ik denk dan, ja, ik hoop dan maar gewoon niet dat het een collega is die denkt... Ik ben er eentje kwijt, oh, hier ligt er niet... Dat zal toch dan
0: niet. Nou, ik kan me niet voorstellen, maar als er nu collega's zijn die luisteren...
1: Ja.
0: Je mag hem anoniem terugleggen op het bureau van onze receptioniste Sasha.
1: Ja, ik trek geen. Ja, maar het kan ook natuurlijk elders uit bedrijven. Maar ik zal in ieder geval geen aangifte doen.
0: Oh, je gaat geen aangifte?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Als je eerlijk meldt, anoniem.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat hij terugkomt, Sander. Dan heb je er 2.
1: Ja, voor als hij al een keer gejat wordt.
0: Ja. Dat gebeurde allemaal gisteren hier voor de deur van de Joe-studio. Dan gebeurde er gisteren ook nog wat hier bij ons in de Koen en Sander Show. We hebben namelijk dit bericht laten horen.
2: Goedemorgen, Koen en Sander. Ja, zitten jullie er een beetje klaar voor? Want ik heb nieuws voor jullie. Binnenkort gaan jullie mij vaker zien en horen.
0: Ja, een beetje een mysterieus bericht. Binnenkort gaan jullie mij vaker zien en horen. Ik heb ook nieuws, want er is van deze persoon een tweede bericht.
1: Oh.

0: a feeling. Goedemorgen, dit is de Joe Ochtendshow. Met de innig gelederen Koen, Sander en natuurlijk de brenger van het nieuws, Mart.
1: Goedemorgen.
0: Presenteer het journalist.
1: Ja.
0: Zoals jij jezelf altijd noemt. We hebben een mysterieus bericht ontvangen gisteren al. Ik laat hem nog even aan je horen.
2: Goedemorgen Koen en Sander.
0: Oh, wacht even, deze.
2: Goedemorgen Koen en Sander. Ja, zitten jullie er een beetje klaar voor? Want ik heb nieuws voor jullie. Binnenkort gaan jullie mij vaker zien en horen.
0: En dit heeft alles te maken met jouw stoel eigenlijk, Mart, waar jij nu op zit.
1: Ja, ik heb hem warm gehouden de afgelopen tijd.
0: We hebben afscheid genomen van onze Merel Westrik als nieuwslezer. En toen was jij daar gelukkig als rots in de branding om ons behoorlijk lang uit de brand te helpen. Maar daar gaat een einde aan komen.
1: Dat klopt.
0: Ja. We krijgen een nieuwe nieuwslezer.
3: Ja. Dus Mart, wij zijn ontzettend blij met jou dat we dat even gezegd hebben.
1: Nou,
3: en dank dat je ons geholpen hebt.
1: Wederzijds. Jullie vallen me alleszins mee. Dus ik heb een paar leuke weken gehad.
0: Nou ja, zeker wel. Dat
1: zeker was heel gezellig.
0: Zeker, zeker. En Mart, we hebben natuurlijk nog iets voor je. Maar dat komt morgen.
3: Dat komt morgen.
0: Kom morgen.
1: Oh god.
3: Ja. Maar,
0: dit mysterieuze bericht.
3: Uit het oog, uit het Mart.
0: Dit mysterieuze bericht wat je hoorde. Is onze nieuwe nieuwslezer. En ze heeft weer een berichtje ingesproken.
2: Goedemorgen Koen en Sander. Ja, daar ben ik weer. En ik heb weer nieuws voor jullie. Ik word namelijk jullie nieuwe nieuwslezer. Over 24 uur zit ik bij jullie in de studio. Zullen we dan even kennis maken?
3: Ja, en als je dan denkt, god ja, wat een rare stem. Ja, dan moest je ook een beetje... Ja. Maar komt goed. Komt goed.
0: Ja, en ik hoorde deze persoon zeggen, over 24 uur zit ik bij jullie in de studio. Dus over 24 uur is... Ja, hier.
3: Dan weten we weer wat meer.
0: Ja, weer wat meer. Ja, en dat cadeau van Mart, zeg je.
3: Oh.
0: Daar zijn we nog de hele dag zoet mee.
1: Oh, oh,
3: even
1: oh.
3: Heel kort, ben je allergisch voor olifanten?
1: Oh nee.
0: Ga het niet missen, morgenochtend allemaal in de Koen en Sander Show. Straks het nieuws, nu de Pet Show Boys.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. En zometeen hoor je Mart Grol met het nieuws.
1: Goedemorgen, de douane gaat koffers extra goed controleren. Waarop hoor je zo? En fooi geven, waarom vinden we dat zo lastig?
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Ja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar k-smit.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Creon Kozijnen. Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Het is 8:30. Goedemorgen, het weerbericht van Weerplaza. Opnieuw een zonnige zomerse dag vandaag. 24 in het noorden, 30 graden in het zuiden. Verkeersinformatie is er. 27 vertragingen zijn. Dat zijn veelal korte vertragingen. Op de A12 daar niet, want daar zijn voorwerpen op de weg. Arnhem richting Oude Rijn tussen Driebergen en Kanaleneiland. Daarom 50 minuten extra reistijd. Ik noem ook nog even de A7. Heerenveen-Sneek in het noorden bij Heerenveen. Weg daar dicht in verband met de reddings- en bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Amsterdam volgens Zwolle en Emmeloord. En dan krijgen we het belangrijkste nieuws van vandaag van Mart Grol.
7: Goedemorgen. De douane neemt extra maatregelen tegen professionele sigarettensmokkelaars. Het team dat zich hiermee bezighoudt wordt uitgebreid en er komen betere controles, bijvoorbeeld op Schiphol. Douane zegt bij de NOS dat dit nodig is omdat de smokkel van sigaretten een steeds groter probleem is, ook omdat er geen belasting wordt betaald.
8: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
7: Dit jaar, en het is pas juli, zijn al ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Er is veel vraag naar, want legale sigaretten zijn door accijns veel duurder. Veel reacties vanmorgen op de plotselinge dood van acteur Kees Geel. Hij is overleden aan een hartstilstand. Collega-acteurs zeggen geschrokken te zijn en verdrietig en halen online herinneringen op. Kees Geel speelde in tientallen films zoals Simon en series, Flikker Rotterdam bijvoorbeeld, en verschillende theatervoorstellingen. Ook was hij de stem van veel tv-programma's zoals De Slechtste Chauffeur van Nederland.
9: Onze volgende potentiële slechtste chauffeur is Dennis, een zogenaamde snelheidsduivel, opgegeven door zijn vriendin Esther. Ze durft al tijden diep meer naast hem in de auto te zitten.
7: En zijn stem was te horen in reclames, bijvoorbeeld van een grote fastfoodketen.
9: Lekkere krokante kip, gefrituurde uitjes en een heerlijke Oosterse satésaus.
10: Lekker!
7: Ja, veel betekent Kees Geel, hij was 61.
10: Ja. Ja, je laat nu wat fragmenten horen. Maar hij was qua acteur was hij echt fantastisch, hè?
7: Ja, in Simon onder meer.
11: Ja. Ja, en heel veelzijdig inderdaad, hè? Dus het kon heel serieus zijn. Of juist heel luchtig, of ironisch, of hilarisch. Het is knap als je acteur dat zonder daarbij aan je signatuur te verliezen.
7: Ja. Plotseling en jong dus gestorven, 61, Kees Geel. Dan opnieuw een groot datalek. Dit keer liggen gegevens op straat van tienduizenden kampeerders uit ons land. Een grote Europese campingboeksite is namelijk gehackt. Secure Holiday, zo heet die site. Naast de namen en adressen zijn volgens een vandaag ook bestemmingen en data van de reis gestolen. Dus weten criminelen wanneer mensen op vakantie zijn en ook hoe lang. Dat lek is wel meteen gedicht, maar toch hebben criminelen al geprobeerd om vakantiegangers geld af te troggelen via verdacht echte nepmails. En dan fooi geven na het borrelen of het eten. Bij steeds meer kroegen en restaurants gaat dat via een keuzemenu op het pinapparaat. Je kunt dan het aantal procenten kiezen of voor geen fooi. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 3/4 van ons zich stoort aan zo'n fooi-scherm. En de helft geeft dan bewust minder fooi. Idee vanuit de horeca is dus om het voor klanten wat makkelijker te maken. Maar dat schiet dus vaak in het verkeerde keelgat.
10: Ja, het kan wat opdringerig overkomen, hè?
7: Ligt eraan wat je hebt, als het één koffie is wel, maar als je de hele avond hebt lopen dineren, dan is het natuurlijk alweer anders.
10: Ja.
11: Ja. Nou, ik vind, en het moet vrijblijvend zijn. Ik geef graag voor je, zeker als het verdiend is, maar op deze manier voelt het niet meer vrijblijvend. Je wordt echt bijna gedwongen. En ook dat hele percentage systeem, want vaak rond je de prijs af, hè?
10: Ja.
11: Stel je het is 17 euro. En dan zeg je, nou, maak er maar 20 van of 22,5. Ja. Maar ja, dan ga je op een gegeven moment, misschien druk je dan procenten. En dan geef je meer voor je dan je zou winnen. Dus ik vind, maar het enige, vaak zijn het de eigenaren die hiervoor kiezen. Want die gaan over het pinapparaat. Dus dat er minder fooi wordt gegeven, gaat weer ten koste van het personeel. Voor wie het juist bedoeld is.
10: Ja, ik vind met fooi toch ook altijd een beetje spannend. Komt de fooi wel op de goede plek terecht? Dat is natuurlijk een hele andere discussie. Maar ik weet bijvoorbeeld bij, ik noem maar wat, bij Thuisbezorgd. Daar kun je dus al in de app al een fooi geven. Maar die fooi komt vaak helemaal niet aan bij degene die jou de maaltijd komt brengen.
11: Nou, ik heb ooit in een disco gewerkt in Bussum. Op vrijdag en zaterdagavond.
10: Een disco in Bussum?
11: Ja, ja.
10: Opa vertelt.
11: De Smugglers. Disco in...
10: De Smugglers?
11: De Smugglers heette die. Ja, was een mooie tijd. Maar dan was de baas, die ging de fooi tellen. Dat was nog allemaal contant natuurlijk. En we kregen elke avond rond de 45 gulden fooi. Dat was altijd een standaard. Een soort van, dat is er wat er maximaal op een avond binnenkomt. Totdat deze man een keer op vakantie was. Toen ging iemand van het barpersoneel de fooi tellen. Bleek dat wij 110 gulden
10: PV hadden. Nee.
7: Dat soort verhalen. Ja,
10: zonde.
7: Ja. En je kunt ook niet meer terug, hè? Want ik geef mijn kapper altijd fooi. Ook via zo'n scherm. Omdat hij het gewoon goed heeft gedaan.
10: Wacht even.
7: En dan,
10: wacht even, Mart. Jij geeft je kapper fooi?
7: Ja. Ik geef niet alleen fooi in de horeca. Je geeft er ook fooi bij het massagesalon en zo. Ja.
10: Oh, dat heb ik nog nooit gedaan.
7: Nee. Als iemand goed werk levert, krijg je een fooitje.
10: Oh, dat komt ook helemaal niet in me op.
7: Maar je kunt het niet meer terug, want als je op een gegeven moment 20% fooi hebt gegeven, dan kun je niet de volgende keer 10 doen. Want dan denkt hij, ja, is nu niet goed dan.
10: Oh ja.
7: Dus je zit er ook aan vast.
11: Ik doe ook bij de kapper een rondje taf naar boven.
10: Oh, echt?
7: Ja, ja hoor. En ook in de bloemenzaak.
11: Ja.
7: Nou, even, nou, doe maar.
11: En zeker klusjesmannen.
7: Ja.
11: Die over de vloer komen. Ik heb natuurlijk ook.
10: Ja, maar die betaal jij zwart.
11: Nee, maar ik heb het tapijt gelegd. En dan was het, echt wel fijn als je dan een fooitje kreeg.
10: Oh, wat? Oh, maar dat heb ik echt. Nu schaam ik
7: eigenlijk
10: me
7: een hork.
11: Ja.
10: Dat doe ik nooit. Ik heb een hele leuke kapper. Lucia.
11: Nou, ik zou hem ook geen fooi geven.
10: Het is 2 dagen voor de vakantie. Maar de rondopmerking, Erik, ik ben aan het turren voor deze ochtend, hoor. Godverdorie.
11: Nou, dan even plaatsen.
10: Ik gun jou een eikenprocessierups, Sander. Godverdorie. Ja, de eikenprocessierups moeten we het even over hebben zometeen. Want we dachten er toch vanaf te zijn, maar het beestje is weer helemaal terug van weg geweest.
11: Ik dacht dat Mart er last van had, maar dat was de wenkbrauwer.

0: hadden het net over fooi geven.
1: Ja.
0: En nou, ik ben ook wel van het fooi geven in de horeca. Maar ik voel me nu best wel lullig dat jij, Sander, en jij, Mart, gewoon zeggen, ja, ik geef mijn kapper ook fooi. Dat heb ik echt in mijn 46-jarige bestaan nog nooit gedaan. En ik voel me nu een slecht mens of zo.
1: Ja, snap ik wel.
0: Ja, nee, maar ik denk echt, shit.
2: Je voelt je lullig.
0: Ik voel me lullig.
2: Ja, een beetje een kniepert.
0: Kan ik, kunnen wij zo mijn kapper even bellen?
1: Absoluut.
0: Ik heb een kapster, Lucia is dat, uit Utrecht.
2: Ga je sorry zeggen?
1: Met de billen bloot.
0: Nou, ik ga toch even, want ik ben nu, ik heb het altijd heel leuk met haar. En dan loop ik daar weg en dan denkt zij dus eigenlijk, wat een lul is dat, die Zwijnenberg, die geeft nooit een fooitje.
1: Ja. Dat gaat. Ik hoor het er hier, denk al.
0: Ja, precies. Ja.
3: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Gaan we daar straks even bellen? Maar dat doen we naar Arnold van Vliet. Hij is bioloog. Arnold, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja. Je weet dat het zomer is. Er zijn altijd dieren het nieuws. Hè. We hebben natuurlijk de puma op de Veluwe gehad. De landspuntslang.
0: Ja. Oh ja.
1: Maar sinds een jaar of zes horen we in één keer heel veel over de eikenprocessierups. Maar de laatste twee jaar.
4: Ja, een beetje geleden.
1: De laatste twee jaar weer wat minder. Maar nu is de eikenprocessierug terug van weg geweest.
4: Ja, ze zijn weer in opmars, zeg maar.
0: En hoe kan dat?
4: Nou, ze hebben een tijdje een neerwaartse spiraal gehad. Dat heeft deels te maken gehad met, denk ik, de beheersmethode, de bestrijding die heeft plaatsgevonden.
0: Ja.
4: Maar ook door natuurlijke vijanden die zijn toegenomen.
0: Ja.
4: En een deel heeft zich teruggetrokken in de grond. Om te wachten op een goed moment om weer tevoorschijn te komen. Oh. En dit jaar lijkt er wel een begin mee gemaakt, zeg maar.
0: En komt het dan omdat het nu bijvoorbeeld zo heet is dat ze denken, kom, ik ga weer boven grond, of heeft het een andere reden?
4: Nou, het zijn meerdere factoren. We zagen vorig jaar eind zomer, toen we de vlinders gingen monitoren om te kijken hoeveel er vliegen, dat we al een duidelijke toename zagen. Vooral in het noorden van het land kwamen ze echt wel weer op een flink niveau. Je denkt van, nou, volgend jaar veel rupsen, flinke plaagdruk. En dat lijkt nog wel sterker toegenomen omdat de omstandigheden blijkbaar goed genoeg zijn voor die beesten om uit de grond te komen.
1: Ja, en dit, we doen er af en toe een beetje lachen over. Het is, ze kunnen echt serieus klachten opleveren, toch?
4: Ja, ik merk ook wel dat sommige mensen denken, oh, een beetje bultjes. Maar ja, ik zou toch, mijn advies is om dit beest wel serieus te nemen. En ook niet paniekerig te doen, maar wel alert. Want je kan echt flink jeuk van krijgen, wekenlang. Het kan ook in je ogen komen. Dan extreme gevallen moet het operatief

0: in je kleren, et cetera.
1: En op hoeveel meter afstand ben je veilig?
0: Nou ja, dat is afhankelijk van hoe de wind staat. En we weten niet precies hoe ver dat kan. Maar ook met vee en bijvoorbeeld met honden in de buurt van nesten moet je daar gewoon mee opletten.
1: Ja.
0: Oh ja. Paarden zijn bijvoorbeeld ook extreem gevoelig voor die haren.
1: Ja.
0: Dus gewoon alert zijn.
1: Ja, tot slot. Kijk, jij bent bioloog van de Wageningen Universiteit. Het zou allemaal de moeite zijn, die rupsen, wat we ervoor moeten laten en wat voor schade we kunnen krijgen, als de vlinder uiteindelijk de moeite waard is. Maar er komt toch een partijtje spuuglelijke vlinder uit de rups, toch?
0: Nou, een beetje meegaan met je tijd. Dit is toch een fantastisch beest.
1: Nou,
0: ga maar eens een close-up bekijken. En dan ga je dan verwonderen over hoe dat beest eruit ziet.
2: Ja, de kleur van jou, het is gewoon een grijs-bruin ding. Een mot.
1: Het is gewoon een mot.
0: Ja, maar mooi bompjasje om. En ik kijk naar die antennes, hoe gevederd die zijn. En we kunnen wel wat meer vlinders gebruiken.
1: Dat is waar, absoluut.
0: Want we zijn niet zo goed met natuur in Nederland. En als we dat zouden doen, dan zouden we ook minder last hebben van deze rupsen. Want dan heb je genoeg natuurlijke vijanden die ons gaan helpen die rupsen te beheersen. Nou, toch om die boodschap ook maar even mee te
2: geven. Ja, juist, ja, goed gedaan.
1: Nou, ik ga me verwonderen aan de antenne van Eikenprocessievlinder.
0: Helemaal goed.
2: Dankjewel, Arnold.
0: Hoi.
2: Zometeen hebben wij natuurlijk het drie-noten-spelletje, het Koen en Sander Show pakket. En toch maar even mijn kapper bellen zometeen na.

0: Vamos a la playa. Kan je ook lekker meezingen, meedoen. Daarover gesproken, over 10 minuten hebben we de singalong. Maar eerst, Sander, even mijn kapper bellen.
1: Ja.
2: Met Lucia.
1: Hi, ik spreek met Koen. Koen Zwijnenberg.
2: Hey Koen, hallo.
1: Hi. Ik ben niet zo tevreden over de laatste knipbeurt.
2: Ja, dit is Sander. Hallo. Ja, maar hij zit ook nooit stil, die man. Daar kan ik ook niks aan doen.
0: Nee, dat klopt, ja. Ik ben altijd heel druk met van alles nog. Maar Lucia, we hebben het net in... Sorry, je bent op de radio, maar dat had je begrepen.
2: Oh, nee.
0: We hebben het net... hebben wij het in de uitzending over fooien geven in de horeca en zo. En nou blijkt ik de enige van ons drie, Sander en ook Mart, onze nieuwslezer...
2: De gierigste.
0: Die geven dus altijd fooien.

0: En nu schaam ik me kapot. Ik heb jou nog nooit fooi gegeven.
1: Nee, ik moet wel zeggen dat weinigen doen, hoor. Het zijn voornamelijk de Amerikaanse klanten. Maar er wordt heel weinig fooi gegeven.
0: Maar,
1: bent niet de enige.
0: Maar ik loop daar weg en jij bent altijd heel aardig voor mij. Het is altijd heel gezellig. En dan loop je. Ja. En eigenlijk denk je wel een gierige lul is het.
1: Nee, dat denk ik niet. Maar nu je erover zegt, nu kom je er eigenlijk nooit meer onderuit.
2: Nee.
1: En nu heb je eigen ruit ingegooid.
2: En met terugwerkende kracht mag je me wel even een tikje sturen ook nog.
1: Dat is waar. Goeie. Ik ga even over nadenken. Wat is de gemiddelde fooi dan wat jullie geven?
0: Nou, ja. Wat geef jij je kapper, Sander?
2: Nou, €5. 7,50. Afhankelijk van hoe duur het is. Dan rond je het een beetje af naar boven met een klein beetje
1: 7,50,
2: extra.
1: Dat klinkt wel goed, ja. Maar het ligt er ook aan. Hoe duur is natuurlijk ook je kappersbezoek?
0: Ja, dat is ook weer zo, ja.
2: Ja, kijk, bij mij is dat gewoon €13.
0: Nou, Lucia niet, hoor. Dat is een dure dame, kan ik je vertellen. Ja,
1: en ik wil ze ook wel te zien dan, toch?
0: Ja, ik ga de volgende keer toch... dan ga ik wel voor je geven. Ja, sorry, ik heb dat nooit zo bewust gedaan. Dat zat gewoon niet in mijn systeem. Daar wil ik toch even sorry voor zeggen.
1: Nee, dat geeft helemaal niks. Het is helemaal niet gebruikelijk, maar ik ga je er nu aan houden ook, hè?
0: Ja, doe maar. Ja. Nou, tot snel, hè. Dankjewel.
1: Hey,

0: Een van zijn lekkerste als je het mij vraagt.
1: Ja. Begin jaren 90 ging hij echt een beetje de rap New Jack Swing kant op. Vond ik ook een goede periode hoor.
0: 1999, het is bijna 9 uur. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, zometeen meer over de plotselinge dood van acteur Kees Geel. Hij wordt gemist en schorre keeltjes ook vanmorgen. Gaat over een heel ander verhaal, ga je zo horen.
3: De drie noten.
0: Ik heb ze weer hoor. Drie noten van een hit die je zometeen voorbij hoort komen in de singalong. Maar als je hem nu al weet te raden, de juiste titel weet te appen in de Joe-app, kun je het Koen en Sander Show pakket winnen en een kussen van Beter Bed. Sander,
1: ja.
0: Jij hoeft deze keer de titel niet te raden, maar je gaat wel over het aantal noten. Wordt het er 1, 2 of 3? We beginnen met noot 1. De vraag is dus, hoe heet dit nummer?
1: Nootje erbij. Oh, leuk.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat er wel noot bij moet.
0: Gaan we voor drie noten.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Leuk.
0: Ja, het is inderdaad
1: leuk. Leuk, zo geleden. Ja, zeker.
0: Gezellig. De titel van dit nummer is Welkom in de app van Joe.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Odido. Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week in de bonus, AHA verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
21: adios,
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
22: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
23: Ja, laatste kans.
22: Nog één keer brullende motoren.
23: Ja,
22: dit mag je niet missen.
23: Oh.
22: Daar moet je bij zijn.
23: Daar binnen.
22: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
23: Ja.
22: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Ja? Echt serieus?
25: Oh.
26: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
27: 18 plus speelbewust.
28: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
30: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
31: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
32: Dit is jou.
0: Goedemorgen, de singalong gaat eraan komen bij Joe. Nu het nieuws van 9, Mart Grol.
33: Goedemorgen. Rauw in de acteerwereld. Nu acteur Kees Geel plotseling is overleden aan een hartstilstand. Hij was 61. Kees Geel was een alleskunner. Hij speelde in films, musicals, theatervoorstellingen en series zoals Flikker Rotterdam.
34: 30 jaar, Gertie. En na één zo'n gesprek gooi je alles weg. Ik word niet zonder jou, hoor.
33: Hij brak door met de film Simon, een verhaal over vriendschap en ziekte. De regisseur van die film vertelt bij de NOS wat voor acteur Kees Geel was.
35: Intens, net als zo intens als dat hij als vriend was. Hij ging echt ergens helemaal voor. En hij daagde ook andere acteurs uit. En daardoor was het ook prettig om met hem te spelen.
33: Collega-acteurs die halen op social media herinneringen op aan Kees Geel met foto's en lieve woorden. Er is meer bekend over de politieactie op de Wallen in Amsterdam. Een onderzoek naar mensenhandel deed de politie daar. 7 mensen zijn opgepakt, een deel in de Rosse buurt en tegelijkertijd ook een paar mensen in Roemenië. Meer details geeft de politie nog niet, omdat het onderzoek nog bezig is. Dan laatste nieuws uit Iran, want volgens dat land zijn tientallen burgers omgekomen bij de Amerikaanse aanvallen van de laatste dagen. Zeker 30, zegt Iran zojuist. De VS en Iran nemen elkaar weer volop onder vuur. Er is nog steeds gedoe over de straat van Hormuz, die belangrijke zeestraat voor onder meer olieschepen. Amerika heeft nog niet gereageerd op dit nieuws over de burgerdoden. En tegen wie speelt Spanje de finale op het WK voetbal? Wordt het Engeland of regerend wereldkampioen Argentinië? We weten het vanavond. Spanje schakelde topfavoriet Frankrijk uit met 2-0. En ook in ons land werd gisteravond gekeken door Spanjaarden en door Nederlanders. Zoals op een grote scherm in Amsterdam, waar stadszender AT5 was.
36: Best verrassend vond ik dat Spanje zoveel beter was eigenlijk dan Frankrijk.
33: Ja, blije Spanjaarden, blije toeristen in de stad. De finale is komende zondag in New York. En naast Madonna, Shakira, Justin Bieber en Coldplay is nu ook duidelijk dat Robbie Williams gaat optreden daar in het stadion. Het weer van de Weerplaza, zomers en zonnig. Van noord naar zuid vandaag 24 tot 30 graden.
0: Dankjewel, Mart. Dan zijn er 23 vertragingen op de weg. Dat aantal is wel aan het teruglopen, maar er zitten nogal 2 lange bij. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bijvoorbeeld. Tussen Kerkdriel en Deil, file van 12 kilometer, 30 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Oude Rijn, tussen Driebergen en Kanaleneiland. 50 minuten extra reistijd. Parallelrijbaan is daar dicht omdat er om een rommel op de weg ligt. Keren kan bij de Meren en dat is afrit nummer 15. Dan hebben wij 3 noten laten horen. 3 noten van een hit. Maar de vraag is, herken jij deze hit?
1: Ja, nou, dan komt er binnen wat niet goed is. One Love van Bob Marley en ook Three Little Birds komt binnen. Dat is Piet. En ook Becky Trousers is niet goed.
0: Nee. Nee. We zoeken echt een ander liedje. En als jij de titel weet te appen, op een goede manier natuurlijk, gaat het er allemaal om, kun je het Koen en Sander showpakket winnen.
4: uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: We gaan oerend hard. Straks normaal. We beginnen de singalong met Wham. Hier is Club Tropicana.

0: Show. Bij normaal moet ik dan toch denken aan het festival dat morgen gaat beginnen in het oosten van het land. De Zwarte Cross.
1: Ja.
0: En dan gaan ze dus, daar zijn ze niet vies van een stuntje. Maar dan gaan ze dus iemand katapulteren over de megatent heen. Dus een enorme tent, kunnen duizenden mensen in. Er wordt een katapultensprong van 75 meter. Met een echt mens.
1: Is dat geen grap?
0: Nee, net ik denk het niet.
1: Bijna de Castellina?
0: Ja, dat is een grap. Die band en dat liedje. Maar dit is denk ik geen grap, want ze doen ieder jaar van die stunts. Ik heb ze daar met crossmotoren over een podium heen zien gaan in 100 meter hoogte. Ze doen echt de gekste dingen.
1: Nee, dat is waar, maar gewoon iemand 75 meter. Als dat fout gaat in de rekening, dan wordt het oprecht een Zwarte Cross.
0: Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Koen en Sander.
0: Ben je er wel eens geweest, de Zwarte Cross?
2: Ja, ik ben er zeker wel eens geweest in het ver verleden. Ik kan er weinig van herinneren.
1: Omdat het zo lang geleden is, zeker?
2: Ja, dat is ruim 15 jaar geleden als Amsterdammer op Zwarte Cross. Is geen goede combinatie.
0: Oh, dat zal even een overgangetje zijn geweest voor jou.
2: Ja, zeker te weten. Complete cultuurshock, maar ik heb echt geweldig genoten.
0: Ja, dat zou leuk. Daan, je komt uit de Harderwijk, je luistert lekker naar Joe. En toen hoorde jij ineens drie noten van een grote hit. Een nummer uit de jaren 90. En we willen heel graag de titel van dit liedje.
2: Ja, ik kon hem eigenlijk al na één noot raden. En het was Mr. Love and Love en Mr. Bombastic van Shaggy.
1: En dat is het goede antwoord. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Top. Win ik ook eens wat.
0: Ja, nou zeker, Daan. We gaan je niet met lege handen achterlaten. Want het Koen en Sander showpakket komt richting Harderwijk. En ook nog een kussen van Beter Bed mag je uitzoeken op de website.
2: Lekker, dankjewel. Top. Heel blij mee.
0: En een fijne zomer, Daan. Geniet ervan.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel.
3: De Joe Singalong.

0: met jouw sing-along. Goedemorgen, straks het nieuws van 9:30. Mart.
1: Goedemorgen, grote politieactie tegen drugslabs. Wat we nu weten, hoor je zo meteen. En we moeten het even hebben over het verzetten van de klok.
2: Wat?
1: Ja, zomer wintertijd, jongens.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, het komt
2: eraan. We gaan over 2 weken doen we, om het verschil minder groot te maken, 1/2 uur vooruit.
1: Ja, wat handig.
0: Nou, het serieuze nieuws hoor je zo dadelijk. We hebben in de single

0: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
1: e-boekhouden.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar k-smit.nl.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Ja.
10: Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
6: Kippie.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van.

0: zomer in Nederland. Een zonnige woensdag van noord naar zuid. 24 tot zelfs 30 graden. En dan de verkeersinformatie. Hoeveel vertragingen hebben we nog? Het zijn er 20. Langste op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Daar is een ongeluk geweest. Vertraging is 40 minuten. Dit is jou. Straks verder met een sing-along en nu het nieuws van Mart.
1: Goedemorgen. In ons land en in Duitsland is de politie bezig met een grote actie tegen drugslabs. Worden gebouwen doorzocht en meerdere mensen zijn al opgepakt. Verdere details zijn nu nog niet bekend. Wel weten we dat in totaal naar 9 verdachten wordt gezocht. Die zouden duizenden kilo's aan grondstoffen voor het maken van drugs hebben geleverd aan drugslabs. En die labs ook zelf hebben gerund. Dan verder met andere criminele zaken. Het gaat lastiger worden voor sigarettensmokkelaars. De douane gaat namelijk extra maatregelen nemen. Het team krijgt meer mensen en er komen betere controles. Bijvoorbeeld op Schiphol. Er is veel vraag naar nep-sigaretten, want de echte zijn door belastingen veel duurder. Alleen al dit jaar zijn er ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen in ons land. Dan een van de grootste vliegrampen in de Nederlandse geschiedenis. De Hercules-ramp op vliegbasis Eindhoven. Vandaag precies 30 jaar geleden. In 1996 kwamen op deze dag 34 mensen om. Toen een militair transportvliegtuig, een Hercules C-130, neerstortte tijdens de landing. Even terug naar die tijd met een stukje uit een nieuwsprogramma. Dat heette toen nog 2 vandaag.
2: De rampvlucht verliep, voor zover dat ons bekend is, normaal. Althans, tot het moment van de landing. Een vleugel raakte de grond en het toestel vloog onmiddellijk in brand.
1: Dat toestel raakte een zwerm vogels. Veel slachtoffers speelden bij het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. En er is vandaag een besloten herdenking op die vliegbasis in Eindhoven. En in Amerika lijkt er een eind te komen aan het verzetten van de klok. De Amerikaanse Tweede Kamer is voor een plan om het hele jaar door de zomertijd te gaan gebruiken. De Eerste Kamer daar, de Senaat, moet nog wel groen licht geven voor dit plan. Maar de Amerikaanse president Trump heeft al gezegd het plan te steunen. Als die wet er komt, gaat de klok in november dus niet meer een uur terug daar. In ons land blijven de zomer- en wintertijd gewoon bestaan. De Europese Unie wilde er een paar jaar terug vanaf, maar de lidstaten konden het maar niet eens worden. Dus blijven we die klok hier verzetten.
0: Ja, het is een beetje haat-liefde met het verzetten van de klok. De ene keer is het lekker en de andere keer heb je er helemaal geen zin in.
3: Ik heb alleen maar haat mee.
0: Oh ja?
3: Wat mij betreft gewoon één tijd lekker makkelijk. Het maakt me niet uit of dat dan de zomer- of de wintertijd is. Dan ben je toch wel aan dat gedoe met die klokken en ja.
1: En dan die oven. Hoe werkt die oven ook alweer? Dan moet je het display en al het gedoe. Ja.
3: Nee, dan ben je precies na een half jaar ben je gewend. Dan gaat hij weer de andere kant.
0: Gaat hij weer terug, ja. Ah ja, zware tijden.
4: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Ja, daar gaan we weer met 3 liedjes op een rij. 3 nummers achter elkaar die iets met elkaar te maken hebben. Maar wat is het thema? Ja. We nodigen je uit om lekker naar die 3 liedjes te luisteren. En als je het overkoepelende thema weet, mag je gaan appen en val je misschien al in de prijzen. Dit is de eerste, Drukwerk.

0: Elke ochtend van 9 tot 10 de Joe Singalong. Lekker meezingen met al die hits. En we hebben het trio-treintje. Oftewel drie liedjes op een rij. En die hebben iets met elkaar te maken. En nou, de oplettende luisteraar is daar inmiddels al wel achter, denk ik.
1: Ja, en als je er niet achter bent, dan moet het haast wel zijn... omdat het horen van dit liedje het wel duidelijk wordt.
0: Als je het thema weet wat we zoeken... app eventjes, want je kan zomaar in de prijzen vallen. Nu bij Joe in een singalong. Ruime aandacht voor Meat Love.

0: Ja, meatloaf.
1: Ja, meatloaf, ja.
0: Ofwel gehakt brood.
1: Ja.
0: Je denkt, ik heb een naam nodig als artiest. Laat ik mezelf gehakt brood noemen. Ja. Heb je wel eens gehakt brood op?
1: Heb ik wel eens een keer op, ja.
0: Ja.
1: Vind ik voor een keertje wel prima.
0: Nou, het is zo droog als de bodemgesteldheid van Eritrea. Ik heb denk vorig jaar een keer een stukje. Ik ben nog aan het kouwen af en toe.
1: Nanda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En hier komt een hele goede eerste vraag. Heb je wel eens gehakt brood op?
2: Ja. En? Dat was geen succes.
1: Nee, hè? Nee.
0: Misschien is dit het thema-treintje, het trio-treintje, de synoniemslang, wel een goede voor jou.
1: Ja, we hebben er drie liedjes op een rij, en die hebben iets met elkaar te maken. Nou, wat een drukwerk. Charles en Eddie.
2: Ja.
1: En gehakt brood natuurlijk. Nou, Nanda, daar heb je niet heel lang over hoeven nadenken, toch hoop ik?
2: Nee.
1: Nou, vertel eens, wat is het thema volgens jou?
2: Dat gaat over liegen.
1: Liegen! Ja, zeker.
0: Ja.
1: Liegen, namelijk je loog tegen mij. Would I lie to you and I'd lie for you van Meatloaf.
0: We hebben helaas geen Coen & Sander Show pakket meer.
2: Ha, verdraaid. Dat is jammer.
0: Dat is een leugen.
1: Haha. Tuurlijk, we gaan het Coen & Sander Show pakket naar je opsturen. Nanda, dankjewel. Geniet van de woensdag.
2: Ja, jullie ook. Hartstikke bedankt en nog een fijne uitzending.
1: Bon Jovi komt eraan in die fijne uitzending. You give love a bad name. Dit is Anita Ward.

0: luisteren naar een nieuwe ochtendshow. Morgen is er natuurlijk ook een nieuwe singalong vanaf 9 uur. En morgen hebben we nog iets, Sander.
1: Heel groot nieuws.
2: Goedemorgen, Koen en Sander. Ja, daar ben ik weer. En ik heb weer nieuws voor jullie. Ik word namelijk jullie nieuwe nieuwslezer. Over 24 uur zit ik bij jullie in de studio. Zullen we dan even kennis maken?
0: Dit was het bericht wat we kregen vanmorgen om 8 uur. Dus morgenochtend om 8 uur zit onze nieuwe nieuwslezer hier in de studio. En zometeen na 10 is Daniel Smulders er met onder andere deze legendarische drumsolo van Phil Collins. En Barry Manilow. Veel plezier!
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk.
7: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
9: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Die komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Welkom bij de
14: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Deze week in de bonus. Verse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Het is 10 uur en hier is het nu.nl nieuws met Mark Gol. Goedemorgen.
8: Hi. Meerdere arrestaties. Bij een grote politieactie in ons land en in Duitsland tegen drugscriminelen zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens de politie zijn hier 3 panden doorzocht en in Duitsland 10. De verdachten zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. Meer details maakt de politie later bekend. Veel mensen worden gebeten door een teek. Een record aantal beten gaat het om, zegt het RIVM. En die zijn dan vastgesteld toen het zo extreem heet was laatst. Toen kwamen er in een week tijd meer dan 1000 meldingen binnen. Als het warm is, zijn teken extra actief. Maar je kunt er erg ziek van worden van die beestjes. Dus is en blijft het advies, controleer jezelf goed. Dan de oorlog tussen Iran en Amerika. Volgens Iran zijn de laatste dagen tientallen burgers omgekomen door de aanvallen van de VS. Amerika heeft hierop nog niet gereageerd. Wel zei president Trump afgelopen nacht nog dat hij nog niet klaar is met Iran en blijft bombarderen.
9: We're gonna hit them very hard tonight. We're gonna hit them very hard tomorrow night. We're gonna hit them very hard the night after.
8: Iran valt tegelijkertijd Amerikaanse militaire doelen aan in de regio. Gaat allemaal om de straat van Hormuz, de belangrijke zeeroute voor olieschepen. En goedkoop met de trein, dat willen een boel mensen deze zomer. Je kunt nu voor nog geen €50 onbeperkt met de trein buiten de spits. Bedrag per maand is dat, die €50. Kabinet kwam ermee als goedmakertje deze zomervakantie, omdat autorijden door die Iran-oorlog zo duur is. 250.000 mensen hebben volgens de Volkskrant nu dat speciale treinabonnement gekocht. Het weer van Weerplaza, zomers en zonnig. Alleen in het noorden en oosten een paar stapelwolken. Het is zo'n 24 tot 30 graden.
7: Dankjewel, Mart. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. In lange file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Ongeluk gebeurt daar. Ja, 6 kilometer aan lengte, maar de vertraging is bijna 40 minuten.
10: Dit is Joe met Daniel Smulders.
7: En zoek even 2 stokken of 2 vliegenmeppers of zo. Want over 3 minuten en 32 seconden ga je die drumsolo van

Ik kreeg van de week een filmpje op mijn tijdlijn van Barry Manilow. Ik schrok ook echt van die man. Hij is 83, maar hij ziet eruit alsof hij een soort Ken is van Barbie. Maar dan nog in de verpakking. Zoveel plastic, niet te geloven. Jorna met Copacabana bij Joe. Waar je het beste hoort uit de 70s, 80s en 90s. Met de beste hits voor jouw zomer. Ook vandaag weer een heerlijke tropische dag. Met dit weer, ben ik even achter, kun je wel 7 liter zweet produceren. Dus je moet genoeg blijven drinken. 7 liter, even om een beeld te geven. Dat is dus een complete loodzware emmer sop waarmee je normaal gesproken de hele benedenverdieping dwelt. Succes met de zwoksels vandaag. En met wat rustige muziek zo van Eric Clapton. Na B.B. Winans en Eternal.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Head On.
1: My darling,
0: you look wonderful tonight. Eric Clapton bij Joe. Hey, heb je thuis zo'n puber rondlopen die in zo'n vintage Blondie t-shirt loopt? Die dingen zijn echt waanzinnig populair, hè? Maar vraag ze om één liedje te noemen van Blondie en ze kijken je aan alsof ze het in Keulen horen donderen. Nee, dit is een merk. Blondie is een merk. Nou, zit hij voor jou in de auto nu? Radio, heel asociaal hard, kunnen ze horen dat hun favoriete t-shirt ook een goede baslijn heeft. Blondie!

0: blijft alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s, 90s. Dit is Joe. Dit is een liedje dat al bijna 40 jaar je belooft om je nooit in de steek te laten. En eerlijk is eerlijk, dat doet hij ook niet op de radio. Welke klassieker het is, hoor je zo.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank, nu al zin in morgen.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
21: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Goedemorgen, Joe heb je aanstaan met heerlijke hits uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Fleetwood Mac, Go Your Own Way. En wat betreft de verkeerssituatie houden we je op de hoogte. Nu op dit moment één lange file. Dat is de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Dat is het door een ongeluk 30 minuten extra reistijd.
8: Dit is Joe met Daniel Smulders.
7: Ja, en lekker positief, de man die al 40 jaar niet laat zitten. Het is Rick Astley.

Alleen lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dat hoor je alleen als je naar Joe luistert met Fleetwood Mac. En Go Your Own Way. Ik heb All Saints voor je. Never Ever. En even een vraag. Staat de dakkoffer al op het dak? 20 kilo aardappelen in de caravan. Vanmiddag hebben we namelijk in de middagshow van Kai tussen 5 en 6. Ter voorbereiding weer een vakantieuurtje. Doen we deze hele week. Morgen is het Nederlands vakantiemuziek. We krijgen vanmiddag een uur lang de hits uit het land van de pizza. De scheve toren, spaghetti aglio olio. We gaan naar Italië. Gisteren was het Frans. En maandag was het Spanje. Het land van 1, 2, 3 is un, dos, tres. Een botella, dat is een fles. Een kelner is een camarero. En luister naar mijn gezang, is in het Spaans. Oye, mi canto.

ever. Dit is Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s, 90s. Ik heb iets heel geks ontdekt. Ik heb een soort loophole ontdekt. Volgens mij heeft nog niemand er ooit over nagedacht. Maar er is iets bijzonders aan de hand als je een populaire goede boyband wil zijn. Je moet dan namelijk je band laten beginnen met een B. Het begon allemaal met Beatles. En toen bedacht ik me ineens Backstreet Boys. Boyzone. In de jaren 80 had je Brass. Allemaal succesvol. Dus ik ben even een beetje gaan zoeken. Ik heb er eentje gevonden. Boyband uit de 70s, die ook begint met een B. En even een grote eerst ga je zo meteen horen na, als we toch met het alfabet bezig zijn. De A van ABBA. Dit is Lay All Your Love On Me met Joe.

0: Joe.
1: New Kids on the Block, begint niet met een B. Nee, Nanushka, dat klopt. Er zit wel een B in. En Take That, ja, daar heb ik niet echt een goed argument voor, maar dat was ook een goede band.
0: Ja, toch?
1: Mooi band. Zo direct, lekker zonnig liedje, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En dat krijg je direct na het nieuws dat gebracht wordt door Mart Grol.
2: Goedemorgen, doden gevonden, man opgepakt, wat is er gebeurd? En de WK-finale wordt een extra lange zit, ik leg het je zo uit.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Ja!

0: garantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Het is 11 uur. Je luistert Joe en hier is het nu.nl nieuws met Mart Gol.
7: Goedemorgen, man opgepakt. Een Tilburger van 29 is gearresteerd na de vondst van een dode in een huis in die stad. Het is een verhaal met nog veel vraagtekens. Wie de dode is en wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie zegt met alles rekening te houden. Blijven in Brabant, want de grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is waarschijnlijk aangestoken, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Gisternacht brandde die zaak uit. Er raakte niemand gewond. Er is wel veel schade. Er is nog niemand opgepakt. Nu het onrustig blijft in het Midden-Oosten, lopen de prijzen aan de pomp bij ons verder op. Een liter diesel is bijna 6 cent duurder geworden. Adviesprijs voor diesel staat nu op €2,45. Voor een liter benzine ben je nu een cent meer kwijt. Zo'n €2,56 is daar de adviesprijs. En de prijs van diesel stijgt harder dan benzine, omdat naast de Iran-oorlog Rusland nu minder diesel exporteert. En de rust tijdens de WK-finale komend weekend duurt waarschijnlijk langer dan het standaard kwartiertje. Misschien zelfs een half uur, schrijven meerdere media. Komt door die halftime show met artiesten als Madonna, Shakira, Coldplay en Justin Bieber. Nou, één finalist is al bekend, dat is Spanje. De ander komt uit de wedstrijd van vandaag, Engeland tegen huidig wereldkampioen Argentinië. Sportverslaggever Riepke Bakker daarover.
8: Argentinië en Engeland speelden al roemruchte WK-wedstrijden tegen elkaar. In 1986 won Argentinië mede door een goal met de hand van Maradona. En in 1998 verloor Engeland naar rood voor David Beckham. Ja, vanavond zal het weer een beladen wedstrijd zijn.
7: Ja, dan weten we dus wie het wordt later vanavond. De finale is zondag in New York. Het weer van Weerplaza. Veel zon. In het noorden en oosten ook wat stapelwolken. Maar het blijft droog vandaag. 24 tot 30 graden.
6: Dankjewel, Mart. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. 3 vertragingen van een kwartier of langer uit 12 Utrecht-Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nooddorp ongeluk gebeurd. 20 minuten extra reistijd. A12 ook van Arnhem naar Utrecht. Tussen Waterberg en Oosterbeek zit je op 40 minuten. En de A50, Apeldoorn-Os, tussen Waterberg en Grijshoort. 25 minuten extra reistijd.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: En goedemorgen, lekker hits uit de 70s, 80s en 90s. We hebben er zomerhits van gemaakt. Dit is Katrina and the Waves.

artiesten uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90. Doen we de hele dag, hè? Elke dag. Dit is Joe met de Cars en Drive. Heb je meegekregen over Michael Jackson? Die blijft geschiedenis schrijven. En nu weer filmgeschiedenis. De biopic Michael is de eerste biografische film ooit die wereldwijd meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Zo'n 875 miljoen euro. Sinds april draait hij met neef Jafar Jackson in de hoofdrol. En het verhaal stopt na Bad. Ja, laat allemaal vraagtekens achter maar. Deel 2 komt eraan, hè. Dan hoor je ook hits zoals deze.

indicator voor alle fanshoppers. Anita Meijer en Why, Tell Me Why. Bij Joe. Met vanavond op tv een historisch beladen halve finale van het WK. Engeland tegen Argentinië. Oeh, weet je dat het 40 jaar geleden is? De wedstrijd van Engeland tegen Argentinië. Het was de hand van God, Diego Maradona. Er kwam een bal aan. De keeper die sprong en die wilde hem wegtikken. Maar Maradona sprong ook en die tikte hem zelf weg met zijn vingers. Ploep. Zo, over de keeper heen in de goal. Het werd 1-0. Daarna maakte hij echt de mooiste goal ooit. Dus het was omstreden en fantastisch wat er gebeurde in die wedstrijd. Maar dat is 40 jaar geleden. Nu gaat de hele wereld kijken of de Maradona van nu, Lionel Messi, het ook kan tegen het topland. Ik ben heel benieuwd. Vanavond 9 uur. Onze tijd. Aftrap in Atlanta.

0: Supertramp, Breakfast in America. Zo de band die de meeste luisteraars van Joe kennen als één heel beroemd land van dat ene liedje. We hebben heel veel nummers gemaakt. Eén van die nummers die, oh, dat geeft zoveel kippenvel, komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo, daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
16: Zijn we er al!
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
16: Kampioenen!
15: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
20: Goedemorgen, 11:30 geweest. Hier luistert Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister... met de volgende vertragingen van een kwartier of langer. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Grens. Daar zit je op 20 minuten. A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijshoorn 20 minuten. A22 Beverwijk-Velzen. Daar is de oprit afgesloten tussen Beverwijk en de Velzen-tunnel. Een kwartier extra reistijd. En de A50 daar ook tussen Waterberg en Grijshoorn. Als je rijdt van Apeldoorn naar Os. Een kwartier extra reistijd.
21: Dit is Joe met Daniel Smulders.
20: En Janet Jackson. Together Again komt eraan naar de band die je allemaal kent van... Afrika, maar ook deze ken je wel hoor. Stop loving you.

Janet Jackson bij Joe en Together Again. Wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Daniel Smulders. We hebben lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Zoals John Travolta en Olivia Newton-John. Uit Grease zometeen. En John, die bewijst dat hij nog gewoon altijd de basis is. Deze maand gaat hij zijn nieuwste heist thriller droppen. The Gentleman's Thief. Waarin hij als meesterdief een brute miljoenenroof pleegt op een superjacht. Maar zijn allergrootste move, die zette hij natuurlijk decennia geleden. Dat gaat hij nooit meer evenaren. You're the one that I want komt eraan naar YouTube.

Gisteren belde mijn tuinkabouter. Ik was opgestapt omdat het veel te warm was en ik hem geen schaduw gaf. Nou, belde hij net weer. Ik zal hem even op de speaker zetten. Rustig, rustig. Staat er niks van. En wat zeg je? Je wilt terugkomen, maar je wil wel een parasol. Een nieuwe visengel. En een kruiwagen met lichtmetalen velgen. Anders kom je niet terug. Nou, nou, nou. Meneertje heeft behoorlijk wat eisen, zeg. Ga lekker naar de buren. Die hebben niet eens een vijver. Piep je daar maar verder. Met je gekke

0: maar de beste uit de 70s, 80s, 90s. Zometeen alleen maar hits uit de jaren 80. Hè. De Joe 80s lunch komt eraan. Kom maar door met je favoriete jaren 80 tracks. Via de app van Joe. Ik heb als eerste direct... Nee, dat is niet waar. Nee, ik pak hem als tweede. Dat was een beetje voorbereiden. Namelijk het perfecte liedje voor als je ligt te zonnebaden in deze hitte. Maar eerst krijg je nog het nieuws van 12 uur. Zo direct met Ellen. Goedemiddag. Morgen nog, Ellen.
1: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen worden de laatste tijd gebeten door een diertje. Welke dat is, dat hoor je zo.
0: Ik voel een teken.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan... en met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen... per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hey!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe!
0: Geeft ruimte.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
17: Nu,
20: 15 maanden gratis voor starters.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
21: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
25: Daar heb je Huub van Hubo.
26: Hoi.
25: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
27: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
0: Het is 12 uur en het nu.nl nieuws wordt gebracht door Ellen Altena.
1: Goedemiddag. Er wordt weer vaker ingebroken. Blijkt uit nieuwe cijfers. In de eerste helft van dit jaar waren er ongeveer 10.000 woninginbraken. Het is voor het eerst in jaren dat dat aantal stijgt. De meeste inbraken waren in Nijmegen. Waarom dat zo is, weten we niet. Dan een onderzoek in Tilburg. Daar is een man van 29 opgepakt nadat er in een flat een lichaam is gevonden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer werd vanmorgen gevonden in een appartement en werd nog gereanimeerd. Wat er is gebeurd, is nog onbekend. Amerika gaat voorlopig nog niet stoppen met de aanvallen op Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Trump vannacht gezegd.
30: We're gonna hit him very hard tonight. We're gonna hit him very hard tomorrow night. We're gonna hit him very hard the night after.
1: Sinds vorige week is het weer onrustig in het Midden-Oosten. Iran zegt dat er door de nieuwe aanvallen zeker 30 burgers zijn omgekomen. En steeds meer mensen worden deze dagen gebeten door een teek, dat zegt het RIVM. In de zomer heb je altijd meer kans op een tekenbeet. Na eind vorige maand, toen het erg warm was, kwamen er 1000 meldingen van binnen. Niet eerder waren het er zoveel in een week. Het weer van Weerplaza, ja, daar kunnen we kort over zijn. Veel zon bij 24 tot 30 graden.
0: 30 graden, dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Nou, niet lekker om in de file te staan met deze hitte. Dit is het overzicht van een kwartier of langer. Succes daar, A7 Westerbroek, Bremen tussen Oude Schans en de Nederlandse grens. 20 minuten, afrit daar is dicht. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Je wordt omgeleid, de wegwerkzaamheden zorgen daarvoor 30 minuten extra reistijd. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens, 20 minuten.
31: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
0: Ah, geef maar even door via de app van Joe wat je graag op je boterham wil. Als het maar een jaren 80 liedje is. Eerst krijg je

0: Bonnie Tyler.
1: Total Eclipse of the Heart in de Joe 80's Lunch. We zullen haar nooit vergeten. Vorige week overleden. En als er een grote winkelketen ligt, gaan ze een zonnealarm uitbrengen in samenwerking met Bonnie Tyler. Voor als je op je lichtbedje ligt. Ja, je kunt het dan aan je lichtstoel hangen. Er zit een timertje in. Dan druk je op die knop. Ja, ik weet het niet hoor, maar het is zo. Weet je, en dan om de zoveel minuten dan hoor je dat weer opnieuw. Dat je weet dat je moet gaan draaien.
2: Turn around. De Joe 80's Lunch.
1: Ik weet niet of dit een heel groot succes gaat worden. Ik weet niet of ik het advies moet uitbrengen of ze moeten doen of niet. Maar we zullen het nooit vergeten, dat is duidelijk. Goedemiddag, Daniel Schulders hier. Wat leuk dat je luistert. De Joe 80's Lunch. Alleen maar hits uit de jaren 80. En je kunt ze aanvragen via daar bijvoorbeeld app van Joe. Lianne wil graag iets van Madness horen, dus Our House heb ik uitgekozen. En we gaan nog even in de vakantiemodus samen met de Beach Boys. We gaan

0: Kwikset zometeen in de Joe 80's Lunch ook hoor je de Pointer Sisters, Jump for My Love. Eerst even tijd voor in het kader van de klantenservice. Even Alexander even bellen. Stuurt een berichtje, maar gaan even helpen.
1: Alexander.
0: Alexander met Daniel van Joe. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey Alexander, ik lees net dat jij een vraag hebt.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is je vraag?
1: Koen en Sander hadden gisteren een mysterieus voice-gesprekje. Kregen ze voicemail iets dergelijks.
0: Ja, ja.
1: En vandaag zou er meer duidelijkheid over komen.
0: Oh, ja, heb je gemist?
1: En die heb ik gemist. Jij kon vanmorgen geen radio luisteren. Oh. Dus,
0: ja, geen probleem. Laat ik hem gewoon nog een keer horen. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, okay, hier komt-ie.
2: Goedemorgen, Koen en Sander. Ja, daar ben ik weer. En ik heb weer nieuws voor jullie. Ik word namelijk jullie nieuwe nieuwslezer. Over 24 uur zit ik bij jullie in de studio. Zullen we dan even kennis maken?
3: Dit was het bericht wat we kregen vanmorgen om 8 uur. Dus morgenochtend om 8 uur zit onze nieuwe nieuwslezer hier in de studio.
0: Oeh, Alexander, hoor je dat?
1: Ik hoorde het, ja.
0: Morgen luisteren dus, hè?
1: Gaan we morgen weer proberen.
0: Goed zo, jojo.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

Roxette, Listen to Your Heart in the Joe 80s Lunch. Alleen maar hits uit de jaren 80. Je hebt liefdesliedjes en liefdesliedjes. En ik heb er zo een, die al sinds de jaren 80 opduikt in liefdeslijstjes, verzamelcd's, bruiloften en karaokeavonden. Zal ik even een stukje tekst doen? Ben benieuwd of je weet welk het is. Ik kleed hem even aan, oké? Met een... Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain.

0: Toon de prijs.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Welkom bij de
6: webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Hey Remo!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Ja?
16: Echt serieus?
17: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Creon Kozijnen.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks Bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie Olifant.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
28: Daar heb je Huub van Hubo.
29: Hoi.
28: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
30: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
31: Zijn we er al?
30: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
31: Kampioenen!
30: En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
30: En weer door met de Ora autoverzekering.
28: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
30: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
32: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
29: Kippie.
32: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond.
0: Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Goedemiddag, dit is Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Met één melding van een kwartier of langer. En zo flink ook. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. Daar zit je op 40 minuten extra reistijd.
6: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
5: En mijn hagelslag smelt in de zon. Dat is wel weer een nadeel van dit weer. Maar wel lekker liedjes uit de 80's.

Link Deville hoorde je bij Joe. Lekker wel, die zomerse liedjes. Ze komen uit de 70s, 80s en 90s. Je luistert naar Joe. En we bereiden je voor op lekkere vakantieritjes. Vanmiddag tussen 5 en 6. Alleen maar Italiaanse muziek. In de middagshow bij Kai.

Nou, het is al vanaf de jaren 80 onmogelijk om zonder Madonna te zitten. Al die liedjes die ze heeft uitgebracht. Ze heeft nu een nieuw album, staat heel hoog in de hitlijsten. Aanstaande zondag tijdens de WK-finale treedt ze op in de halftime show. En zij ontdekte deze gast in de 80's, Nick Kamen.

Dire Straits, Walk of Life. In de Joe 80's Lunch als laatste voor vandaag. Mocht je leuke titels hebben, gewoon even doorgeven. Via de app van Joe, misschien dat we ze morgen kunnen inplannen voor je. Joe 80's Lunch iedere maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1.

0: Zometeen hoor je Edwin Noorlander. Lekker zomershits. Eentje die zelfs Sunny in de titel heeft. Oh, wat wil je nog meer? Dat allemaal na nieuws met Ellen Altena.
1: Ja, de politie heeft een groot crimineel netwerk opgerold waar veel Nederlanders de dupe van zijn.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elk

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, lekker!
5: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas mailde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Dit is Jumbo. Exact 1 uur. Goedemiddag. Nu.nl Nieuws krijg je van Alain Altena.
12: Goedemiddag.
13: Een grote slag voor de politie. Ze hebben een crimineel netwerk opgerold dat honderden Nederlanders heeft opgelicht door beleggingsfraude, meldt RTL Nieuws. De criminelen belden mensen op en wisten in ons land 550 mensen op te lichten. En het ging om flinke bedragen, zegt ook deze man die dacht in een cryptomunt te investeren.
14: Ik heb 31 overboekingen gedaan. Dat begon dus met 2,50, goed 5.000. Toen ging het naar 10, naar 25.
15: Wat heb je uiteindelijk ingedekt?
14: €275.000.
13: Er zijn 6 verdachten opgepakt, onder meer in Cyprus, Polen en Griekenland. De man die in Maastricht een jongetje van 4 in een kinderwagen aanreed, had gedronken en reed veel te hard, blijkt uit politieonderzoek. Het ongeluk was eind maart. Het jongetje stak samen met zijn moeder over toen ze beide werden geschept. De jongen overleed later in het ziekenhuis. De verdachte zit nog altijd vast. Inbrekers zijn weer wat meer actief. Er wordt weer vaker ingebroken, blijkt uit nieuwe cijfers. In de eerste helft van het jaar waren er ongeveer 10.000 woninginbraken. Het is voor het eerst in jaren dat dat aantal stijgt. En de meeste inbraken waren in Nijmegen. Waarom dat zo is, weten we niet. Dan het WK voetbal. Wordt de WK-finale Spanje tegen Engeland of Spanje tegen Argentinië? Ja, vanavond wordt dat bepaald. Engeland speelt namelijk de tweede halve finale tegen Argentinië. Engeland is de lichte favoriet, zeggen de bookmakers. Nou, deze Spaanse fan maakt het allemaal niet uit tegen wie zijn land in de finale moet.
16: The final is gonna be easy. It doesn't matter if it's Argentina or England. We're a much better team, so we're gonna win.
13: Nou, was te horen bij AT5. Engeland-Argentinië is vanavond om 9 uur en de finale is zondag dezelfde tijd. Het weer van Weerplaza, veel zon bij 24 tot 30 graden.
11: Dankjewel. Dan jouw verkeer door Flitsmeister. File op de A2 Maarsen en Bos tussen Oude Rijn en Everding. Op de parallelbaan staat 22 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen de Houtensebrug en Everdingen. 16 minuten vertraging daar. Er zijn nog 17 andere vertragingen. Daar verlies je max een kwartiertje in.
17: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
11: Yes, een zonovergoten woensdagmiddag met Sunny van Boney M. onderweg naar Bryan Adams en de Summer of 69.

Best uit de 70s, 80s en 90s. Bij Joe en het toepasselijke Sunny van Boney M. Op deze warme woensdag. Lokaal 30 graden vandaag. Dat blijft morgen en overmorgen ook nog wel even. Maar dit weekend wordt het een stuk kouder in Nederland. In het binnenland niet warmer dan 25 graden. Aan de kust zelfs minder dan 20. Dus toch maar weer even dat elektrische dekbed van zolder halen, hè? Berichtje van Michelle uit Weef, die is ook van de partij vandaag. Zegt heerlijk de bed and breakfast aan het klaarmaken voor de gasten. Met de heerlijke muziek van Joe. Kijk, nou Michelle, succes daar met je B&B in Weesp. Mr. Big, to be with you, komt eraan. Hij roept zijn Chaka Khan bij Joe en Ain't Nobody.

Mr. Big and To Be With You bij Joe. De duurste concertzaal ter wereld staat in Amerika, in Las Vegas. Die heet The Sphere. Het kostte $2,3 miljard om dat ding te bouwen. Maar dan heb je ook wat, hè. Een bolvormige concertzaal met gigantische LED-schermen die overal om je heen zijn. U2 heeft de boel 2 jaar geleden geopend. Inmiddels hebben bijvoorbeeld de Backstreet Boys er ook opgetreden. En nu is het de beurt aan een andere, ja, levende legendegroep. De Eagles. Ja, de tickets die gaan vandaag in de verkoop. Vanavond om 7 uur gaat dat gebeuren. Maar ik zou wel even sparen als ik jou was, want naast dat je vliegtickets en een hotel nodig hebt, zijn de kaartjes ook niet misselijk geprijsd. Goedkoopste zijn 400 en de duurste meer dan €2000. Wauw. Nou, zometeen helemaal gratis.

0: The Eagles en One of These Nights. Je bent bij Joe, de hits uit de jaren 70, 80 en 90. En zometeen aan jou om die in het juiste decennium te plaatsen. Nieuwe ronde van de Joe Hitquiz komt eraan. En in ruil voor 3 goede antwoorden krijg je van mij het nieuwste spel van Hitster. Dat is de editie Battle of the Generations. Wil je die winnen? Laat me dan even weten of het volgende liedje uit de jaren 70, 80 of 90 komt. Dat kun je laten weten via de app van Joe. Yes, Reggae Night Jimmy Cliff. Is dit jaren 70, 80 of 90? Laat maar weten via de app en ik ga hem ook zo meteen helemaal voor je draaien.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar ksmit.nl.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Deze week in de bonus.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
6: fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
7: Kippie.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: het moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: Over half twee, het verkeer op Joe door Flitsmeister. Langs de files voor nu, die staan op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Everdingen, 21 minuten. En de A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en de Velsertunnel. Daar is een deel van de weg dicht door werkzaamheden. Vertragingstijd nu is 16 minuten.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: We spelen zo meteen weer de Joe Hitquiz. Doen we over exact 8 minuutjes na Duran Duran. En eerst Jimmy Cliff en Reggae Night.

0: Grindr en Ordinary World bij Joe. Het zijn de hits uit de 70s, 80s en 90s. En we gaan even de muziekkennis weer testen nu.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En vandaag dat van Merel, 24 uit Landsmeer. Hey Merel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, je bent nu niet in Landsmeer. Je bent nog heel ver weg. Want je bent een roadtrip aan het maken, hè?
2: Ja, ik kwam net terug van een roadtrip inderdaad.
0: Leuk, waar ben je geweest?
2: Tsjechië, Oostenrijk en Duitsland. En nu onderweg terug.
0: Mooi zo. En wanneer denk je thuis te zijn?
2: Na 3,5 uur ongeveer.
0: Oh, je bent er alweer bijna. Kijk eens aan. En wat was het hoogtepunt van je vakantie? Wat kan je mij en iedereen die luistert nu aanraden?
2: Nou, dat was toch wel het vakantiehuisje bezoeken van de opa en oma van mijn vriend. Dat was wel echt heel tof.
0: Want ja, maar daar kunnen wij natuurlijk niet zomaar naartoe, of wel?
2: Nee, dat gaat niet. Dan toch nog even contact opnemen met opa en oma dan.
0: Ja, ik wou zeggen, of verhuren ze het aan iedereen?
2: Ja, precies.
0: Merel, we gaan de Joe Hit Quiz spelen. Je krijgt de 3 hits te horen. Als het moment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het een liedje is uit de jaren 70, 80 of 90. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het nieuwste spel van Hitster. Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: Ja, dankjewel.
0: Opgave 1 is deze.
3: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side.
2: Ik denk 80.
0: Jij denkt jaren 80 bij deze.
2: Ja.
0: Lou Bega hoorden we Mambo number 5. Merel, dit is een heel kort rondje. Ja. Dit is 1999.
2: Oh jeetje, zat er wel heel ver naast.
0: Het was het meest nieuwe jaar wat erbij zit eigenlijk in dit spelletje.
2: Oh, wat erg.
0: Ja, het is heel erg inderdaad. Nou ja,
2: nee hoor. Te proberen.
0: Ja, precies hè. Niet geschoten is altijd mis. Dankjewel voor het meedoen. Goeie reis naar huis en wellicht tot een andere keer.
2: Hey, dankjewel.
0: Hoi.
2: Doeg.
0: Morgen, 13:50, nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. Had je deze nou wel goed? Nou, dan is dit helemaal jouw spelletje. Geef jezelf dan zeker op, hè. Cheap Trick komt eraan. Eerst Human League en Human.

0: & Oates en Man Eaters. Het nieuws zometeen van 2 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. In Engeland komt de avondklok weer terug. Maar wel een ander soort avondklok dan we gewend zijn.
0: En de hits van Joe uit de jaren 70, 80 en 90. Onder andere van de Boys Town Gang zometeen. Toto komt eraan en Phil Collins.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private

0: uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Dit is jouw. 2 uur, goedemiddag. Phil Collins komt eraan. Eerst het nieuws, dat krijg je van Alain Altena.
9: Goedemiddag. Een brugwachter wordt vervolgd voor een dodelijk ongeluk in Gouda begin dit jaar. Een vrouw kwam toen om het leven nadat de brug openging terwijl haar auto er nog op stond. Justitie verwijt de brugwachter nu dood door schuld. Wanneer de zaak start is nog niet bekend. De politie heeft een crimineel netwerk opgerold dat honderden Nederlanders heeft opgelicht door beleggingsfraude. De criminelen belden mensen op en wisten in ons land 550 mensen op te lichten. En ook deze man werd slachtoffer. Hij dacht in een cryptomunt te investeren.
10: Je vertrouwt ze volledig. Daardoor ga je erin mee. Ik heb 31 overboekingen gedaan. Dat begon dus met 2,50, goed 5.000. Toen ging het naar 10, naar 25.
11: Wat heb je uiteindelijk ingelegd?
10: 275.000 euro.
9: Zei hij bij RTL Nieuws. Er zijn 6 verdachten opgepakt, onder meer in Griekenland en Polen. Engeland komt met nog strengere maatregelen voor social media. De regering wil een soort avondklok instellen. 16- en 17-jarigen kunnen dan tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Ja, de instelling zou je wel zelf kunnen uitzetten. In Engeland werd eerder al een social media verbod aangekondigd voor jongeren onder de 16. En pas op als je de komende dagen gaat vissen. Door de lage waterstanden komen onontplofte bommen in rivieren letterlijk bovendrijven. Dat schrijft RTV Oost. Munitie, granaten en andere explosieven die jarenlang onzichtbaar onder water lagen, komen nu ineens droog te liggen. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt vissers dat dit levensgevaarlijk kan zijn, juist omdat roestig ijzer extra kwetsbaar is. Het weer van Weerplaza. Veel zon bij 24 tot 30 graden. Morgen zijn er meer wolken, maar ook dan is er zon. De temperatuur blijft hetzelfde.
8: Thanks, Joe. Verkeer door Flitsmeister. 20 vertragingen valt allemaal redelijk mee. De twee opvallendste zijn deze. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Born en Kerensheide. Bossing, 10 minuutjes extra. En de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen. Ook daar 10 minuten.
12: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
8: En dat is er met zometeen. Love Hurts, ook de Boys Town Gang en Toto ga je horen. Maar eerst Phil Collins. Ja.

Nazareth en Love Hurts op deze warme woensdagmiddag. Je luistert Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Onder andere Michael Jackson komt eraan. Toto hoor je ook zometeen. Er zijn genoeg Nederlanders die hun auto of robotstofzuiger een naam geven. Maar misschien is het vandaag wel een goed moment om je airco of ventilator, toch een beetje je beste vriend met dit weer, een naam te geven. En veel Joe-artiesten die hebben het eigenlijk al in hun naam zitten. Hun naam leent zich daar perfect voor. Bijvoorbeeld Coolio. Ver Coolio zouden we daarvan kunnen maken. Of Cool and the Gang. Dan wordt het meer Cool op de gang. Maar soms kun je ze ook een klein beetje helpen. Wat dacht je van Bruce Springsteen? Of Van Diesel, de acteur, weet je wel. Of met Nederlandse bekende Nederlanders. Of Nederlanders kan dat natuurlijk ook. Sylvie IJs. Of Guus Sneeuwis. Nou goed, jij kan dit vast beter. Heb jij een leuke suggestie? Wat is nou een leuke naam met een bekend iemand als verbastering voor je ventilator of airco? Laat het even weten via de Joe-app. Zometeen nemen we eens even door wat is binnengekomen. Hier is de Boys Town Gang.

Coco, Pamela op je woensdagmiddag. Welkom bij Joe, ik ben Edwin. En ja, ik riep net al eventjes wat leuke suggesties om je airco of ventilator een naam te geven. Toch je beste vriend op dagen zoals vandaag. Ik gooi er al even op. Breeze, Springsteen, Sylvie, IJs, Verculio, Guus, Sneeuwis. Daar komen een hoop leuke namen binnen, ook via de Joe-app nu. Bart bijvoorbeeld, die zegt Phil Collins. Sophie komt met Stevie Wonder. Heel leuk. Rensie zegt Van Halen. Ja, heel goed. Chill Kleine zegt Margot. Windy van Dijk komt van Jasper. Ik heb heel vaak binnengekregen Merco Borsato. Ja, ook leuk. Marieke, Sven en Rens geef ik daar even de credits voor. En deze vind ik zelf echt het leukst. Die is onder andere binnengekomen door Amanda, Peter en Jo. En dat is André Blazes. Ja, en dat is ook precies wat hij moet doen als je hem aanzet. Hè? Beetje koele lucht blazen. Hits uit de jaren 70, 80 en 90. Joe met Savage Garden Zone. Nou, Michael Jackson, dit is Rock With You.

0: Savage Garden, Fully Madly Deeply bij Joe. Komen nog steeds namen binnen voor de airco of ventilator. Ik zie bijvoorbeeld Bonnie Sint-Clairco binnenkomen. Michelle zegt Cool van Velzen. Karin die zegt, wat denken jullie van Frans Kouwer? En deze vind ik trouwens ook nog leuk. Fris Wester, ja, die komt ook nog binnen. Nou goed, je hebt opties genoeg in ieder geval om je ventilator of airco een naam te geven nu. De hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Onder andere Queen komt eraan en ook Cool and the Gang hoor je.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hey Remo! Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes, al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed.

0: anders doet. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Het verkeer door Flitsmeister op Joe met file op de A2. Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Born en Urmond. 24 minuten en de A22. Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk staat hier. 4 kilometer, 30 minuten. De oprit is daar even dicht. Er zijn 24 andere files nog. Daarin verlies je max 20 minuten.
13: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
12: Ik zie dat Rob Geus vandaag jarig is. En ook Rembrandt van Rijn. Ja, die zou 420 geworden zijn. Nou, tijd voor...

De winnaar gaat het zondag opnemen tegen Spanje. Het wordt waarschijnlijk een latertje. De finale start om 9 uur Nederlandse tijd. En voor het eerst is er een halftime show. Net als bij de Super Bowl komt er een 11 minuten durende show met onder andere Justin Bieber, Shakira en Madonna. Maar de pauze duurt in totaal een half uur. Komt omdat ze heel veel tijd nodig hebben voor het opbouwen van dat podium voor al die artiesten. 7 minuten ervoor. Het afbouwen duurt ook weer 7 minuten. Dus een kleine hydration break heb je sowieso. En een plaspauze, dat komt allemaal goed. Snacks op tafel zetten. Je hebt een half uur de tijd aanstaande zondagavond. A Queen and the show must go on bij Joe. Na Aswad en Don't Turn Around.

En the show must go on bij Joe. Brian Ferry, Let's Stick Together. Daarna tijd voor de 3 na 3. Dat zijn de drie liedjes die je hoort na het nieuws van 3. En die heb ik alvast voor je verstopt in een kritische zin. Het zijn drie hits uit de 70s, 80s en 90s. En weet je welke? Stuur dan even een berichtje in de app van Joe. Breek mijn hart niet, want ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zoek op het slagveld van de liefde. Breek mijn hart niet, want ik heb nog steeds...

0: Brian Ferry en Let's Stick Together bij Joe. Nieuws is onderweg, dat heeft Alain. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Wat zou je als Engelse bondscoach wensen als je vanavond tegen Lionel Messi moet

0: spelen op het WK? Nou, het antwoord, dat hoor je zo.
1: Hey, je hoort zometeen ook de drie liedjes die verstopt zitten in deze zin. Als jij ze weet te raden, stuur dan even een berichtje in de app van Joe. Breek mijn hart niet, want ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zoek op het slagveld van de liefde. Breek mijn hart niet, want ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zoek op het slagveld van de liefde. Welke hit zit in deze zin? Je hoort ze zo en even kan via de app van Joe.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee.

0: Flexa strak in de lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Welkom bij
1: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
11: Hier, moet je opletten.
10: Chocomel?
12: Sloopmelk.
10: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
12: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
17: Kippie.
16: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos.

0: bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Dit is Jan. Even dit over 3 nu.nl nieuws. Dat heeft Elena Altenaan.
2: Goedemiddag. Ruim 900 mensen zijn rond de hittegolf vorige maand meer overleden dan normaal, blijkt uit nieuwe cijfers. Het is niet duidelijk waaraan ze zijn overleden, maar het is volgens het RIVM zeer aannemelijk dat de hitte een rol speelde. Vooral in het zuiden en oosten waren tijdens de hittegolf meer doden. Justitie gaat een brugwachter vervolgen voor een dodelijk ongeluk in Gouda. Dat was begin dit jaar. De brug ging toen open, terwijl de vrouw met haar auto er nog op stond. Ze kwam in het water terecht, waarna ze overleed. Justitie vervolgt de brugwachter nu voor dood door schuld. Opnieuw Amerikaanse luchtaanvallen op Iran. Die begonnen eerder vanmiddag en zijn inmiddels afgelopen. En president Trump kwam eerder al met een waarschuwing.
3: Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges.
2: Zowel Iran als de VS voert de afgelopen dagen weer aanvallen uit. Volgens Iran zijn er bij tientallen burgers omgekomen. Dan het WK voetbal. Wat doe je als je bondscoach bent en je speelt vanavond op het WK tegen Argentinië van sterspeler Lionel Messi? Dat is precies waar de coach van Engeland nu over nadenkt. Hij kreeg de vraag wat hij zou wensen over het Argentijnse team als hij één ding mocht kiezen.
4: Well, then Messi would maybe have a cold. No. We want to play against the strongest Argentina and we want to be the strongest England and we want to be the deserved winners.
2: Ja, het was dus een grapje, maar hij zei dus dat een verkouden Messi hem best lekker zou uitkomen. Ja, Engeland-Argentinië is vanavond om 9:00. De winnaar speelt zondag de finale tegen Spanje. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 24 tot 30 graden. Morgen zijn er meer wolken dan vandaag. De temperatuur blijft hetzelfde.
1: Jouw verkeersinformatie door Flitsmeister. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Velsen. 39 minuten. Ongeluk op de A10 Watergraafsmeer-Amstel. Tussen Watergraafsmeer en Amsterdam over Amstel. 20 minuten. En ook een ongeluk op de A15 Oostvoorde-Ridderkerk. Tussen Hoogvliet en Heiplaat-Pernis. Daar plus 21 minuten. Er zijn nog 30 andere vertragingen. Als je daarin vastloopt, dan heb je daar maximaal 20 minuten extra reistijd.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: De 3 na 3.
1: Elke dag een kritische zin. Daar zitten 3 hits uit de 70s, 80s en 90s verstopt. En weet jij welke het zijn? Leuk als je je even meldt in de app van Joe. Heeft Claudia bijvoorbeeld gedaan. Hey Claudia, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: De zin deze woensdag is: breek mijn hart niet, want ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zoek op het slagveld van de liefde. Welke liedjes heb jij eruit gehaald?
7: Don't go breaking my heart, love is a battlefield and still haven't found what I'm looking for.
1: Dat is hartstikke goed, 3 uit 3. Gefeliciteerd. Welke van deze 3 liedjes vind jij het allerleukst?
7: Ik denk Don't go breaking my heart.
1: Oké, doen we die in het midden.
7: Is goed.
1: Eerst nog Pat Benatar. Fijne dag vandaag.
7: Hetzelfde.

Haven't found what I'm looking for. Nou, niet alleen de temperatuur neemt toe deze dagen. Ook het aantal mensen dat wordt gebeten door een take. Dat komt omdat er met dit weer veel minder mensen buiten zijn. Ook door vakanties uiteraard. Maar 40% van de teken beter loop je gewoon op in je eigen achtertuin. En bijna de helft gebeurt in het bos. Maar er is goed nieuws. Als het zo heet en droog blijft zonder neerslag, zal het aantal teken gaan afnemen. Want zij kunnen helemaal niet tegen die hitte. Nou, dat is een goed teken dus, hè? Zo meteen Man at Work, Down Under, naar de Backstreet Boys en I Want It That Way.

0: Man at Work en Down Under. Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Het is vandaag een heerlijke zomerse dag. Dus ik dacht, laten we de lambada even van stal halen. Kaoma, hoor je zo. En verder UB40 en ABBA.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches sounding looking like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alles snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melkuniebrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam... jouw Veneta.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Nu bij Dirk, Innocent sap, swirl of kokoswater, €1,49.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Een paar seconden voor 3:30, even kijken op de weg. Het verkeer door Flitsmeister, 57 vertragingen al nu. De vertragingen van langer dan 25 minuten heb ik nu voor je. A4 van Den Haag naar Rotterdam, dus het Ketelplein en Benelux, een 30:30. A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen de havens 4000 tot 5200 en Heiplaat Pernis. Zo'n ongeluk gebeurt, staat er langs de file voor nu achter. 1:03 maar liefst. En de A50 Arnhem-Os, ongeluk ook tussen Valburg en Ewijk, daarom plus 32 minuten. Ondanks alles, goede reis.
8: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
7: Met Joey Lewis en de nieuwe show The Power of Love, UB40 ook, met I Can't Help Falling in Love with You. Maar eerst dansen we de lambada.

bij de hits uit de 70s, 80s en 90s. Op je hopelijk lekkere woensdagmiddag. Joe met UE40 en I Can't Help Falling In Love With You. Zometeen weer de middagshow met Kai. Deze hele week vakantiepret. Elke dag kom je in de stemming met een uur lang muziek uit een favoriet vakantieland van ons Nederlanders. En vandaag is dat Italië. Ja, je hoeft de deur niet uit hoor. Gewoon een diepvries pizzaatje in de oven, je zonnebril op en lekker genieten. Zometeen tussen 5 en 6 alleen maar muziek uit Bella Italia hier op Joe. En Mamma Mia, ja, is ook wel Italiaans. Het betekent zoiets als, oh mijn god. Maar de rest van het liedje is Engels. Hier is Abba bij Joe.

Joe met Kim Wild en Cambodja. En wild weer wordt het misschien wel op jouw vakantiebestemming. Tenminste, als je aan het luisteren bent nu bij het Italiaanse Gardameer of in het zuiden van Zwitserland. Het gaat daar flink regenen en hagelen met hagelstenen van meer dan 10 centimeter groot. Klein voordeel, morgen wordt het weer 32 graden, dus dan kan je poffertjes bakken op je ingedeukte auto. Het zijn de hits uit de 70s, 80s en 90s bij Joe met de Boomtown Red Show na Sixpence.

0: Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Bij Joe, het nieuws van 4 uur met Jeroen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag zometeen onder andere het nieuws over een inbraak die voorkomen is. Ter nauwe nood in het huis van een Spaanse topvoetballer. Vlak na zijn halve finale gisteravond op het WK.
0: En toen wist je natuurlijk dat hij niet thuis was.
1: Of ik kan ook een wraakpoging kan zijn geweest van een Franse inbreker misschien. Ze hebben natuurlijk gewonnen van Frankrijk.
0: We gaan het allemaal horen zometeen. Het nieuws van 4 uur komt eraan. Daarna de middagshow met Kai. De 4 uur middagboost. De radio is een half uur van jou. Welk liedje wil je horen? De Joe-app staat voor je open. Je krijgt onder andere deze van de Stones.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel...

0: ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van ethos.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
0: Ja. Is dat echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Wind.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Hey Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
4: Kippie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Dit is jou. De 4 uur middagboost hoor je na het nieuws met Jeroen Latijnhouwers.
9: Goedemiddag. Een grote brand in Nieuwegein in de provincie Utrecht. Daar staan 3 woningen in brand. En volgens RTV Utrecht wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat de brand overslaat naar een 4e huis. Het vuur verspreidt zich snel doordat de woningen grotendeels van hout zijn. Er zijn rond de hittegolf vorige maand 900 mensen meer overleden dan normaal, meldt het RIVM.
10: We zien nu terug in de sterftecijfers dat het eigenlijk om alle leeftijdscategorieën gaat en ook om alle landsdelen die we hebben. Dus zowel in Noord, Zuid, Oost en West zien we verhoogde sterfte.
9: Het is niet duidelijk waaraan deze mensen zijn overleden, maar het is volgens het RIVM zeer aannemelijk dat de hitte een rol speelde. De Britse regering wil een soort van avondklok instellen voor social media. 16 en 17-jarigen kunnen dan tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Maar deze instelling zou je wel zelf kunnen uitzetten. In Engeland werd al eerder een social media verbod aangekondigd voor jongeren onder de 16. En sport, er is geprobeerd in te breken in het huis van de Spaanse topvoetballer Lamine Yamal. En dat gebeurde kort na zijn halve finale gisteren op het WK tussen Spanje en Frankrijk. Beveiligers van Yamal zouden de inbraak hebben kunnen voorkomen. De inbrekers vluchtten toen ze doorkregen dat ze gezien waren. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, 24 tot 30 graden. Morgen zijn er meer wolken dan vandaag en er is maar af en toe zon. En er wordt morgen opnieuw 24 tot 30 graden.
8: Tijd voor wat nieuwe energie met de 4 uur middagboost.
11: Dit is Joe met Kai Merks.
8: En we zijn weer van de kant. Misschien aan het luieren vanwege de zomervakantie. Misschien ben je tijdens je werk wat duf aan het worden van de warmte. Dit is dus de 4 uur middagboost waar je energie van krijgt. Althans, van de muziek. Hallo Michelle!
12: Zo, hallo. Goedemiddag.
8: Je bent de eerste. Je bent de eerste in de boost. Welkom!
12: Hallo, hallo.
8: Ja, we zijn enthousiast dat je er bent, Michelle, in de show.
12: Ja, nou, ik vind jullie show ook geweldig. Ik vind het wel leuk om een keer voorbij te komen.
8: Nou, fantastisch. Ja, en je bent erbij, absoluut. En in de tussentijd ben je bezig met een flinke klus, want je bent aan het verven.
12: Ja, klopt. Ja. 2 houten stoeltjes, inderdaad.
8: Maar het is het een flink werkje of is het iets wat gewoon tussen neus en lippen door kan?
12: Dat dacht ik. Ik ben nu, sorry, ik ga met laag 5 en even 6 en 7 beginnen.
8: Laag 6 en 7?
12: Ja, en die stoelen hebben spijltjes, 20 spijlen. Oh. En dan nog de rugleuningen. Dus ja, ik denk, wordt niet gek, maar ja.
8: Nou ja, goed, met al die lagen, de komende 20 jaar zit je weer helemaal goed, denk ik.
12: Dat mag ik toch wel hopen. Ja. De stoelen gaan nooit meer weg natuurlijk. Dat snap ik zelf ook wel.
8: Ja, dat begrijp ik, ja. Die blijven altijd bij je. Ja, dat snap ik. Welk nummer wil je horen als energieboost?
12: Nee. Ik dacht, hoe had ik dat maar zwart geverfd? En toen kwam het nummer in mijn hoofd om Tasty Blood te doen. Dat is een mooie boost voor als ik zo weer aan verder ga.
8: Ik wens je er nog heel veel succes mee, Michelle.
12: Dankjewel en jij succes met je show.

0: uur middagboost, want daar zitten we middenin. Stuur me even de titel van het nummer en de reden waarom je energie kan gebruiken in een bericht met de app van Joe. En dankzij Iris gaan we heerlijk zweten op het strand.
1: Graag zou ik met het warme weer Seks on the Beach willen horen van Ties.
2: De zomer vier je met Joe.

Nanda zegt, maar ook over de gehele 4 uur middag boost tot nu toe. Het is weer een feestje. Nou, zo is het maar net. En als je dit al feest vindt, dan wordt het zometeen alleen nog maar gekker. Want deze week gaan we tussen 5 en 6 uur in de middagshow elke dag afreizen naar een ander vakantieland in het kader van vakantievoorpret. We hebben al Spanje gehad, we hebben Frankrijk gehad. Je hoort zo vanaf 5 uur een uur lang heerlijke Italiaanse muziek. Dus dat is heerlijk. Mocht je daar nog suggesties voor hebben, mag je het altijd laten weten via de app van Joe. En Boukje wil You van Ten Sharp horen in de 4 uur middagboost. Dat is volgens haar het mooiste nummer wat er ooit gemaakt is. En dat helpt haar tijdens het opruimen thuis. Heel veel succes. Ten Sharp. Nu bij Joe.

0: You. Jeannette die wil een lekker nummer horen van Golden Earring over 4 minuten. En dan denk je, ja, Golden Earring, dan weet ik al wat er komt. Maar nee, het is geen Radar Love, kun je afvinken. Het is ook geen When the Lady Smiles. Mm-hmm. Het is ook geen Twilight Zone. Ook niet. Je hoort zo welke het wel is. Hallo Marianne.
1: En goedemiddag.
0: Goedemiddag. Welkom in de vierde middagboost.
1: Ja, gezellig.
0: Met welk nummer ga je ons verblijden?
1: Dat is Shaka Zulu met We Are Growing.
0: En waarom dacht je aan dit nummer?
1: Ik vind dit echt een super zomernummer waar je gewoon lekker wat energie van krijgt. En het was vroeger een hele mooie serie op televisie, de songtitel. En dat is altijd blijven hangen.
0: En hier is die Marianne.
1: Dat is geweldig, echt waar. Ik heb al zin.

0: speciaal op verzoek van Marianne. Die ging daar heel goed op en kon al even wat energie gebruiken. Want dat is wat de 4 uur middagboost doet, uiteraard. Later deze middag, wat de middagshow ook doet, is je voorzien van educatie eigenlijk. Ja, je leert met momenten leer je ook nog eens even wat. Want er wordt een hele hoop onderzocht natuurlijk. En het geweten van de show, Jesse, die heeft een onderzoek meegenomen. Maar het is niet volledig.
1: Ja, echt heel educatief. Want uit onderzoek blijkt dat 13% van de mensen dit uit een dictie zou vissen als het zouden zien liggen.
0: Ik zeg altijd maar zo, educatief is ook relatief, natuurlijk.
2: Ja.
0: Wat dat betreft.
2: Ik wel.
0: Oké, 13% van de mensen zou dit uit een dictie vissen als ze het zouden zien liggen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, je zou bijna zeggen van, een telefoon.
1: Nee, het is geen telefoon.
0: Oh.
1: Nee.
2: Is het iets van jezelf of van een ander?
1: Hoe bedoel je?
0: Van jezelf?
2: Ja, als je zelf is, dan laat je het zelf erin vallen, haal je het eruit? Of kan het ook van een ander zijn?
0: Je penis
2: voor je is geweest.
0: Penis ineens in een dictie ligt. Wat dan? Wat van jezelf?
2: Nee, als je een telefoon laat vallen, dan haal je wel eruit. Maar een telefoon van een ander, haal je die ook eruit?
0: Ah, precies, ja. Is het van jezelf of van een ander?
1: Nee, het is iets algemeens. Iets van een ander, inderdaad.
2: Ja, ik wil even de diepte in, hè?
0: Ja, heel goed, ja. Ik
2: vind het gewicht.
0: Ik meteen weer stom. Penis, Dixie. Nee, natuurlijk niet. Nee, oké. Later deze middag in ieder geval het antwoord. Als je net wil even lekker wat gitaar horen met muziek van Golden Earring, ze is lekker aan het luiden in de tuin, kan daarom wel even een energieboost gebruiken. Ja, lekker hoor. Another 45 miles. Live. Live, hè? Live. Ze beginnen.
3: Song called Another 45 Miles.

0: 25 miles. Nieuws van half 5 komt eraan, Jeroen. Gaan we het heerlijk over het WK hebben, of niet?
1: Zeker. Half 5 betekent WK-blokje hier.
0: Zo is het, WK-blokje.
1: Want vanavond is de tweede halve finale van het WK-voetbal. Engeland tegen Argentinië. En de Engelse bondscoach die kreeg de vraag wat hij de Argentijnen zou toewensen. Hij maakte een grapje.
0: Oké. En Culture Club over een paar minuten. Do you really want to hurt me? Hoor je zo.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op de meeste plaatsen is het zonnig en warm, tenminste alleen voor mensen met tanden. Morgen ook zonnig, maar met iets meer wolkenvelden. En het wordt dan opnieuw 24 tot 30 graden. Dit is jouw Culture Club, hoor je na het nieuws van 1:30. Jeroen.
16: Goedemiddag. In Utrecht zijn twee kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. Die hadden ze gevonden op straat vlakbij een school. Volgens RTV Utrecht leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de twee kinderen gaat het intussen weer goed. Paniek bij het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel vanmiddag. Daar was korte tijd brand. De oorzaak van die brand was een beetje knullig. De brand ontstond namelijk na het wegbranden van onkruid. Er trok rook de kelder in, waardoor het hele gemeentehuis moest worden ontruimd. Over schade is nog niets bekend. En tot slot het WK voetbal. Vanavond is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en het Argentinië van Lionel Messi. De bondscoach van Engeland kreeg de vraag wat hij zou wensen over Argentinië.
17: One strength from Argentina. Well, then Messi would maybe have a cold tomorrow. But no. We want to play against the strongest Argentina. And we want to be the strongest England. And we want to be the deserved winners.
16: Klein grapje, een verkoudheidje bij Messi zou hem goed uitkomen. Goed, nou ligt volgens sportverslaggever Riepke Bakker er inderdaad wel een uitdaging voor Engeland tegen Argentinië.
18: Voor Argentinië zijn WK-finales redelijk normaal. Ze speelden er al 6. Maar Engeland die haalde pas 1 keer de WK-finale en dat is al 60 jaar geleden. Als Engeland vanavond weer de finale haalt, dan wordt het land gek. De
16: wedstrijd begint om 9 uur.
19: Weer een heerlijk tijdstip, hè?
16: Ja.
19: Ik hoor het je graag zeggen. 9 uur, heerlijk. Dan zitten we er allemaal klaar voor. Fantastisch. Ik ga het je weer vragen, net als gisteren. Wat gaat het vanavond worden?
16: Ja, op mijn pool heb ik gezegd 1-3 voor Argentinië.
19: Okay.
16: Ik wil er toch nog even over nadenken.
19: Ja, maar het staat vast, toch? Je pool staat nu nog vast.
16: Ja, de pool staat vast. Maar de uitslag
19: ja, niet.
16: Nee. De uitslag moet nog komen.
19: Ja, de uitslag moet nog komen, inderdaad.
16: Dus ik zeg de 1-3 in de pool, maar wat het gaat worden, dat vroeg je. Wat
19: oh
16: gaat het worden?
19: Ja, ja, precies. Dat weet je nog.
16: Zo scherp vandaag, hè? Verbaas mezelf een beetje. Daar kom ik op terug. Mag dat?
19: Heb je helemaal gelijk. Ja, dat is goed. Ik heb 1-2 gezegd. Voor Argentinië.
16: En je mag wat anders zeggen.
19: Ja, ook in de pool, ook in de pool.
16: Ja, oké. Okay. En het blijft...
19: Ja, ik hoop dat het dit ook wordt natuurlijk.
16: Ja, oké.
19: Dat het dit wordt.
16: Ja.
19: Waar ik ook heel benieuwd naar ben... Wat zou de hoogste score worden bij de Alphabet op deze week? Als we, nou, daar zou je ook wel eens een pool op kunnen zetten. Wat wordt de hoogste score van de week? Elke dag om 16:45 speel ik de Alphabet in de middagshow. Snelheid en een ruime woordenschat kunnen je in no time €1000 opleveren.
6: Dit is Joe met Kai Merks.
19: Kun je aanmelden om mee te spelen via de app van Joe over 6 minuten na muziek van de Police.

0: The Police bij Joe en Roxanne. Zo, hè. Ik kies eens even mijn koffie drinken, moment.
1: Heerlijk. Mm. Lekker?
0: Ja.
1: Staat wel een tijdje.
0: Dat, terwijl de muziek hier speelt op de radio, is die een heksenketel in de studio, je wil het niet weten. Je komt niet aan drinken toe. Je komt niet aan drinken toe. het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het is echt drie uur lang marathon rennen. Dat is wat je aan doet. En het is ook nog zo, ik vind het ook nog ondankbaar. Want er is een koffie voor mij gehaald, nota bene. En dat laat je koud worden.
1: Ja.
0: Snap je? Dus ik dacht, neem nu eerst even een slok koffie.
1: Maar is hij koud? Want hij is al 40 minuten oud.
0: Precies. Dus hij is lauw, maar ja. Net zoals met alles in het leven, ik slik het wel weer door. Het maakt mij niet uit. Deze week kun je alvast helemaal proeven van de vakantiestemming in de middagshow. Elke middag tussen 5 en 6 reis ik muzikaal af naar een ander populair vakantieland. Dus je hoort zo een uur lang muziek uit Italië. En dan is de vraag, wat kun je verwachten natuurlijk? Nou, bijvoorbeeld deze. Ik nog even een slok van tussen. Bijvoorbeeld, zou kunnen. Als er nog suggesties zijn, laat het even weten. Het is pas over 20 minuutjes, maar goed, pak even de app van Joe erbij en laat even weten wat je nog zou willen horen. Als je dan toch in die app van Joe zit, we spelen zo een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Aan jou de taak om binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede muziek te geven, goede antwoorden te geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Mark staat bovenaan met 7 goede antwoorden. Probeer daar vooral overheen te komen, want ja, dan maak je kans op die 1000 euro. Maar alleen dan, en nog beter, als je 10 goede antwoorden of meer scoort, dan krijg je ook nog eens een straatstaatsloter van Staatsloterij erbij. Wil je meespelen? Mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. We spelen over 4 minuten na Pet Shop Boys.

0: Suburbia bij Joe, George Michael hoor je over een paar minuten Freedom. Want eerst een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Met Romy. Hey Romy.
1: Hoi.
0: Hoi. Je staat even aan de kant van de weg, toch? Want je hebt je zoontje net opgehaald van de opvang.
1: Dat gaan we, zijn we onderweg om te doen, ja.
0: Oh, kijk, kijk, kijk. En het is zover. De vakantie is begonnen voor jou.
1: Ja, ja. Zeker.
0: En hoe lang?
1: Ja, 5 weken.
0: Vijf weken. Je zegt het alsof je je ervoor schaamt, Romy.
1: Ja, nee, ja, heerlijk.
0: Maar waarom zou... Ja, 5 weken. Sorry, sorry Nederland. Ik heb 5 weken
1: vakantie. Onderwijs, hè? Onderwijs.
0: Ja, onderwijs, onderwijs. Ja. Oh, ja, tuurlijk, Romy. Oh, ja, dus jij komt weer binnen met de kerstbomen om die arm. Oh, ja, weer onderwijs. Oh, wat hebben ze het zwaar, hè, het onderwijs. Oh. Ben je op vakantie geweest, of niet?
1: Ja, we zijn naar Texel geweest 3 weken terug.
0: Ah, oké. Maar zit er de komende periode nog een vakantie in het verschiet?
1: We hebben nog niks geboekt. Dus wie weet.
0: Maar als jij straks 1000 euro wint?
1: Ja, dan zeker wel.
0: Oh. Dat dacht ik ook. Lekker van genieten hoor, Romy. Lekker, lekker 5 weken. Zoontje erbij ook. Leuk. Ja. Hoe heet je zoontje?
1: Jurre.
0: Hoe? Jurre. Ja, Jurre. Mooie naam. Romy, we gaan het als volgt doen. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Heb je morgenmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. En omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Gefeliciteerd daar al mee. Ik wil meer dan 7 goede antwoorden. Vind je het goed?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Heel goed. Je mag gaan spelen met de letter L van lekker.
1: Helemaal goed.
0: Oké, 30 seconden vanaf nu, succes. Een zanger.
1: Leo Alkmaar.
0: Iets dat geluid maakt.
1: Een leeuw.
0: Een hobby.
1: Lopen.
0: Een dier.
1: Leeuw.
0: Iets in je hotelkamer.
1: Een lamp.
0: Een boek.
1: Leo Alkmaar.
0: Een meisjesnaam.
1: Lina.
0: Een woonplaats.
1: Leeuwarden.
0: Iets in je badkamer.
1: Een lamp.
0: Een acteur.
1: Leo Alkemade.
0: Een onderdeel van je fiets.
1: Lamp.
0: Leo Alkemade.
1: Ja.
0: Die zit wel eens achterop.
1: Ja,
0: Leo Alkemade heeft je wel voor het tempo geholpen.
1: Ja.
0: En Leo Alkemade is inderdaad ook een zanger. Hij heeft toch laatst dat nummertje uitgebracht van je duim is geen vinger of zo. Of wat was dat nou weer?
1: Dat
0: was,
1: geen idee.
0: Ja, dat was ook voor een sketch was dat of zo. Hoor. Maar ja, inderdaad. Hij wordt ook door de jury geschaard onder zangers. Als boek telt hij niet, hoor, Leo Alkemade.
1: Nee.
0: Leo Alkemade, het boek, dat is er nog niet. Lord of the Rings wel, bijvoorbeeld.
1: Ja, oh ja,
0: en een onderdeel van je fiets had je licht kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Of, of nou goed, weet ik het. Ik zie hier een fantastisch goede score van 9. Goede antwoorden, Romy! Van harte.
1: Dank je wel.
0: Morgen de grote finale. Kun je meer dan 9 goede antwoorden geven? Laat dan van je horen in een bericht met de app.

0: wat meer serieuze dingen gedaan, Jesse.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, sterker nog, hij heeft in 2022 heeft hij zelfs een heel album uitgebracht. In het Wiel heet dat album.
0: Ja, In het Wiel. En om eventjes wat bewijsvoering neer te leggen.

0: Halkema is dit, de acteur.
1: En weet je wat hij ook heeft gezongen?
0: Nou!
1: Hij zit natuurlijk ook in een reclame. Hij zit in een reclame van een reis iets. En daar hoor je Dagen van Goud. Dat is ook Leo Halkema.
0: Oh, is dat ook Leo Halkema?
1: Dat is hij zelf.
0: Zit dat in die commercial?
1: Dagen van Goud. Ja, dat is hij zelf.
0: Leo Halkema, leuk acteur vind ik dat ook.
2: Ja.
0: Leuk acteur. Dat is de blonde acteur met de bril. Brabantse komaf ook, hè?
2: Geloof. Ja, goed bevriend met Tilburg komt hier. En goed bevriend met Guus Meeuwis. Dus die lijkt.
0: Ja, ook. Ja, precies. Nou goed, genoeg over Leo Halkema zeg. Van Nederlandstalig gaan we zo naar het prachtige Italiaans. Tussen 5 en 6 uur breng ik je helemaal in de vakantiestemming met een uur lang Italiaanse muziek. Waan je even lekker in Italië zometeen na het nieuws van 5 uur. Met onder andere La Solitudine, hoor je zo meteen. Laura Pausini, maar ook Mattia Bazzar en Tisiento. Over een paar minuten na het nieuws.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: e-boekhouden.nl.
12: Joe! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.

0: QuickFit en weer verder.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Zometeen Italiaanse muziek na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. Een grote slag voor de politie. Ze hebben een crimineel netwerk opgerold dat honderden Nederlanders heeft opgelicht door beleggingsfraude. De criminelen wisten in ons land 550 mensen op te lichten en dat ging telefonisch. En het ging om flinke bedragen, zegt ook deze man. Hij dacht in cryptomunt te investeren.
3: Ik heb 31 overboekingen gedaan. Dat begon dus met 250, wordt 5000. Toen ging het naar 10, naar 25.
4: Wat heb je uiteindelijk ingelegd?
3: 275.000 euro.
2: Zei hij tegen RTL Nieuws. Er zijn 6 verdachten opgepakt, onder meer in Cyprus, Polen en Griekenland. De grote brand in Nieuwegein is nog steeds niet onder controle. 3 huizen staan daar aan brand en die zijn grotendeels gebouwd uit hout. Even dreigde het vuur over te slaan naar een 4e woning, maar dat lijkt niet te gebeuren. De 3 getroffen huizen zijn zwaar beschadigd. Bij 1 huis is het dak deels ingestort. De brandweer in Antwerpen is begonnen met het dichten van een lek dat er vanmorgen voor problemen zorgde. Havenwerkers kregen ademnood en prikkende ogen toen er giftige dampen uit een schip kwamen. Zeker 25 mensen liggen in het ziekenhuis, van wie 1 op de intensive care. Het is niet bekend hoe dat lek kon ontstaan. En er komt een deel 2 van de Battle of the Sexes tussen de schaatsers Joy Beune en Jenning de Bo. Niet op het ijs, maar op het TT-circuit van Assen. Volgende maand om te bepalen wie de snelste is in een Mazda MX-5 raceauto. Die staan bekend om zijn gelijke kansen dankzij identieke auto's. En juist daardoor draait het volledig om talent, lef en controle achter het stuur. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken, 24 tot 30 graden. Morgen meer wolken dan vandaag en af en toe zon. En het wordt opnieuw, dat hadden we wel, 24 tot 30 graden.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En pak maar meteen je koffers, want we gaan richting Italië.
0: Dit is Joe met Kai Merckx.

Het is lekker voor als je vakantie hebt. Maar ook als je geen vakantie hebt, dan kun je toch een beetje laven aan vakantiegevoel. Als je daar klaar voor bent. Aan vakantieideeën, aan vakantieverhalen, aan, ja, noem maar op. Vandaag reizen we tot 6 uur muzikaal af naar het land van de geur van verse pizza. De Vespa's die over de keien van de straat rammelen. En verse espresso met de zon op je gezicht. Het is inderdaad namelijk Italië. En Tom stuurt al een bericht in de app van Joe. Die zegt, hey beste Kai, wil je dan Ticento draaien? Het is lekker Italiaans en het is ook nog eens lekker hard meezingen. Tuurlijk.

0: met de lekkerste Italiaanse muziek. Het nummer wat ik nu ga draaien, dat is L'Italiano van Toto Cutugno. Zeg maar nou goed, hoe zijn
1: we? Toto Cutugno.
0: Toto Cutugno, ja. Toto Cutugno. Toto Cutugno. Als je het heel snel zegt, dan denk je, wat gebeurt er eigenlijk? Toto Cutugno.
1: Toto Cutugno.
0: Toto Cutugno, ja precies. L'Italiano. Dat is eigenlijk de Italiaanse 15 miljoen mensen. Oh ja, van Toto Cutugno, ja zeker. Het is eigenlijk een soort van visitekaartje voor het land. Alle kenmerken van de inwoners. Dus even een paar regels vertaald uit het nummer. Goedemorgen Italië met je spaghetti al dente. Met liedjes, met liefde, met de vlaggen bij de stomerij en een Fiat 600 met wat carrosserieschade. Dat is onder andere. Ja, wat er. Ja, het is echt gewoon. Het is het Italiaanse 15 miljoen mensen van ons. Toto Cutugno. L'Italiano. Geniet ervan.

0: l'amore, comincia tu hier in de middagshow bij Joe, waar we ons helemaal lekker onderdompelen in Italiaanse sferen. Tussen 5 en 6 bezoeken we iedere dag een ander vakantieland. Ja, vandaag dus Italië. Waan je even helemaal in Italië, dan is er natuurlijk één nummer dat niet mag ontbreken.
1: Ah, jongens, als het dan toch Italië is, doe dan zometeen Laura Pausini met Strani Amori. Oh!
0: Laura Pausini komt eraan.

Maar Laura Pausini, inderdaad. Je gaat het trouwens komende zondag zien. Ze gaat namelijk samen met niemand minder dan Robbie Williams zingen bij de opening van de WK-finale. Wat een opening zal dat worden, hè? Op zijn Amerikaans natuurlijk. Laura Pausini hoor je nu bij...

0: Felicita, Albano bij Joe in de middagshow, waar we dus tussen 5 en 6 afreizen naar Italië vandaag. Om lekker in de vakantiesfeer te komen. Topmiddag op de radio, zegt Lancelot via de app van Joe. Het lijkt wel of ik in Italië zit, joh. Nou, dat is een beetje de bedoeling. Nigel die zegt, Kai, je gaat het niet geloven. Maar ik luister naar Joe terwijl ik op mijn Vespa rijd. Dat geloof ik inderdaad helemaal niet. Dan mag je namelijk niet appen. Als je op de Vespa rijdt. Of in Italië wel, Jeroen?
1: In Italië doen ze het. Of het mag, weet ik niet. Ze doen het wel.
0: Net zoals hier eigenlijk.
1: Eigenlijk wel.
0: Robert die zegt, welk vakantieland is het morgen eigenlijk? Nou, die is al lekker vooruit aan het denken. Dan is het Nederland. Want Nederland is natuurlijk ook een vakantieland. Heel veel mensen die ook gewoon thuis blijven natuurlijk in de vakantie. Dus dat is morgen. Suggesties daarvoor zijn welkom via de app van Joe. Ja, en ik moet nog hier zeggen, er kwam hier net een tas binnengedragen. En ik moet bijna op, maar dat is alleen maar lekker in dit geval. Want er is een Italiaanse snack is er meegenomen. Nou, snack, gebakken is het eigenlijk.
1: Ja, gebakken.
0: Door jou, Jeroen?
1: Ja, ik heb het meegenomen. Ik heb het niet gemaakt. Dat heeft mijn dochter gedaan.
0: Nou, maar er kwam hier een tiramisu uit de tas gekropen, jongens. Het is echt werkelijk ongelooflijk om je vingers bij af te likken.
1: Het heeft heel wat gekost. Pijn ook. Ze had het nog nooit gemaakt. Jesse, onze geweten van de show.
0: Echt niet?
1: Waarom doe jij dat nou? Bovendien, hè, mijn dochter. Ze had het gemaakt. De eerste keer ging een beetje mis. Er kwam kokend water over de been. En meteen, dat valt allemaal uiteindelijk mee, moet ik zeggen. Poging 2 is beter geslaagd. Haar allereerste tiramisu. En ze appt me net, ik hoop dat hij lekker is. Nou, volgens mij wel.
0: Zeg maar dat
1: voor de eerste keer.
0: Dat hij fantastisch is, ja. Maar voor de eerste keer, nee, het is geweldig. Het is heerlijk.
1: Is het dan voor over, of niet?
0: Nou, bijna.
1: Ga ik voor rondje 2 namelijk.
0: Moet wel echt opschieten, want het begint nu echt precair te worden.
1: Oh,
0: echt, Je zit helemaal in Italiaanse veren. Ik zal aan die Italiaanse vlaggen ook maar niet meer vragen, denk ik, deze week. Of...
2: Ja, weet je dat weten?
0: Ja, we staan er daarmee. Nou, in het begin van de week hadden we vlaggen van elk land hadden we binnen. Die zijn in één doos gekomen. Die doos is nooit geleverd met vlaggen. En die doos die zwerft nu ergens door Nederland.
2: Nou, het wordt nog pijnlijker. Ik heb de doos met de vlaggetjes. Alleen in Italië zijn ze vergeten erbij.
1: Nee! Oh, sorry. Nou. Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, de Italiaanse sfeer blijft wel hoog dankzij de tiramisu van je dochter, Jeroen. Dus dank daarvoor uiteraard. En meer Italiaanse muziek natuurlijk. Zo is ook gevraagd om natuurlijk Eros Ramazzotti. Hoor je na het nieuws van 5:30. Ja, wat nou
3: met de vlag, hè? Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast?
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Ja?
18: Echt serieus?
19: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij.
7: elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het tet naar Beter Bed.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
26: Kruiszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
29: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
27: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
29: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
30: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Op de meeste plaatsen is het zonnig en warm. Morgen ook zonnig, maar met iets meer wolkenvelden. En het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit is jou. Eros
1: Ramazotti
0: naar het nieuws van 30:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. Justitie gaat een brugwachter vervolgen voor een dodelijk ongeluk in Gouda. Dat was begin dit jaar. De brug ging toen open terwijl de vrouw met haar auto daar nog op stond. De vrouw kwam in het water terecht waarna ze overleed. Justitie vervolgt de brugwachter nu voor dood door schuld. Je denkt misschien, hoe dan? Maar ze zijn nog steeds mateloos populair. De papieren uitvouwbare routekaarten bij de ANWB. Volgens de ANWB worden die nog steeds massaal verkocht.
0: Hoe dan?
1: Ook deze mensen, ja, die kunnen daar meer over vertellen.
2: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
3: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
0: Oh, ik hoor precies wat voor mensen dit zijn. Het zijn geen gezellige vakanties. Dit is geen gezellige vakanties. Kan ik de kinderen laten zien hoe ver we inmiddels zijn? Nou, hou dat toch eens op, zeg. Slinger je tomtom aan en rijden het weg. Je bent toch blij dat je dat, laten we eerlijk zijn, als je met vakantie gaat, ben je toch blij dat je dat pleurisend gereden hebt als je met de auto gaat. Maak er niet zo'n ding. Rijden en er zijn en genieten.
1: Ja, maar sommige mensen zien dat toch anders. Want met zo'n papieren kaart rij je ook andere routes.
2: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van, goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden. Hebben we helemaal gemist. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
1: Kai?
0: Ja. Rijden, kar met dat ding.
1: Nog een ding om je over te halen. De papieren routekaart is namelijk volgens de ANWB ook een betrouwbare backup. Want stel dat je telefoon oververhit raakt of je navigatiestuk is, dan weten mensen soms niet meer waar ze zijn.
0: Ja, nou, het is een handigheidje om er natuurlijk bij te hebben in gevallen van uiterste nood. Inderdaad, toch?
2: Het onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval. Ja, kijk op de kaart.
3: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
0: Leuk, even nog een stukje educatie als je op vakantie vertrekt. Even voor de educatieve kennis. Leuk op vakantie. Jongens, kom eens even lang naast de kaart staan. Even bij papa. Even, kom eens even kijken. Dit hebben we al gehad, dit moeten we nog zijn.
1: Wanneer ben jij jarig?
0: Nou, zeg ik niet.
1: Zoek het op. Ik weet jij cadeau al, in ieder geval. Nog één dingetje. Waarbij iedereen dacht dat het WK voetbal met Curaçao echt het laatste kuntje was voor Dick Advocaat als voetbaltrainer. Misschien toch weer niet. Want Advocaat houdt toch nog de optie open om langer bondscoach te blijven. Dat hadden we kunnen weten, want de bijna 80-jarige Dick Advocaat heeft al 10 keer eerder gezegd te willen stoppen.
4: Ik ben nu 62, dus ik wil gewoon wat rustig aan gaan doen.
5: Dick, weet jij wat je volgend seizoen gaat doen?
4: Ja.
5: Stoppen.
4: Normaal gesproken is Sparta mijn laatste club.
6: Feyenoord is duidelijk mijn laatste club.
8: Is het nu echt een definitief einde van je loopbaan?
6: Ja, dat zeker.
1: Vervolgens toch weer door te gaan.
0: Ja, fantastisch, hè? Fantastisch. Daar kun je een hele bloemlezing van maken. Wat je ook gedaan hebt. En I love it. Geweldig. En ja, inderdaad. Nou, en hierna zegt hij weer dat hij stopt.
1: Ja.
0: En dan gaat hij weer door.
1: Volgende week komt hij erop terug of hij stopt. Of doorgaat.
0: Mirjam zegt via de app van Joe: ik ben in een pierenbadje aan het afkoelen in de Spaanse zon. Maar ik waan me in Italië. Dank voor de fijne illusie.
10: Dit is Joe met Kai Merckx.

0: 6 uur hoor je hier alleen maar heerlijke Italiaanse muziek. Bijvoorbeeld deze van Pino D'Angelo. Deze week breng je dus eigenlijk helemaal de middag zo door in vakantiestemming. Elke dag tussen 5 en 6 gaan we naar een land, naar een heerlijk land. En je had het misschien al geraden, maar vandaag is dat Italië. En er komt een bericht binnen via de app van Joe. Van iemand die vraagt, waarom hoor ik niks over Julio Iglesias?
1: Oh.
0: Nou, dan heb je die even gemist, want dat was eergisteren. Ja. En dat was Spanje. En we zitten nu in Italië. De grap is, dat is ook een Spaans muziekje. Ze hebben ook nog niemand gehoord. Dus ja, eigenlijk het maakt niet uit. Dit is Italiaans.
1: Dit is wel Italiaans.
0: Oh, heerlijk. Iemand die lekker naar Italië gaat is Bart. Hallo Bart.
2: Hey, goedemiddag.
0: Bart, jij zit de dag voor je vakantie. Kun je even schetsen wat er om je heen allemaal gebeurt?
2: Nou, ik ben net de laatste boodschappen gehaald. En met de kinderen boterhammen gesmeerd. En de dakkoffer erop. En zo. De koffers gepakt. En ja, eigenlijk alles erop en eraan. Hè.
0: Wanneer vertrek je?
2: Voor de voorbereiding. We vertrekken morgenavond. Dan kunnen ze lekker in de auto slapen. En dan rijd ik de hele nacht door. En dan zijn we de volgende dag in Italië.
0: Oh, je bent een hele fanatieke reiziger. Ik hoor ook dat je de telefoon nu ergens hebt neergelegd. En dat je ook denkt van ja, ik moet ergens een keer door. Ik moet door. Leuk met telefoongesprek. Maar kom je dan zelf ook een beetje uitgerust aan op vakantie, Bart? Alhoewel al het gerei.
2: Die eerste dag zal dan wel even bijkomen zijn. Maar als we lang kinderen maar leuk hebben.
0: Je doet het ook voor je gezin, hè, Bart?
2: Ja, daarom.
0: En hoeveel zitten er op de achterbank?
2: 3.
0: Zo, en dan richting Italië karren. Ja, jongens. Ja, Bart. Ja, wat je zegt. Het is voor het hele gezin en je sleept je even door die eerste dag heen en dan ben je er.
2: Ja.
0: Zijn er trucjes zodat ze onderweg een beetje rustig blijven?
2: Ja, s'nachts rijden, hè, dan slapen ze. Ja, en de vrouw heeft van alles ingepakt, dus waarmee ze de hele dag van het reizen zijn overdag. Zijn maar lekker bezig kunnen zijn, kleurplaten en dat soort dingen.
0: Oh, dat is leuk. Ja, precies. Niet te veel suiker hoop ik, toch, Bart?
2: Ja, af en toe.
0: Af en toe, maar niet te veel suiker naar achter. Want op een bepaald moment willen ze weg en willen ze uit die auto. Dan doet die suiker die gaat ook zijn werk doen. Dus hou daar rekening mee, Bart.
2: Ja, ik zal het zeggen.
0: Oké. Okay. Veel plezier en een geweldige vakantie toegewenst.

Ricky en Poveri, Sarah Perke, Te Amo. Bij Joe. En als we dan nu dit hebben, want we zijn afgereisd naar Italië. Tussen 5 en 6 uur, alleen maar Italiaanse muziek. Als we dan morgen naar Nederland gaan, krijgen we dan morgen dit. Want het is geen safety.

0: suggestie zijn van harte welkom via de app van Joe. Morgen dus tussen 5 en 6 gaan we richting Nederland. Nou, waren er vandaag dan nog zaken? Oh ja, het onderzoek. Onderzoek hebben we ook nog natuurlijk. We zoeken nog antwoord op een onderzoek. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt namelijk dat 13% van de mensen dit uit een dictie zou vissen als je dat dan ziet liggen in die dictie.
0: Ja, heel interessant, want er zijn ook heel veel mensen die zeggen via de app van Joe, ik zou nooit iets uit een dictie vissen. Ja, tot je ervoor staat met je neus, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, maar ik ben ook heel benieuwd wat het antwoord is. Jeroen, wil jij een gokje doen?
2: Het lijkt mij een iets van geld, dus een briefje van, moet wat waard zijn, een briefje van 50 euro. Dat is behoorlijk wat geld.
0: Daar stap jij in.
2: Duik erin.
0: Een briefje van 50 euro.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Oké. Okay. Ja, mijn eigen telefoon. Je telefoon? Ja. Wat haal je er toch al uit?
1: Ja. Is ook niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Is waarschijnlijk ook meer dan 13% dat doet. Het gaat om 13% van de mensen die dit uit een dictie zou vissen als ze het zouden zien liggen. Antwoord om 6:10 en muziek van Queen hoor je ook over een paar minuten.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Niet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in.
3: Ja, maar

0: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nu bij Dirk. Kipsnacks. 2,49. Lekker.

0: Lekker toch?
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog 1 keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Dit is Shell.
11: A Kind of Magic, na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedenavond. Al weken geen stroom. De kerncentrale in de Zeeuwse Borselen ligt al wekenlang stil door een lek. Het lek is ontdekt in het nucleaire gedeelte van de centrale. Volgens de Volkskrant is al meerdere keren aangekondigd dat de centrale weer wordt opgestart. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd. En dus wordt er ook geen stroom opgewekt. Er zijn rond de hittegolf vorige maand 900 mensen meer overleden dan normaal, meldt het RIVM.
13: We zien nu terug in de sterftecijfers dat het eigenlijk om alle leeftijdscategorieën gaat. En ook om alle landsdelen die we hebben. Dus zowel in Noord, Zuid, Oost en West zien we verhoogde sterfte.
12: Het is niet duidelijk waaraan deze mensen zijn overleden, maar het is volgens het RIVM zeer aannemelijk dat de hitte een rol speelde. Een staande ovatie voor de vertrekkende premier, Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Zijn opvolger wordt zeer waarschijnlijk Andy Burnham. Tot slot, het WK voetbal. Vanavond om 9 uur is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Sportverslaggever Riepke Bakker verheugt zich nu al op die wedstrijd.
14: Engeland-Argentinië is een heerlijke WK-klassieker. In 1986 won Argentinië door een handsbal van Maradona. In 1998 won Argentinië naar rood voor Beckham. Maar 4 jaar later nam Beckham wraak door Engeland naar winst te schieten. Het is altijd beladen en vanavond wordt het hopelijk weer een schitterende wedstrijd.
12: En de winnaar van deze wedstrijd, hopelijk schitterend, speelt zondagavond de finale tegen Spanje. Het weer van Weerplaza vanavond droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen meer wolken dan vandaag. Af en toe is er zon. En er wordt morgen 24 tot een vrolijke 30 graden.
15: Een vrolijke 30 graden.
12: Ik zeg het nu, kan het nog. Hè? Voor een paar dagen is het voorbij.
15: Ja, dan is het weer voorbij. Dan moeten we het even meer wat minder doen.
12: 25 graden.
15: Ja, richting het weekend ook. 25 graden is het tegenwoordig echt fris, hè?
12: Ja.
15: Vind je het ook niet?
12: Ik heb de winterdingen gepakt, hoor.
15: Ja.
12: De winter, ja.
15: Ja, dat begrijp ik. Komen verdorie van 37, koelen 10 graden af. Ja, hallo, mag ik even zitten klappertanden? Uit onderzoek blijkt dat 13% van de mensen dit uit hun dictie zou vissen als ze het zouden zien liggen. Wat zou het antwoord kunnen zijn? Even 1 antwoord checken bij het geweten van de show. Yes, het kan namelijk heel veel zijn. Is het een puppy?
16: Wat een puppy?
17: Nee, nee, het is geen puppy.
15: Ja, ik zeg maar iets.
18: Dit is Joe met Kai Merks.
15: Kan van alles zijn, er gaat zoveel om in mijn hoofd. Zo nog even een paar antwoorden, maar wat kan het zijn en wat is het? Dat hoor je over 6 minuten.

0: And if I can't have you in the middag show. Ik ben Kai, ik speel zo Nathalie in Bruglia voor je met Torn. Maar eerst ben je natuurlijk benieuwd naar het antwoord op het onderzoek met de Dixie. Het lijkt wel het begin van een mop. Geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 13% van de mensen dit uit een Dixie zou vissen als ze het zouden zien liggen.
0: Ja, dan moet je wel echt wel iets zien liggen in mijn belevenis waarvan je denkt van ja, dit moet ik eruit halen. Dan moet alles in je lijf toch echt schreeuwen van ja, dit moet ik pakken. En er zijn al wat antwoorden geweest, want het gaat ook maar om 13%. Dus het is een klein gedeelte dat dit er dan uit zou pakken als dat zouden zien liggen. Dus het gaat niet om de telefoon. Nee. Dat is meer. Maar wat kan het wel zijn? Rico zegt een trouwring.
1: Nee, het is ook niet een trouwring.
0: Dennis.
2: Ik vis helemaal niks uit de Dixie. Gadverdamme, man. Ben je niet goed bij je peulenschil of zo?
0: Ja, inderdaad, ja. Nou?
1: Ja, dus wat is zijn antwoord nu dan?
0: Nee, de vraag is of je niet goed bij je peulenschil bent.
1: Nee, nou ja, dat weet ik niet. Ik zou er niet zoveel moeite mee hebben. Nee, toch, het is toch even iets pakken en dan vaak is er gewoon een wasbak in de buurt.
0: En je spoelt het af en ja. Je alvast ligt eraan wat het is natuurlijk. Of ja, ja, of je likt het af en dan, dan ga je gewoon door met leven. Ja, dan ga je, je bent ook op een festival, kan me dan voorstellen. Vol Disky, bij een Dixie. Dus ja, ik bedoel... Nee, bij een Dixie, bij een festival heb je sowieso een heel gek weekend. Kan je het schelen, joh. Nou, helemaal niks.
1: Nee.
0: Priscilla zegt sleutels.
1: Nee, ook niet.
0: Christa zegt oud ijzer. Ja, die neemt het onderzoek iets minder serieus, Christa, denk ik. Oud ijzer.
1: Nee, ook niet.
0: Nee, oké. Okay. Gelukkig is er nog Mark, die neemt het wel serieus.
3: Een chocoladebol, een detectie.
0: Chocoladebol.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Nee. Erika.
5: Ik denk dat je eigen bril wel uit de Dixie zou vissen.
0: Ja. Oh. Wacht even, wat gebeurt er nou op het einde? Wacht even, mag je even stil? Wat gebeurt er nou?
5: Ik denk dat je eigen bril wel uit de Dixie zou vissen.
0: Oh jee, hierna werd Erika verscheurd door de eigen hond.
4: Serieus?
0: Ja, zo, ja.
5: Ik denk dat je...
0: Zo. Ja, of ze trekt een hele zware garagedeur dicht, maar dat kan me niet voorstellen. De eigen bril?
1: Nee, ook niet de eigen bril.
0: Nee, oké. Okay. Nou...
1: Ik denk een kanarie.
0: Laat maar hangen. Ben er maar klaar mee. Wat is het antwoord?
1: Ja, hetgeen wat 13% van de mensen uit een Dixie zou vissen. Dat is een creditcard.
0: Oh, ja. Maar is dat maar 13% dat het eruit zou vissen?
1: Exact. Dat zou dus betekenen dat 87% van de mensen zou dit laten liggen in een Dixie als ze dat laten vallen. De meeste mensen zouden dat zo goor vinden dat ze dus liever gewoon de moeite nemen om te blokkeren en een nieuwe te bestellen dan dat ze met hun hand in die Dixie moeten gaan.
0: Oh ja? Ja? Ligt er dan? Ja. Maar dat is dat, nou, maar dat helemaal. Dat is toch maar een plastic kaartje?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ja, maar mensen vinden het te goor om erin te gaan. Ik heb ook het antwoord hoeveel procent van de mensen de creditcard van iemand anders eruit zou vissen om bijvoorbeeld te helpen en het naar de gevonden voorwerpen te brengen. Ja. Dat was 2%.
0: Zo. Ja, ja. Staan ze er nog even op de pis en laat ze hem liggen. Dag, ja. Dan moet je hem op je creditcard leggen. Nou. Oh jeetje. De hond van Erika. Protest.

0: Nathalie Amelia. Hond van Erika, die zou ik laten liggen in de Dixie. Klinkt heel gevaarlijk.
1: Wat is dit? Ongelooflijk. Oh.
0: Het onderzoek van morgen vast.
2: Nou, je gaat het niet geloven, maar uit onderzoek blijkt dat 7% van de hondeneigenaren hun hond dit trucje heeft aangeleerd.
0: Oh. Elke keer grommen als het baasje een ingesproken bericht heeft gestuurd.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, niet goed dan.

0: bij Joe. Smoor verliefd, lekker Nederlandstalig. Als je daarvan houdt, dan kun je morgen tussen 5 en 6 uur hier in de middagshow echt je geluk op. Want elke dag zet ik een populair vakantieland in het zonnetje. En morgen is dat vakantie in eigen land. Dus je hoort een uur lang Nederlandstalige muziek. En Amarins die zegt, wij gaan heerlijk met onze boot weg. Lekker in Nederland. Dus eigenlijk hebben we wel een nummer dat echt gedraaid moet worden morgen. Namelijk Wind en Zeilen van Splitsing. Kan dat?
1: Ja, was dat Rins of was dat Jeroen die dat aanvroeg?
0: Ja, dat zou een berichtje van jou kunnen zijn. Ja, het is een van jouw favoriete Nederlandstalige nummers, toch?
1: Zo'n gaaf nummer.
0: Of is het het?
1: Nee, niet het. Het is een van de vele favorieten. Maar dit is echt wel... Het is nooit een hit geweest en iedereen kent het. Iedereen wordt er blij van.
0: Ja.
1: We moeten hem draaien.
0: Ja, ik ken hem intussen heel goed. Want er wordt altijd over splitsing gesproken. Er wordt me altijd in de maag gesplitst door jou. Van misschien dacht ik dat ik toch nog een keer ga draaien.
1: Je luistert dat heel goed. Ik ben er heel blij mee altijd.
0: En ik luister altijd heel goed. Nou, ja. Misschien morgen wel weer. Je weet het niet.
1: Nee,
0: maar het is in ieder geval een hele mooie suggestie. Als je nog andere suggesties hebt, laat het even weten in een bericht met de app van Joe. Blondie, hoor je nu bij Joe. Er is Diddy.

0: Nou, en hoe zit het nou dan? We hebben zometeen Kai versus AI en de strijd is erg spannend. Het is namelijk 5-5. Even in een nutshell wat Kai tegen versus AI inhoudt. Hoe heet het ook alweer? Ik heb mijn voetbalpool ingevuld met mijn onderbuikgevoel. En Jesse, je hebt alles gedaan met ChatGPT.
1: Echt volledig.
0: Je hebt gewoon bij elk wedstrijd heb jij gevraagd. Nou, zeg het maar, chatje. Ja. Wat gaat het worden?
1: Ja, zelfs dus heel vaak tegen beter weten in. Dat ik dacht, nou, dit zal wel dit worden. Zei ChatGPT. Bijvoorbeeld, oh nee, dat moet ik nu nog niet zeggen. Bijvoorbeeld bij de wedstrijd van gisteravond had ik dat. Dat ik echt dacht, oh, maar ik zou zelf echt totaal wat anders doen.
0: Oh. Nou, het onderzoek is, loont het om het toch met AI in te vullen? Want in het nieuws werd gezegd, doe dat niet, want dat helpt helemaal niet. Nou, stand is inmiddels 5-5, dus het staat gelijk. De vraag is, wie gaat er met de punten lopen? Dat is de grote vraag. Dus dat hoor je zo na het nieuws van 5:30, Jeroen.
2: Ja, en dat is de vraag. Wat is nou die heel bijzondere reden voor een conducteur in Duitsland om opeens de trein stil te zetten?
0: En Prince, hoor je over een paar minuten.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
14: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: prijs. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
1: Hier, moet je opletten.
0: Chocomel?
2: Sloopmelk.
0: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
0: Milner?
2: Sloopmelk.
0: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Op de meeste plaatsen is het zonnig en warm. Is er een plaats waar het minder is, Jeroen?
12: Op dit moment in Amsterdam. Land? Kijk naar buiten, hier is het iets minder. De zon schijnt hier echt.
11: Nou, aan de overkant van de straat zie ik net een beetje. Dus nou ja, dus inderdaad op de meeste plaatsen.
12: Voor de nieuwe bril, dus dat zie ik dat. Ja.
11: Morgen,
12: ja, klopt.
11: Morgen ook zondag, maar met iets meer wolkenvelden. En dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
13: Dit is
11: Prince, na het nieuws van 6:30 met Jeroen dus.
12: Jazeker, goedenavond. De politie heeft een man van 28 uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis in Wormerveer in Noord-Holland. Dat gebeurde gisteravond. In de ruit van een voordeur zitten 4 kogelgaten en in de gevel ernaast en erboven nog een paar. Het ging echt flink tekeer, zegt deze buurvrouw.
14: We hoorden ineens schoten. Dat was geen vuurwerk. Dat was een soort bit van, ja, ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het een Kalasnikov. Dat ging ta-ta-ta-ta achter elkaar. Wie verwacht het nou? Ik zou daar die wedstrijd kijken, Frankrijk-Spanje. Nou, ik heb geen pukkel gezien, want ik had alleen maar politie over de vloer.
11: Ja, verdik me zeg. Alsjeblieft, schiet dan op een andere dag, maar toch niet tijdens de wedstrijd Frankrijk-Spanje. Ja, dat is toch zo. En ook wel interessant, dus deze mensen die zitten tv te kijken en die horen ineens schoten. En dan zeggen ze tegen elkaar, volgens mij een AK-47. En dan zegt die man terug, volgens mij een Kalasnikov. Volgens mij is Kalasnikov. Ik ga wel even kijken. Ik zit net die wedstrijd te kijken. Nou goed.
12: Ga door met geen halve maatregelen van een conducteur op een hoge snelheidstrein naar Berlijn. Toen bleek dat het wc-papier op was, helemaal op was, liet hij namelijk de trein direct stoppen. De conducteur holde op hoge snelheid naar een supermarkt, kwam op hoge snelheid terug met 3 pakken wc. Het is echt gebeurd. Wc-papier onder zijn arm en daarna hobbelde. Nou ja, op hoge snelheid ging de trein weer ver.
11: We naderen echt nu de zomervakantie het nieuws, hè? Ja,
12: ik heb het nog eens.
11: Ja, kom mijn tijd gaan we in. Maar ik vind het leuk om te horen. Gaan we door, hoor. Ik vind het amusant.
12: We hadden het
11: ik
12: over
11: zit hier toch.
12: Over hoge snelheid. We hadden het over rennen van de conducteur. Nou, dat is behoorlijk stevig wat die man gedaan heeft. Maar een marathonrennen, dat is nog veel zwaarder. Maar het kan nog zwaarder. Een marathonrennen, zoals deze Amerikaanse hardloper, die heeft er namelijk nog een schepje bovenop gedaan. Hij liep een marathon met niet 1 shirt aan, maar met 125 shirts aan. Daarmee heeft hij nu een record gebroken. Daar ging het hem om. Volgens de Amerikaan was het echt een extreme uitdaging. Door alle shirts veranderde hij in een soort van, kan je kijken op de foto, op een soort van spons.
11: Jeetje mina.
12: 125 shirts had die mannen. Het is een soort van, hoe ziet hij eruit? Jeroen, nee, zo'n Michelin-mannetje.
11: Een beetje Michelin-mannetje, ja, ja, dat is het, dat is het. Ja, ook echt, ja, ja, ja, je hebt 125 shirts aan. Ja, die wordt natuurlijk helemaal bollig en, ja, en dus ook een spons, inderdaad. Ja,
12: ja, een soort van spons wordt hij, ja, inderdaad. Want aan het begin van de race wogen die 125 shirts, zo'n 13 kilo. Maar na bijna 6 uur rennen en door al het zweet wogen die shirts geen 13 kilo meer, maar 20 kilo.
11: 20! En ze moeten nog allemaal uit ook, hè? Dus dat is gewoon...
12: Daar zijn ze nog mee bezig.
11: Dat is gewoon, ja, dat denk ik ook. Dat is gewoon open knippen.
12: Dat denk ik.
11: Ga maar liggen. We knippen het wel open. Maar waarom zou je het doen ook? Een marathonrennen met 125 shirts?
12: Ja, record wordt opgenomen in een of andere Guinness boek.
11: Nou, en opgenomen in een psychiatrische kliniek lijkt me ook niet slimmer.
1: Dit is Joe met Kai Merckx.
11: Om je voetbalpool te laten voorspellen door AI, of kun je het beter met je eigen onderbuikgevoel doen? Over 6 minuten, Kai versus AI. En dit is Prince, When Doves Cry.

0: ingevuld met mijn onderbuikgevoel. Het geweten van de show. Jesse, jij met de ChatGPT. Want als ze in het nieuws zeiden, dat moet je niet doen. Want dat helpt niet. En dan doen we het toch. Gewoon eens even kijken hoe ver we komen. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen. Laten we eens even een kleine kijk achter de schermen geven. In Kai versus AI, wat we hebben vergeleken. Daarin staat het inmiddels 5-5.
1: Ja.
0: Dus dat kan nog, elke kant opvallen. Maar als we even kijken naar onze bedrijfspool, zeg maar. Daar doe jij het ontzettend goed. Of ChatGPT eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, we hebben er eigenlijk twee waar we in zitten. Er is één van Joe alleen, van de radiozender. Daar sta ik eerste.
0: Ja, het is ongelooflijk. Daar staat hij eerste, jongens.
1: Ja, en we hebben er ook nog één met de hele club. Dus waar bijvoorbeeld ook onze zusterzender Q-Music bij
0: zit. De zusterzender.
1: En daar sta ik tweede.
0: Oh!
1: Larissa staat boven mij.
2: Nee, oh. Ik dacht Latijnhouwers.
1: Nee, Larissa. Oh,
0: ja, nee. Je hebt je leesbril niet op.
2: Ja, klopt. Nee.
0: Ja, maar dat is ongelooflijk. Ben je niet bang dat ze nu, omdat ze dit horen op de radio, dat ze dan zeggen van ja, dit is niet gespeeld. Want ik bedoel, ja, dit is ChatGPT.
1: Ik heb al heel vaak de opmerking gekregen van ja, maar ja, dat telt niet. Je hebt het met ChatGPT gedaan. Maar ja, dat stond niet in de voorwaarden.
0: Nee, nee,
1: er staat, je kan, dat doen iets van 100 mensen mee. We hebben allemaal 15 euro ingelegd. Ik
0: ja,
1: ga lekker cash,
0: nee,
1: hoor.
0: Zeker, zeker.
2: Je loopt op een risico, want je weet niet of het werkt.
1: Nee, daarom.
0: Nee, daarom. Ja, voor hetzelfde geld had je helemaal onderaan gestaan.
1: Ik heb het gedaan voor de wetenschap.
0: Zullen we even en voor de bankrekening. Zullen we even kijken, zoals alles. Zullen we even kijken naar de afgelopen wedstrijd Spanje-Frankrijk, dat werd 0-2.
1: Ja, daarbij heeft hij bij mij voorspeld 1-2. Dus wel de winst voor Spanje heb ik goed voorspeld.
0: Ja, ja, en ik heb het op. Maar dit is zo'n wedstrijd waarvan AI dan zegt: nee, dat wordt Spanje. Terwijl, ja, weet ik niet, want ik heb 2-1 voor Frankrijk.
1: Nou, en dit is waarom ik ook in die pool zo hoog ben gegaan. Omdat heel veel mensen heb ik gehoord: ja, nee, Frankrijk gaat dit winnen. Frankrijk gaat dit winnen. Maar nee, nee, ChatGPT zei: Spanje gaat hem winnen. And here we are.
0: Dus dan is het een punt voor ChatGPT in deze natuurlijk. Dan is het 5-6. Even kijken naar wat we hebben ingezet voor vanavond.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Wedstrijd
0: is Argentinië-Engeland. Engeland-Argentinië is het.
1: Ja, winst voor Argentinië. 2-1 voor Argentinië.
0: Oh, ja, heb ik ook.
1: Oh.
0: 1-2 heb ik.
1: Nou.

0: Hopelijk zit nog steeds te denken met wie ik zou kunnen spelen.
1: Oei, ja, dat moment is wel echt aanstaande natuurlijk, dat die keuze gemaakt moet worden.
0: Ja.
1: Zal ik het je dan gewoon gaan vragen?
0: Ja, dat is goed.
1: Jaden. Oh, wij maken het wel spannend.
2: Ja, zo even een trommeltje erbij, ja, heel goed. Ja.
1: Jaden, met wie wil jij Minute to Win It spelen? Met Guido of met Kai?
0: Ik denk dan toch met Kai.
1: Er is al over nagedacht. Gefeliciteerd. Dagen van conclaaf zijn er al vooraf gegaan. En eindelijk, daar is een winnaar. De naam is eruit. Ik ga heel graag het spel met je spelen, Jaden. Na het nieuws van 7 uur gaan we dat zeker doen. En muziek van Bruce Springsteen ook na het nieuws.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal. Kippie.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar €0,85. Lidl, je verdient

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer.

0: Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie!
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent.
7: Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
10: Dit is jouw muziek van Donna Summer en ook Bruce Springsteen. Na nieuws om 7 uur door Rebecca Looyen.
11: Goedenavond. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen. Daar waarschuwen de scholen voor. Rond speeltuinen zijn er namelijk zakjes gevonden die lijken op kindersnoep, maar waar eigenlijk drugs in zit. 2 kinderen zijn er ziek door geworden. Met hen gaat het inmiddels weer goed. De kerncentrale in het Zeelse Borselen ligt al wekenlang stil door een lek. Dat werd ontdekt in het nucleaire gedeelte van de centrale en is inmiddels weer gerepareerd. Volgens de Volkskrant zou de centrale al meerdere keren weer opgestart worden, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. En dus wordt er ook geen stroom mee opgewekt. Opletten als je op het punt staat om op vakantie te gaan, want er trekt noodweer over Europa. Zo vallen er in Noord-Italië hagelstenen die bijna net zo groot zijn als een tennisbal. En ook in Frankrijk is het raak. Er geldt op dit moment code oranje voor hevige onweersbuien. En die trekken ook over Duitsland en Oostenrijk. En stop met eendjes voeren. Daar wordt al langer voor gewaarschuwd, omdat het niet goed is voor de dieren. Maar nu met de warmte al helemaal niet. Door het brood komen er namelijk veel meer algen in het water terecht. En daardoor gaan er ook meer vissen dood. Het waterschap in Zuid-Holland roept verder ook op om geen vislokvoer te gebruiken. En om geen hondenpoep in het water te laten vallen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het warm en droog. Het koelt af tot de graad of 17. Morgen veel zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
12: Dit is Joe met Guido Kuijn.
10: Ja, dan gaan we weer zometeen een nieuwe ronde Minute to Win It. Verder de beste uit de 70s, 80s en 90s van Kiss, Donna

0: Summer, this time I know it's for real. Dit is Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen nog Enrique Iglesias en ook Kiss.
1: Minute to win it.
0: Allemaal direct na een ronde Minute to win it. Kai, goedenavond.
2: Goedenavond Guido.
0: Wij spelen vanavond met een mediamagnaat.
2: Een mediamagnaat?
0: Een mediamagnaat.
2: Dat is niet waar, wat dan?
0: Ja, John de Mol is er niks bij, want Jaden, jij zit op de radio. Je hebt een YouTube-account. Wat mis ik nu nog?
3: Ja, ik doe ook TikTok, een beetje alles van social media.
0: Instagram,
2: zo.
0: Snapchat, ja, Hives zit hij nog op. Hij is de enige die nog op Hives zit.
2: MySpace
0: doet hij ook nog.
2: Super.
0: Ja, nou, je bent overal online te vinden, Jaden. En ik hoorde dat jij op YouTube onderweg was, of bent, naar de 1000 volgers. Ja. En je zit nu op
3: 959.
0: Dus je kan nog een paar subscribers gebruiken. En dan krijg je misschien wel zo'n mooie playbutton van YouTube.
3: Ja, ik hoop het wel.
0: Ja, nou leuk. Nog even promotie dan van jouw YouTube-kanaal. Hoe heet het?
3: Jaden van Otten.
0: Jaden van Otten. Zoek die op YouTube. Dus die heeft vanavond nog over de 1000 abonnees, Jaden. Wat leuk.
3: Ik hoop het wel. Zou mooi zijn.
0: Ja, dat gaat lukken. Ik hoop dat je in Minute to Win It net zoveel succes hebt als in je YouTube-carrière. Je hebt zometeen 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Lukt het jou om ze alle 5 te raden, dan weer het Joe prijzenpakket. Je wilde met Kai spelen.
3: Ja, dat
0: dus
3: klopt.
0: Dan ga ik op de jurybank zitten en wens je veel succes. Daar gaan jullie in 3, 2, 1, go!
2: Ja, dit is, bevindt zich meestal ook in de keuken. Meestal is het een apart vak in de koelkast.
3: Maar vriesvak?
2: En hoe heet dat?
3: Vriezer?
2: Ander woord ervoor? Klopt hoor.
3: Weet ik zo even niet gauw, andere.
2: Ja, we weten toch wat hij bedoelt of niet.
0: Ja, dat is goed. Ik reken hem goed. Diepvries.
2: Wat is dit in vredesnaam? Is dit iets wat in pretparken staat?
0: Ja, zeker. Ja, zo'n joekel.
2: Ja. En het is een attractie, is dit, Jaden. En die gaat dan van links en dan gaat hij weer naar rechts op een hele grote helling. En meestal is het...
3: Een achtbaan?
2: Nee, meestal is het een boot.
3: Ik kom er even niet op.
2: Dan gaan we even door. Dit vind je in het verkeer, vind je dit? En dan kun je met je auto kun je daar rondrijden als je een andere richting...
3: Rotonde?
2: Ja, zeker wel. Dit vind je op de kermis. Dit is lekker. Het is een staaf, maar je hebt het ook als strooimiddel.
0: En dat was de tijd al. Ja, we zochten nog naar schommelschip, Jaden.
3: Oh ja, dat was het, ja.
0: Ja, je ziet het dan voor je, maar je moet maar
3: net... Een suikerspin?
0: Ja, dat was...
2: kaneelstok.
3: Oh, ja, dat kon ook nog.
0: Helaas.
2: Wat onmogelijke woorden zeg, Jaden, vond ik het ook, hoor.
0: Dat was een moeilijke ronde, inderdaad.
2: Absoluut.
0: Nou, Jaden, helaas, maar zoek even op Jaden van Otten, hè, op YouTube.
3: Ja.
0: Super. Vanavond
3: het
0: nog...
3: Het gratis, dus...
0: Ook nog gratis. Nou, super.
2: Nou ja,
0: het is ongelooflijk.
2: Ik ben er al.
0: Wat nobel. Vanavond sta jij nog over de 1000 abonnees, Jaden. Mooie avond.
3: Dankjewel.
0: Ach... Jammer dit.
2: Ja, het is niet anders. Nee,
0: het is niet anders. Ja. Nou, morgen gewoon weer een nieuwe ronde van Minute to Win It. Je kunt je opgeven via de gratis Joe-app. Ook gewoon van ons. Let op. Dit is

0: Enrique Iglesias en Rhythm Divine bij Joe. Iedere ochtend hoor je hier de Koen en Sander Show met Koen en Sander. Maar vanmorgen hoorden we een heel mysterieus bericht in de Koen en Sander Show.
1: Goedemorgen Koen en Sander. Ja, daar ben ik weer. En ik heb weer nieuws voor jullie. Ik word namelijk jullie nieuwe nieuwslezer. Over 24 uur zit ik bij jullie in de studio. Zullen we dan even kennis maken?
0: Oh, dat is spannend. Wie zit er achter de stem? Je hoort het morgenochtend in de Koen en Sander Show.

0: Closer to You bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s hoor je hier. Zometeen de Bee Gees, ook Ricky Martin met Undo Stress. En een liedje dat begint met dit hoorspel. Ja, had je hem al herkend? Het hele liedje, zometeen.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is ja. Van Jumbo.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis... met het gratis

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Odido. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: Quickfit en weer verder.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches on the look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders schrijf je mis.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Nu bij Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Het is bijna 7:30, goedenavond. Dit is Joe met de Joe van Kittel Flitsmeister. Er staat nog een file op de A67, Turnhout Eindhoven. Tussen Eersel en de Hoofdrandweg en 2 West is een ongeluk gebeurd. Je vertraging daar 10 minuten.
23: Dit is Joe met Guido Kuijn.
22: En in de rest van het land is het lekker doorrijden met de hits van Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s van Sheryl Crow naar Michael Jackson.

Sheryl Crow en All I Wanna Do bij Joe. Met zometeen een taboe doorbrekend nummer. Het is een van de grootste problemen van de Nederlandse maatschappij. En dat is eenzaamheid. Bijna de helft van de Nederlanders die voelt zich er ongemakkelijk over om erover te praten. En met name jongeren. Want ja, ze weten niet wat ze moeten doen als iemand in hun omgeving eenzaam is. Slaan volledig dicht. Dus ik zou zeggen, ga eens naar iemand toe en vraag gewoon eens. Hoe is het nou met je? Ben je wel eens eenzaam? Kan ik je vergezellen in het leven? Kleine tip van Guido. Zometeen het liedje over eenzaamheid. Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Naar de Bee Gees. Dit is Tragedy bij Joe.

staat in een oendelstress bij Joe. Maar tel eens door naar de 80. Dat doe ik wel eens. Zit ik me een beetje te fantaseren. Hoe zou de toekomst eruit zien? Wat ga ik doen als ik oud ben? Als ik 80 jaar oud ben bijvoorbeeld. Ga ik dan de hele dag op mijn lui reet zitten? Begin ik 's ochtends met een glas wijn? Of ga ik juist nog heel veel sporten? Of ben ik misschien nog wel aan het werk? Al denk ik niet... Ja, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt... maar ik denk niet dat jij en ik hetzelfde gaan doen als Patti Smith. Zij wordt dit jaar 80 en is laatst begonnen aan haar tour door heel Europa. Vorige week stond ze nog in Utrecht. Ja, en die had geen rollator nodig om het podium op te komen, hoor. Gewoon nog vol met energie. Heel knap. Patti Smith, Because the Night by Joe.

0: Tiffany, I Think We're Alone Now bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen muziek van Crowded House en ook Bob Marley met One Love komt eraan. En nog jouw favoriete liedje uit 1982. Tenminste, als je stemt op de poll in de app van Joe, er staan nu twee liedjes klaar die vandaag, maar dan in 1982, in de top 40 stonden. Het liedje met de meeste stemmen hoor je straks. Maar nu kun je dus alvast stemmen. En ook zometeen het nieuws met Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik vertel je zo waarom een trein in Duitsland dit weekend is stilgelegd, zodat de conducteur even naar de supermarkt kon.
0: Naar de boodschappen.
2: Even bollen. Iedereen.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
3: Kippie.
4: Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Met muziek van Bob Marley, One Love, hoor je na het nieuws van 8 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
7: Goedenavond. De drie huizen die in brand staan in Nieuwegein zijn deels ingestort. En dat betekent dat de bewoners voorlopig niet meer terug kunnen. De brandweer is druk bezig om het vuur te blussen. Dat ontstond vanmiddag in een tuin en greep daarna razendsnel om zich heen, vertelt de veiligheidsregio bij de NOS.
8: Aan de buitenkant en achterzijde is brand ontstaan. Waarvan we nog niet weten wat daar de oorzaak van is. Nou, die brand is via de houten gevels. Zoals je kan zien is het allemaal hout. Blijft zich gaan verspreiden over de gevels. Is ook naar binnen naar de woning gegaan. Ja, en heeft uiteindelijk een uitstaande brand veroorzaakt in drie woningen.
7: De brand is inmiddels onder controle, er is niemand gewond geraakt. De laatste jaren belandt er steeds meer Sahara-zand in Europa. Vooral Zuid-Italië en Griekenland hebben daar last van. Maar ook hier in Nederland zie je het zand wel eens op je auto liggen. En dat wordt dus steeds meer, blijkt uit recent onderzoek. Het inademen van de stof is slecht voor je, vooral voor mensen met astma. In Japan wemelt het van de Russische spionnen. Die doen zich voor als diplomaten en zakenmannen, maar zorgen er stiekem voor dat de Japanse technologie naar Rusland komt. Die technische onderdelen worden vervolgens gebruikt in raketten die naar Oekraïne vliegen. De Russische spionage lukt daar vooral omdat Japan er niet genoeg maatregelen tegen treft. En een bijzondere actie van een Duitse conducteur die heeft de hoge snelheidstrein naar Berlijn namelijk stil laten leggen omdat het wc-papier aan boord helemaal op was. Hij is snel naar de supermarkt gerend en kwam met 3 pakken onder zijn arm terug. Na zijn actie kon de trein weer verder reizen en kon iedereen weer zonder problemen naar het toilet. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen veel zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
9: Dit is Joe met Guido Kuyn.
6: En stemmen in de app van Joe op jouw favoriete liedje 1982. Liedje met de beste stemmen straks.

0: Crowded House en Weather With You. Dit is Joe. Met zometeen nog Whitney Houston. Het is 15 juli 2026. De dag dat ik je er toch weer even aan wil helpen herinneren dat het ook bij jou kan gebeuren. Een woninginbraak. Is natuurlijk heel vervelend, maar volgens nieuwe cijfers wordt er al sinds jaren weer meer ingebroken. In de eerste helft van dit jaar waren er ongeveer 10.000 woninginbraken. Dus zorg ervoor dat als je straks op vakantie gaat, je alles weer goed dicht hebt. Ja, en nog iets heel anders. Geef je vaak fooi na een etentje of een borrel? Bij steeds meer kroegen en restaurants kun je dat nu doen via zo'n keuzehulp op het pinapparaat. Zo'n minuutje, weet je wel, waar je dan het aantal procenten ziet, hoeveel fooi je kunt geven. Is heel gebruiksvriendelijk, zou je zeggen, maar het werkt juist averechts. Veel mensen storen zich eraan en de helft geeft dan juist minder fooi. Dus als je zelf in de horeca werkt, ja, ik denk dat je toch gewoon weer zo'n mappie neer moet leggen of het gewoon de mensen zelf moet laten bepalen.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Nou, krijg je van mij helemaal gratis. Of tenminste, misschien kan je via de app van Joe straks ook al fooi geven. Krijg je een muzikale keuze. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag. 15 juli, maar dan in 1982. En van mij aan jou de vraag, welke van de twee liedjes wil je liever horen zometeen hier op Joe? Ga je voor Steve Miller Band en Abracadabra? Of ga je voor Toontje Lager en Net als in de film?
3: Net als in de film, ik wil het. Net als in de film.
0: Ja, welk van de twee wil je zo meteen liever horen hier op Joe? Steve Miller Band, Abracadabra of Toontje Lager, Net als in de film? Open even de app van Joe, tik daar op je favoriet. Hoor je liedje met de meeste stem over 6 minuten. Naar Whitney Houston en dit is Creedence Clearwater Revival. Blijf moeilijk.

0: is Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En muzikaal gezien waren we ons eventjes in het jaar 1982. Het jaar dat je in de bioscoop naar deze film kon. Ach ja, weet je toch, E.T., die alien die was gestrand op aarde. Bevriend raakte met een jonge jongen die hem uiteindelijk hielp om terug te gaan naar zijn moederplaneet. In de bioscoop zag je 1982 deze film, maar in de top 40 hoorde je deze twee liedjes, de Steve Miller Band en Abracadabra. En toontje lager, net als in de film.

0: Zoals iedere avond mag jij het zeggen. Welk van deze tweeletjes wil je liever horen hier op Joe? Steve Miliband, Abracadabra of Toontje Lager, net als in de film. Het was een bijzonder spannende strijd. Het verschil is namelijk zo klein als het maar zijn kan. Met 51% van de stemmen heeft vanavond gewonnen Steve Miliband.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: Is Joe het beste de jaren 80, 70 en 90. Zometeen Bryan Adams, ook Dolly Parton met Jolene. En Los Lobos met La La La La La Bamba.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Nu tot 5.

0: cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit is Joe met Guido Kuyn.
16: En zometeen Dolly Parton en Jolene. Maar eerst, ja, het is nog heerlijk weer buiten. Kleine cocktail in je hand en de muziek van Los Lobos. Dit is La Bamba.

Oké. Stel je even voor dat je in 1 maand tijd naar Frankrijk gaat, Luxemburg, Denemarken, Polen, Slovenië, Tsjechië, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Griekenland. Ja, ik weet zeker dat je nu al de eerste die ik noemde bent vergeten. Maar dit is gewoon een maand uit het leven van Bryan Adams. Is op dit moment op tour over de hele wereld. Op 14 oktober is hij ook te zien in Nederland.

1000 ballen. 1000 knikkers. 1000 knaken. Ja, of gewoon 1000 euro. Dat is waar je morgen kans op maakt bij Kai in de middagshow. Hij speelt iedere dag de Alpha Battle, doet hij rond 4:15. En daarbij moet je met één bepaalde letter uit het alfabet zoveel mogelijk begrippen noemen in de categorie die Kai opnoemt. Heb jij de hoogste score van de week, dan win je die 1000 euro. Op dit moment staat Romy bovenaan met 9 goede antwoorden. Maar als je nu alvast de app van Joe downloadt, kun je jezelf morgen opgeven. En wie weet, stoot jij Romy van de

0: is Joe. Al die lekkere muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen krijg je het nieuws van Rebecca. En daarna gaan we gewoon weer verder met die muziek. Elton John, I'm Still Standing zometeen. En ook Toto, Hold the Line.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Dit is jouw... Met muziek van Elton John, I'm Still Standing. Na het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
4: Goedenavond. De drie huizen die in brand staan in Nieuwegein zijn deels ingestort. En dat betekent dat de bewoners voorlopig niet meer terug kunnen. De brandweer is druk bezig om het vuur te blussen. Dat ontstond vanmiddag in een tuin en greep daarna razendsnel om zich heen. De brand is inmiddels onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Het gaat slecht met de stadsbomen. Door de droogte laten ze nu al bladeren vallen en worden ze sneller aangetast door insecten. Over 50 jaar zullen 3/4 van alle stadsbomen daardoor zelfs verdwijnen. Nu hoort een expert bij de NOS.
5: Het grondwater zit te diep en hij kan niet diep genoeg wortelen. Dus hij kan nu in deze droge periode niet bij dat water komen. Zeker een beuk bijvoorbeeld kan er niet tegen. En je ziet dat die bomen die in versneld tempo aftakelen.
4: Heb je in de tuin last van uitgedroogde bomen? Geef ze dan wat extra water en laat gevallen blaadjes op de grond liggen. Want daarmee houdt de boom het water beter vast. In Italië blijft de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig dicht. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en zit hij vol met spleten. Daardoor is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. Wie de Mont Blanc nu toch wil beklimmen, moet tijdelijk een andere route nemen. Maar dat is geen probleem, want daar zijn er genoeg van. En rond deze tijd wordt er afgetrapt bij de tweede halve finale van het WK voetbal. Engeland staat tegenover Argentinië. En onze voetbalverslaggever Riepke Bakker vertelt wat je daarvan kan verwachten.
6: Engeland-Argentinië is een heerlijke WK-klassieker. In 1998 won Argentinië naar rood voor Beckham. Maar 4 jaar later nam Beckham wraak door Engeland naar winst te schieten. Het is altijd beladen en vanavond wordt het hopelijk weer een schitterende wedstrijd.
4: We gaan het zien. De winnaar van deze wedstrijd speelt de finale tegen Spanje. En die is komende zondag. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 23 tot 31 graden.
7: Dit is Joe met Guido Kuyn.
3: En ik heb iets veel beters dan voetbal. Het beste uit de 70s, 80s en 90s met Toto, Patrick Swayze, eerst Elton.

Patrick Swayze, She's Like the Wind bij Joe. Met zometeen nog Tina Turner en ook Big Mountain. En wees eens eerlijk, geniet je deze week meer van de hitte dan bij die vorige hittegolf? Zou best kunnen. Want omdat die andere hittegolf niet zo lang geleden is, wennen we sneller aan de hitte. Maar ja, jammer genoeg, wennen we niet aan de muggen, de plaknachten. En laten we de tekenbeet ook niet vergeten, zeg. Ja, je zou ze snel vergeten, maar er zijn nog nooit zoveel tekenbeten gemeld als nu. Dus ja, ik zou het doen. Zometeen even met je partner elkaar even controleren.

Tina Turner en Private Dancer bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Hey, en heb je op zolder of ergens in een doos achter in een kast misschien nog oude telefoons liggen? Van die oude Nokia'tjes, weet je wel? Ja, je zou denken, hup, gooi een keer weg die dingen, maar ik zou ze misschien toch nog even bewaren. Of je kan ze ook verkopen. En dan kunnen ze tot wel duizenden euro's opleveren. Vooral de Nokia 8800 kan ruim 3000 euro waard zijn. Maar ook die 3310, misschien heb je die nog wel. Tot een eurotje of 1000. Ja, heb je niet een oude telefoon liggen, maar heb je alleen een nieuwe in je zak? Ook geen probleem. Kan tot 100 euro opleveren.

100 euro even als extraatje krijgen op een woensdagavond. Is toch wel lekker, hè? Zometeen kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10 hier op Joe. En als je kans wil maken op dat geld, pak snel de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Van welk personage is de Britse komiek Rowan Atkinson het meest bekend? Dus waar kennen we Rowan Atkinson van? Hoe heet dat mannetje ook alweer? Stuur het antwoord via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro. En verder muziek van Boney M en Cyndi Lauper zometeen.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit is Joe met Guido Kuijn.
17: Goedenavond. Van welk personage is de Britse komiek Rowan Atkinson het meest bekend? Waar kennen we hem van? Stuur het antwoord in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in het 10 voor 10 zometeen. En Hanson, bap.

0: Tony M en Ma Baker bij Joe. Zometeen nog corona en zometeen ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Het is weer zo'n moment. Dit is één keer eerder gebeurd dat we de kandidaat zijn verloren. We hadden Sipke aan de telefoon, maar die is nu... even kijken. Nee, is niet meer te bereiken. Hè? Nee, telefoon gaat over, maar geen gehoor. Of is hij er wel? Sipke. Hallo Sipke.
1: Is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter na de toon.
0: Nou, dat wil ik best doen. Sipke, Schido hier van Joe. Je neemt je telefoon niet meer op. En dat betekent dat jij zojuist je kans om mee te spelen met de 10 voor 10 hebt verspeeld. En dat wij op zoek gaan naar een nieuw iemand. Een nieuw iemand die weet van welk personage de Britse komiek Rowan Atkinson het meest bekend is. Als je nog mee wilt doen met de 10 voor 10, stuur het snel in via een bericht in de app van Joe. Spreek ik jou misschien zo nog, onverwacht. Hè, spannend. Gebeurt ook niet vaak. In de tussentijd PhD en I won't let you down.

0: En The Rhythm of the Night bij Joe. Met zometeen nog Carly Simon.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Jacob Jan. Jacob Jan, je bent onderweg naar huis van dansles.
2: Correct, goedenavond.
0: Goedenavond, salsa dans?
2: Ja, lekker.
0: Ja, doe je dat lang?
2: Bijna 2 jaar nu, denk ik.
0: Oh, wat leuk. Wat leuk. Ja. En dan samen met een vaste partner of ben je als een soort swinger?
2: Met mijn vaste partner doe ik stijldansen op een andere avond en salsa doe ik los.
0: Oh, wat leuk. Ach, ja, ik denk dat jij ook goed in de markt ligt.
2: Nou, dat weet ik niet. Met het,
0: dat denk ik wel. Als jij mannen die kunnen dansen.
2: Dat doet het wel aan mensen wel goed.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Jacob, jij gaat meespelen met de 10 voor 10. Kans op 100 euro. Je krijgt 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Ja. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een dansstijl, noem ik echt een dansstijl. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, goed. Yes.
0: Fijn man, daar ga je. Vraag 1, die ken je al, want daarmee heb je opgegeven in de app van Joe. Jacob Jan, van welk personage is de Britse komiek Rowan Atkinson het meest bekend?
2: Ja, old school, Mr. Bean.
0: Inderdaad, 10 euro. Vraag 2, welk cijfer wordt bedoeld met het Romeinse cijfer V?
2: 5.
0: De V van 5, je staat op 20 euro. Vraag 3, maak de titel van de Joe-hit van Carly Simon af. You're so...
2: Amazing.
0: Amazing, ja, zou mooi zijn, maar het is You're so vain.
2: Natuurlijk.
0: En die hoor je zo meteen. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 4. Welke vitamine maakt je lichaam aan door zonlicht?
2: Vitamine D.
0: Dat is wel goed. 30 euro. Vraag 5. In welke plaats staat het hoofdkantoor van chipmachinefabrikant ASML?
2: Tilburg?
0: Nee, het is Veldhoven. Vlakbij Eindhoven.
2: Ja.
0: Je blijft staan op 30 euro. Vraag 6. Hoe heet in het Nederlands de toverschool waar Harry Potter naartoe ging?
2: Zwijnstein
0: is er goed. 40 euro. Vraag 7. Een pokervraag. Welke pokerhand is sterker? Een full house of een flush?
2: Flush.
0: Oh, helaas. Nee, nee. Een full house is meer waard, maar de royal flush is het allerhoogste. Jij blijft staan op 40 euro. We gaan naar vraag 8. Welk schip zonk tijdens zijn eerste reis in 1912?
2: Titanic?
0: Zeker, ja. We hebben nog lang plezier van gehad met de films en alles. Ah, goed, voordat ik afdwaal. Je staat op 50 euro. Vraag 9. Welk scheikundig element heeft het chemische symbool AU? Dus AU.
2: Aluminium?
0: Nee, dat ligt inderdaad voor de hand. Maar het is goud. Goud is AU. Je blijft staan op 50 euro. Laatste vraag, Jacob Jan. Laat er nog even 60.

0: Carly Simon en You're So Vain bij Joe. Net won Jacob Jans 60 euro in de 10 voor 10. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als je iets voor 9:30 bij Joe bent, hoor je de vraag van de dag en met het antwoord daarop kun je opgeven. En maak je kans op 100 euro. Zometeen hier bij Joe. U2, Peter Allen met I Go To Rio. Roxette met How Do You Do. En het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. De burgemeester van Arnhem is boos over te dure flesjes water.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Mam, waar is mijn zwemband?

0: de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
1: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Kees-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Dit is jouw.
19: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
20: Goedenavond. De organisatie van Festival Legends of Rock had haar verantwoordelijkheid moeten nemen tijdens de hitte dit weekend, dat zegt de burgemeester van Arnhem. Meerdere bezoekers raakten onwel, maar er werd geen gratis drinkwater uitgedeeld. Festivalgangers moesten aan de bar bijna 6 euro per flesje betalen. Volgens de burgemeester was de afspraak dat er vanwege de warmte voldoende drinkwater beschikbaar zou zijn. Hoe de organisatie dat ging regelen was niet bekend. Ouders in Utrecht moeten er extra goed op letten dat hun kinderen geen snoep van straat oprapen. Daar waarschuwen de scholen voor. Rond speeltuinen zijn er namelijk zakjes gevonden die lijken op kindersnoep, maar waar eigenlijk drugs in zit. Twee kinderen zijn er al ziek door geworden. Met hen gaat het inmiddels weer goed. Een drama dan in Amerika. Daar heeft een jongetje van 4 zijn 2-jarige neefje doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een vakantie. De jongens zaten alleen in een auto waar ook een vuurwapen in lag. De kleuter heeft dat afgeschoten en raakte daarbij zijn neefje. Het kind werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het ongeluk niet overleefd. En niet alle vervoerders zijn het eens met een nieuwe regel van de NS. Die gaat treinreizigers verbieden om hun tas op een lege stoel te zetten, ook als het rustig is. Veel passagiers vinden dat een beetje overdreven, vertellen ze bij RTV Noord.
21: Als het druk is, dan snap ik het, maar als het uitgestorven is, dan...
22: Als je ziet dat er niemand anders de trein instapt, dan kan het denk ik geen kwaad. Maar verder ja, is het wel fijn, hoe meer plek, hoe beter natuurlijk.
20: En daar is vervoerder Arriva het mee eens. Zolang er voor iedereen genoeg zitplek is, mag je je tas daar gewoon op een lege stoel blijven neerzetten. En ook in de bussen van Q-Bus blijft die regel ongewijzigd. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en warm. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen weer veel zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
19: Dit is de avond van Joe.

0: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Yeah!
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap

tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten.

0: drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ZFM-man. Nu al zin in morgen.
1: Ja. Is het echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis was de sfeer goed en zijn er geen incidenten geweest. Er zaten vandaag ongeveer 40 asielzoekers te wachten. Ze krijgen water en een maaltijd. Maar hulpverleners benadrukken dat er nog altijd snel een menswaardige oplossing moet komen. Goed nieuws dan voor vakantiegangers die binnenkort naar Frankrijk vertrekken, want het lijkt erop dat de Route du Soleil weer helemaal open gaat. De snelweg A6 bij Parijs was dicht vanwege de bosbranden daar, maar het vuur is inmiddels onder controle en dus is het plan dat de snelweg vanaf morgenmiddag weer bereikbaar is. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en aan andere cadeaukaarten. Het komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Want Brussel wil witwassen en fraude via digitale platforms tegengaan. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop gegooid wordt. En dus kan de boekenbon misschien ook verdwijnen. En niet gek opkijken als je steeds meer halfgemaaide bermen langs de weg ziet. Dat is geen slordigheid, maar een bewuste aanpak om insecten te beschermen. De Vlinderstichting is er blij mee, want als de hele berm gemaaid wordt, dan overleeft meer dan de helft van alle insecten dat niet. Met deze aanpak blijven er dus een stuk meer leven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en warm. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen weer veel zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
5: Dit is de avond van Joe.

0: Bootydeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste Bootydeals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is Beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan Booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
1: Huh?

Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: nieuws van 12 uur.
1: Goeienacht. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En de eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is een half jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadstil-West negeerde een auto stoptekens en ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een videohond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mykhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.